0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald als mannen voor hetzelfde werk. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk dus. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4:00, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal nog een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag gaat het regenen en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. De genderkloof is het kleinst in IJsland. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar over onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar uiteindelijk haalde hij dus iedereen in. Hij spreekt zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder is het droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 6 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: september 2026.
1: Nou, ik moet toch even vragen, Bert. Het is een beetje een soort van doorlopend dingetje de hele week. Hoe gaat het met je tuin?
2: Ja, ik heb er gisteren inderdaad nog over verteld dat ik veel te grote potten had binnengekregen. Het leken wel grote wasstoppers uit 1812 zo ongeveer.
3: Voor Sammy toch? Ja, om te zwemmen. Ja,
2: De complete verhouding in de tuin was ook weg. Want er waren een aantal mooie bomen aangelegd, mooie plantjes, mooie tegeltjes. Dat soort dingen allemaal. Maar toen op een gegeven moment kwamen dus die dingen. Nou, ik heb echt eergisternacht echt wel van wakker gelegen. Ik heb ook de tuinman toen 's avonds gebeld. Maar ja, toen stuitte ik op zijn voicemail. Ik dacht, jeetje, hoe kom ik ooit van die potten af? Ik dacht, nou ja, als het niet meer terug kan, dan hou ik ze wel gewoon. En dan vind ik, dat om mijn part, verkoop ik het dan. Of misschien was het een leuk verjaardagscadeau voor jou geweest, Caroline.
3: Ja,
1: zeker. Dat is heerlijk.
3: Ja. Mijn hond vindt dat leuk.
2: Ja, die houdt wel van zo'n wasstoppen. Maar gelukkig viel alles wel keurig
3: maar
2: mee.
3: Maar past het niet helemaal mooi in het ontwerp dan? Ik bedoel, er is toch over nagedacht?
2: Ja, natuurlijk. Op papier zag het er ook mooi uit. Maar volgens mij was het toch een beetje uit balans.
1: Het was wel echt uit balans, hoor. Ja. Vond het. Ja. Het waren ook echt lelijke potten.
3: Want als het wegvalt achter hoge grassen en struiken, en dan staat er op, dan, daar is misschien wel heel goed over nagedacht.
2: Nou, weet je, het deed mij denken alsof je, kijk, dat kennen we allemaal wel, dat je zo'n tuincentrum inloopt en in zo'n hele grote hal, dan zie je zo'n enorm grote bak staan. Maar in zo'n grote hal
3: valt hij weg?
2: Dan prima. Maar het is niet zo dat ik in een soort South Fork Ranch in Dallas woon. Dus er moest allemaal wat kleiner. Maar het is nu af en jullie hebben het allemaal gezien.
1: Ja, het is een hele leuke foto. Je hebt echt prachtige tegeltjes. Je hebt zelfs een enorm stukje gras. Het is bijna een soort hofje dat je zeg maar naar een volgend deel loopt van de stad. Zo ziet het eruit. Ja. Prachtig met tegels, mooie bloemen. Een
2: soort mini-parkje.
1: Ja,
2: waar ik me wel zorgen over maak, maar dat weet jij denk ik ook wel, Caroline. Er zit dus een stuk gras in. En Sammy zit daar natuurlijk smachtend naar te kijken. Ja, maar er mag even voorlopig niks overlopen. Maar als Sammy daar een plasje op gaat doen, dan wordt het toch geel?
3: Of nee niet? Hoor, dat valt wel mee. Nee.
1: Maar, ja? Maar
3: het vervelendste is als ze straks denkt, hey, daar ligt iets onder het gras en ze gaat graven. Dat moet je zien te voorkomen. Maar verder, die hond vindt dat gras heerlijk. Gaat er straks lekker in liggen in het zonnetje. Fantastisch.
1: Maar even tussendoor. Jij zei een plasje opdoen. Laat jij je hond in de tuin plassen en scheiden?
2: Nee, helemaal niet. Maar soms dan ligt ze in de tuin en een plasje mag. Een plasje mag.
3: Want overleeft het gras echt wel. Ja, okay. Ja.
2: Nou, dat zijn geruststellende woorden. Over gras gesproken. Jij gaat volgend jaar naar het heilige gras van de Wembley.
3: Ja.
2: Want daar treedt Harry Styles op. En het is gelukt om daar een kaartje voor te bemachtigen.
4: Ik ben door de ticketoorlog ongeveer heen gekomen. Ja, echt zo gaaf. En het voorprogramma Tears for Fears.
2: Oh, dat vind ik ook mooi. Dat vind ik eigenlijk nog leuker.
3: Ja, heel leuk.
2: Ja, fantastische band. Ja. En dan zie ik dat voor me, dat het hele stadion Everybody Wants to Rule the World zingt.
4: Ja, nu al heel veel. Ik ga helemaal oefenen. Ja. Zodat ik echt woord voor woord mee kan zingen. Ik kan het wel, maar
3: ik heb nog een cd voor je liggen als je wil.
4: Oh, ik zie hem graag.
1: Dan kan ze niet meer afspelen, want het is zeg maar volgende generatie heeft geen cd-speler meer.
2: Dat is ook altijd
3: maar tegenwoordig wel hoor, want die platenzaken zijn hartstikke druk als je daar naar binnen loopt.
2: Dat is ook zo. Alles keer terug, hè. Alles keer terug. Eens even kijken. Nou ja, eerst maar eens even naar het nieuws, Caroline. Want het gaat vooral over die impasse natuurlijk in politiek Den Haag.
3: Ja, ze zijn tot 2:30 vannacht bezig geweest. Maar ze zijn er nog steeds niet uit, het minderheidskabinet. Of ze nou over links willen of over rechts. En ja, de oppositie denkt ook, maak nou eens een keus. En verder gaan we het hebben over een bijzonder stukje Limburgse geschiedenis. Namelijk een verzameling plastic tasjes.
2: Verzamelingen?
3: Wie heeft ze nog?
2: Ja, daar ben ik benieuwd naar. Goed, eerst gaan we een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, je weet, liggen nog in bed, in ons alfabet. Waar trekken eet je uit het matras. Met welke letter gaan we dat doen?
4: De T van, natuurlijk, Tears for Fears.
2: Ja, maar er hoeft geen plaat van Tears for Fears te zijn natuurlijk.
3: Nee.
2: Hè?
3: Dat tasje. Mag ook.
4: Tasje.

0: Dag Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Waar bevind jij je op dit moment?
1: Ik ben in het prachtige Appelscha, vind ik mij, in de vroege ochtend.
0: Ja, Appelscha, voor de mensen die niet weten waar het ligt. Het is een beetje op de grens tussen Friesland, Groningen en Drenthe.
1: Ja, het is een beetje A28, Assen linksaf, Bijlen Assen linksaf en dan zit je in Appelscha.
0: Juist, en dan nog even je straatadres graag met huisnummer, ja. Dan weten we het precies.
2: Moskou is erbij.
1: voor alle kaartjes en brieven en dat soort dingen.
0: Vroeger had je toch ook een pretpark in Appelscha?
1: Heb je nog steeds.
0: Oh ja, hoe heet dat ook alweer?
1: Geen idee, weet ik niet, maar het is nog steeds. En het is heel druk, de hele vakantieperiode altijd heel druk. Dus ik woon hier ook tussen de campings en die staan ook altijd vol. En in september is ook een hele drukke vakantiemaand waar alle B&B's en campings ook vol zitten.
2: Is het pretpark Duinenzanten? Duinenzanten? Ja.
1: Klinkt me wel bekend in de oor. Maar ja. het is een heel leuk pretpark en het is eigenlijk altijd wel druk.
0: Ja, maar je weet bij God niet hoe het eruit ziet, want je komt er nooit.
1: Nee, ik rijd er altijd langs.
0: Ja, precies. Hoe gaat je dag eruit zien, Max?
1: Ja, dat is wel interessant, hè. Want ik had een heel grote schuur met allemaal haardhout en die is omgewaaid. Dus ik ben nu al het haardhout aan het verplaatsen. En dat is echt wel 20, 30 kuub hout. En dat moet ik allemaal opnieuw stapelen. Dus ik heb echt een zendagje.
0: Ja, dat snap ik. Maar wanneer is dat omgewaaid?
1: Ja, dat is in jarenlang is dat steeds iets meer gaan verrotten. En uiteindelijk valt er één paal om. En bij de eerstvolgende storm lag hij plotseling half op zijn kant in het weiland. Dus ik heb hem helemaal afgebouwd en dak eraf en alles gedaan. En nu het hout verplaatsen.
0: Maar hoe woon jij dan in hemelsnaam? Het komt een beetje over alsof het een beetje Achenhebbers is.
1: Nee hoor, ik woon op echt een hele leuke woonboerderij. Echt tegen het bos aan. En ik heb ponnetjes en hondjes en dat soort dingen. En het is ja, het houthok, dat was eventjes een oud objectje.
0: Oh, oké. Okay. Want er komt ook een app binnen hier via de luister-app van de NPO. Tjongejonge, die Max woont hier in een huis van waaibomenhout. Maar dat valt wel mee dus.
1: Nee. Mensen zijn jaloers hoe ik woon. Ja. Als je zou weten hoe ik woon, ben je jaloers.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat maakt ons dan wel heel nieuwsgierig. Maar ook inderdaad wel een beetje jaloersmakend, zoals je het vertelt, Max. En wat ga je met al dat hout doen dan? Nog opnieuw stapelen?
1: Ja, opnieuw stapelen en dan natuurlijk van de winter opstoken. Ja, als het kan, hè. Omdat dat is altijd code rood tegenwoordig. Hè. Je hebt dat stookalarm en als het code rood is, mag je niet stoken. En ik heb het idee dat afgelopen jaar het iedere dag code rood was. Dus volgens mij kom ik er nooit doorheen door al het hout.
0: Oké. Moet je ook nog gewoon werken of doe je dat niet meer?
1: Vandaag niet.
0: Nee.
1: Vandaag heb ik dus mijn houtdagje. Ja, dus, maar wel, wat ik net ook tegen collega zei, Radio 5 op de oortjes. En echt lekker relaxed hoor. Dat is echt, er is niks mis mee.
0: Goed. Iedereen hout van 5.
3: Alfabet.
0: Zo is het een beetje. We gaan even een lied uit bed halen, Max. Dat doen we vandaag met de letter T. Bijvoorbeeld bezongen door Smokey Robinson en The Miracles in Tears of a Clown. Die kwam binnen via Olivier. Torn between two lovers. Hans, dankjewel. Tonight van Tina Turner en David Bowie via Mos van Veen. The Winner Takes It All van ABBA kwam binnen via Jan David. Taillights Fade van Buffalo Tom. Mooie plaat. Maurice, dankjewel. Take Her Home van The Roadies via Chris. This Is It van Kenny Loggins kwam binnen. Then I Kissed Her van The Beach Boys via Tony. Tomorrow in de uitvoering van Patricia Pai via John Diekema. The Wanderer Status Quo. David, The Lion Sleeps Tonight van de Tokens via Annegien. Tango in the Night, Fleetwood Mac via Cap. Toveren, Herman van Veen, Wim Walravens. Take Me Home, Country Roads van John Denver via Tom Kallenberg. Tommy van der Hoef via Hans. To France van Mike Oldfield en Maggie Riley via Albert. The House of the Rising Sun van Animals zie ik nog binnenkomen via Anneke. Time After Time van Cyndi Lauper. Ticket to Ride van The Beatles via Harm. Maar goed, we kiezen voor jouw plaat. En dat is een plaat die nooit omver waait. Want dat is echt een monument, vind ik. Vertel, welke is het?
1: Ja, het is het beste Bruce Springsteen nummer, denk ik. Het is een fantastisch nummer. Het heet Thunder Road.

0: Het is 6:30. Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn.
1: Goedemorgen. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 2:30 geduurd. En nog steeds is de vraag hoe het minderheidskabinet aan een meerderheid gaat komen voor alle kabinetsplannen. JA21-leider Eerdmans zei uiteindelijk dat zijn partij wel open staat voor deelakkoorden met het kabinet.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
1: Maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten, want JA21 zal klimaatmaatregelen niet steunen en is tegen de spreidingswet. Klaver wil liever dat het kabinet een groot akkoord sluit met links of rechts.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Vandaag gaat het debat verder en komt premier Jette aan het woord.
0: Nou, dat wordt een heel spannende dag, want ik denk dat, dat ze er vandaag niet gaan uitkomen. Zeg mijn gevoel.
1: We gaan het meemaken. Het wordt inderdaad weer een moeizaam debat vandaag, waarschijnlijk. De nieuwe donorwet heeft maar weinig nieuwe orgaandonaties opgeleverd, meldt de Volkskrant. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden in meer dan de helft van de gevallen orgaandonatie tegen. Ouders zeggen bijvoorbeeld dat hun kind psychisch niet in orde was, of mensen geven aan dat ze er zelf aan onderdoor zouden gaan bij orgaandonatie. En het is steeds meer de vraag of de tournee van Ed Sheeran in de VS nog wel door kan gaan. Nadat de artiesten in zijn voorprogramma opstapte, wil nu ook zijn band niet meer. Ze doen dat omdat rapper Macklemore

0: ook zijn band niet meer. Ze doen dat omdat rapper Macklemore geschrapt werd uit het voorprogramma. Ze willen hem steunen. Die rapper werd eruit gezet omdat hij tijdens zijn optreden Free Palestine had geroepen. Ed Sheeran zegt dat hij Macklemore zelf niet weg wilde sturen, maar dat eigenaren van stadions dat eisten. En Willeke heeft een stukje Limburgse geschiedenis in huis. Haar schoonmoeder verzamelde jarenlang plastic tasjes, zegt Willeke bij Omroep L1.
1: Na het boodschappen doen gooiden ze ze niet weg, maar deed ze gewoon keurig opvouwen en in een tas.
0: Ja, die tasjes zijn nog zo goed als nieuw en geven een uniek inkijkje in de regio Noord-Limburg.
1: En dan denk je wel, ja, die zaak is er niet meer, maar wij hebben daar wel ook altijd de kleren gekocht. Ja, en daar denk je eigenlijk niet meer over na totdat je daar weer iets van ziet.
2: We hebben hier een tas gekregen van bakkerij Jacobs uit Milsbeek, waar inmiddels op die locatie een mooie nieuwe woonwijk is gebouwd.
0: Ja, een archief in Maastricht heeft interesse in deze verzameling, al gaan er mogelijk ook tasjes naar familie van de ondernemers van toen.
3: Het is mooi natuurlijk om die oude logo's ook te zien, hè? Ja. De vormgeving, dat vind ik wel leuk in die oude tasjes. En de plastic tas, ja, die is eigenlijk uitgestorven, tenzij je ervoor betaalt natuurlijk. Tegenwoordig krijg je altijd zo'n kartonnen tasje mee, waarbij ik altijd de angst heb dat die doorzakt, dat het boel stuk gaat.
4: Maar zelfs daar moet je voor betalen. Volgens mij was het toch altijd de regel dat je voor plastic tasjes moet betalen, maar nu moet je tegenwoordig ook voor de papieren tas betalen.
5: Ja, klopt, ja.
4: Waar komt dat dan vandaan?
0: Maar iedereen heeft toch gewoon een tas in zijn auto liggen? Nee, ik wel hoor. Ik heb de Goeiedag Haandrikman tas natuurlijk.
3: Maar maar ik ga dit uitleggen.
0: Van die shoppers.
3: Natuurlijk, ik leg dus inderdaad zo'n mooie boodschappentas van dit programma. Uiteraard, hè, vind ik mooi om daarmee te flaneren.
4: Tuurlijk.
3: Door de supermarkt. Leg ik in de kofferbak.
0: Ja.
3: Dan ga ik boodschappen doen. Nou, boodschappen, kom ik thuis, ga ik met die tas naar binnen, pak ik uit en dan vergeet ik die tas weer in de kofferbak te doen.
4: Exact.
3: En dan volgende, herkenbaar.
0: Herkenbaar. Je hangt hem dan gewoon aan je voordeur of je legt hem bij de voordeur neer, daarnaast. En dan zie je, als je weer naar buiten gaat, oh ja, dat tasje moet nog even in mijn auto.
3: Ik ga contact opnemen met die vrouw in Limburg om een paar tassen af te doen.
0: Het weer, wisselend bewolkt en ook regen en het wordt een graad of 18.

0: tien voor zeven op deze donderdagochtend. Veel reacties op het tassenverhaal waar Carolijn mee kwam. Zojuist om half zeven. Een familie uit Limburg die al decennia lang allerlei tassen verzamelt. Plastic tasjes. Ja. Nou ja, die zijn natuurlijk al lang uit de gratie. En ze weten eigenlijk niet wat ze ermee moeten. Misschien dat het in een museum terechtkomt. Louis van der Ploeg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Heb jij belangstelling voor die tassen?
1: Nou, niet echt belangstelling voor die tassen. Wij hebben thuis hele mooie tassen om boodschappen te doen.
0: Oké, ja, ik vertelde, ik vergeet ze vaak weer terug te leggen in de auto. Met als gevolg, als je dan de volgende keer naar de supermarkt gaat, dat je dus tasloos bent. Herken je dat?
1: Nou, nee, eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee, wij hebben gewoon, mevrouw en ik, een weg de discipline van als we de tas leegruimd hebben, doen we het gelijk in de auto.
0: Ja. Hoe dan?
2: Ja, nee, dat doe ik ook.
0: Ja?
1: En wij hebben dan van die mooie linnen tasjes gekocht. Die gaan niet kapot. En als ze vuil zijn, hup, in een wasmachine, lekker drogen, eventueel strijken en terug in de auto.
0: Och jeetje, dat is nog eens een mooi beeld. Zo'n linnen tasje, moet ik altijd denken aan de leraar biologie van vroeger. Die met zo'n linnen schoudertasje om zijn lijf de klas binnenkwam.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, maar het is wel een mooie oplossing natuurlijk. Maar goed, neem niet weg dat ik dus vergeet om die tas weer terug te leggen in de auto. Maar jij gaat hem dus echt weer terugbrengen als je de boodschap hebt gelegd.
1: Ik ga hem weer terugbrengen en ik volg hem ook. Ik hoorde jou dat zeggen en ik stond gelijk bij mijn binnen. Daarom heb ik het ook geappt. Maar hey Bert, als jij toch jouw Sammy uit gaat laten, laat toch ook Sammy niet binnen?
0: Ik weet niet of de vergelijking helemaal treffend is, maar
3: ja, vinden we goed bedacht.
0: Ja, maar ik vergeet hem niet. Wees gerust, Louis.
1: Oké.
0: Houd tussen de lijntjes, hè.
1: Hey, doei. Hoi.

Omdat we graag de focus houden natuurlijk. Hè. Sylvia uit 1972. Zometeen gaan we het hoger opzoeken. Want geloof het of niet, het wereldkampioenschap ballonvaren gaat van start. En wij spreken met de Nederlandse inzending. De Nederlandse troep op dat WK ballonvaren. Maar eerst deze mannen, die al meer dan een halve eeuw actief zijn. Nog

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Mis niks en sla je slag.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: business. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 7 uur, het NOS Journaal met Caroline Bari.
8: Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft JA21-leider Eerdmans aangeboden om deelakkoorden te sluiten. Lang leek het erop dat het minderheidskabinet een deal met links of rechts zou moeten sluiten. Maar de oplossing van Eerdmans kwam wat uit de lucht vallen. Maar bij de VVD vinden ze het een prima plan, zegt verslaggever Wilma Borgman.
9: Wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan, want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet.
8: Maar Pro vindt het helemaal geen goed idee, die deelakkoorden. De grootste oppositiepartij wil dat het kabinet kiest voor samenwerking met links of rechts. Nou, vandaag gaat dit hele debat verder en komt premier Jette aan het woord. Nederland is nog verder gedaald op de wereldranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond ons land op plek 43 en nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. Bij overstromingen in Spanje is een automobilist om het leven gekomen. Vlakbij Valencia zijn meerdere mensen ook uit hun auto gered. Het heeft hevig geregend in meerdere regio's langs de Spaanse oostkust en de riolering kan het niet overal aan. Daardoor zijn wegen onder water komen te staan en beekjes uitgegroeid tot kolkende stromen. Inwoners van de provincies Valencia en Almeria hebben de oproep gekregen om goed op te letten en niet de weg op te gaan. En AZ heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League verloren. Uit bij Sunderland werd het 1-0 en de goal kwam uit een penalty.
10: Is het Levee of penalty killer de busser? Het is Levee. En dus is daar de 1-0 voor Sunderland. AZ heeft het 65 minuten volgehouden totdat Patatje een overtreding maakt. En Levee nu Sunderland op voorsprong heeft geschoten in het Stadium of Light.
8: Daarna was AZ nog wel een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Vanavond speelt NEC zijn eerste wedstrijd in de Europa League. De Nijmegenaren gaan op bezoek bij de Italiaanse topclub Juventus. Het weer bewolkt en lokaal een bui. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen en het wordt 17 tot 19 graden.
6: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: koninklijke dag. Allereerst onze koning Willem-Alexander. Die mag vandaag een eigen munt slaan bij de opening van het gerestaureerde kasteel Huis Bergh in Serenberg in Gelderland. En ondertussen gaat onze koningin Maxima een bezoek brengen aan een oer-Hollands bedrijf dat al een eeuw bestaat, namelijk de HEMA. Ze krijgt daar vandaag een exclusieve tour op het hoofdkantoor. Nou, past er zeker ook wel een Tom Poes bij, denk
1: ik. Ja, ik hoop het wel. Dan moeten we even eten, goed eten. Ik ben wel benieuwd naar de beelden.
0: En vanaf vandaag begint de landelijke egeltelling. Het beestje staat al jaren onder druk en dreigt te verdwijnen. Dus is het

0: Kim Crouching, I've got a name. 13 minuten over 7 en iemand die naam gaat maken op het WK Ballonvaart is Roy Gommer uit Dalen. Dag Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want morgen is het zover, dan gaat het wereldkampioenschap Ballonvaart van start. Je bent op dit moment onderweg naar Polen, waar het allemaal plaatsvindt dus. Ben je onderweg in een luchtballon of toch op met een ander vervoer?
1: Nee, dat zou niet zo praktisch zijn. Nee, gewoon met de auto.
0: Oké. Zeg, jij bent helemaal gek hè, van ballonvaart en dat is als kind al begonnen?
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk toen ik een klein jongetje was, toen begon het eigenlijk al. Toen ik een jaartje of 6, 7 was, als er dan een ballon overkwam, dan vond ik het helemaal geweldig. En dan gingen we erachteraan. We begonnen eerst als spotters. Toen op mijn 12e ooit een ballonvaart gemaakt. En toen is het eigenlijk een beetje geëscaleerd. Ja, wel in een positieve zin hoor.
0: Dus, ja. Nee, dat snap ik. Ja, ik raakte buiten zinnen van een ballon oplaten met een kaartje eraan, maar daar hield het op. Maar jij pakte het echt wel. Jij ging meteen hoger op in alle opzichten.
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: En kun je vertellen wat het gevoel met zich meebrengt als je in zo'n mandje stapt, naar de hemel stijgt en dan drijft over de lucht?
1: Ja, het is gewoon heel bijzonder dat je met zo'n ballon eigenlijk gewoon kunt opstijgen. Kunt drijven over het landschap. Dat is een prachtig uitzicht. Dat geeft een bepaalde rust. Dat is gewoon echt geweldig om te doen. Zeker.
0: En hoe gaat zo'n wereldkampioenschap er dan uitzien? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Allemaal tegelijk aan de start en dan zo snel mogelijk varen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, het gaat eigenlijk meer om precisie. Dus je kunt niet sturen met een ballon. Je vaart gewoon met de wind mee. Dus er zit geen aandrijving op of iets dergelijks. Maar je vaart wel op verschillende hoogtes, verschillende windrichtingen. En daarmee kun je als het ware een ballon wel manoeuvreren. En wat ze dan tijdens die wedstrijden doen is dat ze een soort parcours uitleggen met verschillende opdrachten per vaart. En wij moeten dan proberen door hoger of lager te varen bij bepaalde doelen uit te komen. Dat kan een fysiek doel zijn op de grond. Dus dat is een stoffen kruis in de weiland waar we dan een marker bij moeten gooien. Dat is een zakje zand met lint eraan. Maar ze hebben ook allerlei andere opdrachten waar je naar virtueel punt in de lucht moet varen. Of zo groot mogelijk afstand in een virtuele vorm of zo groot mogelijk hoek. Dus ze hebben allerlei verschillende opdrachten bedacht. En dan is er eigenlijk per vaart heb je een x-aantal opdrachten. En gedurende de week hebben we 10 vaten staan gepland, elke ochtend en elke avond. En daar komt dan uiteindelijk een soort klassement uit op basis van al die opdrachten.
0: En gebeurt het allemaal tegelijkertijd, samen met de andere deelnemers of één voor één?
1: Maar is dat er met 104 tegelijk in de lucht hangen, inderdaad.
0: Maar hangen daar geen risico's? Kleven daar geen risico's aan als al die ballonnen zo dicht bij elkaar varen?
1: Nou, wat de wedstrijden vaak wel doet, is die zetten opdrachten wel zo uit dat het veld wel wat uit elkaar gaat, zeg maar. Dus dat de ballonnen niet te dicht bij elkaar komen. In ieder geval niet met een hele grote groep. Je moet natuurlijk zelf als piloot ook heel goed opletten. Dus dit zijn ook allemaal wel ervaren piloten natuurlijk die aan de start staan. Dus dat gaat eigenlijk
0: altijd. Maar ben je nooit bang in zo'n ballon? Want ik herinner me nog het vreselijke ongeluk vorig jaar in de zomer in Friesland, waarbij een harde landing werd gemaakt met een ballonvaart, waarbij zelfs iemand om het leven kwam.
1: Ja, ik ben zelf eigenlijk nooit echt bang in een ballon. Ik denk dat ballonvaart ook een van de veiligste vormen van luchtvaart is in die zin. Er gebeurt eigenlijk niet vaak iets. Nee.
0: Maar ben je nooit in een boom beland of zo? Of in een hoogspanningskabel?
1: Nee, gelukkig niet. Gelukkig nog niet.
2: Je
0: krijgt mij niet aan boord hoor. Ik vind het echt doodeng.
2: Lijkt me fantastisch. Als jij aan boord zit, dan gaan we daar gewoon een cameraman mee op sturen. Ik denk dat we hele leuke beelden krijgen.
3: Ja, dat denk ik ook
2: dat
3: wel.
2: Dat weet ik echt wel zeker. Ja.
0: Ja. Ik moet altijd denken aan die film Enduring Love. Ken je die film, Roy?
1: Eerlijk gezegd niet. Met
0: Daniel Craig, toen nog niet beroemd als James Bond. Maar dan is hij aan het picknick op het gras. En dan stijgt er een ballon op en er hangt dan een touw aan vast. En dan grijpt zijn vriendin geloof ik het touw. En dan gaat die ballon mee omhoog. En dat gaat zo snel dat zij niet meer durft los te laten. Maar op een gegeven moment houdt ze niet meer. En dan valt ze dus te pletten.
1: Klinkt allemaal wel spectaculair in ieder geval, maar die ken ik niet te veel.
0: Hoe schat je kans in op dit kampioenschap, Roy?
1: Ja, ik moet zeggen dat er best wel veel meedoen die ook wel bovenin mee kunnen doen. Dus er doen er in totaal 104 mee. En ik zeg zelf, als we bij de eerste 30, eerste 40 zouden kunnen komen, dan ben ik op zich al wel heel blij.
0: Dan ben je snel tevreden.
2: Iets optimistischer hoor.
0: Bij de eerste 40, 50.
2: Top 10 hoor, gewoon Roy top 10. Je wil gewoon een beetje...
1: Ja, we gaan het nu voor de hoogste haalbaar. Laten we dat voorop stellen. Maar ik probeer ook een beetje de verwachtingen iets, hoe zeg je dat, iets realistisch te houden.
0: Ik kan me voorstellen...
1: Voor de hoogste klassering.
0: Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat een ballonvader altijd kiest voor het hoogste.
1: Ja, zeker.
0: En het allermooiste, Roy Gommer, vind ik dan wel de plek waar jij vandaan komt, namelijk...
1: dalen. Ja, ja, dan gaan we weer naar beneden daar. Ja.
0: Goed, ik wens je een goede reis naar Polen, vanuit Dalen dus. En als je kampioen wordt, als je bij de bovenste 10 eindigt, gaan we je nog even bellen volgende week.
1: Ja, dat is ja. Helemaal goed. Okay. Ja, leuk.
0: Ja, en dan ga ik natuurlijk een plaatje draaien. De luchtballonnen zijn vaak bezongen, hè? Wat is jouw eigen favoriete luchtballonplaat eigenlijk?
1: De 99 luchtballons is natuurlijk wel de meest voor de hand liggende. Maar ik heb zelf niet echt een favoriete ballonplaat, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik vind die van Frans Bauer ook heel leuk.
2: Ja, ik vlieg met jou naar de regenboog.
0: Ik wil met jou in een luchtballon.
2: Ja, dat klopt. Ja, die
0: dat
2: ja.
0: Is
2: ook mooi.
0: Maar ik vind deze wel aardig. Van Fifth Dimension, Up, Up and Away. Dat is een lied waarmee je meezweeft met je ballon. Luister maar.

74, 75, en dat maakt dus overigens in de jaren 90. Weet ook Tom uit Schermerhorn, hij reageert via de NPO Luister-app. Hij zegt, ja, ik hoor nu dit liedje, Bert, 74, 75. Maar dat was toch ook een nummer waar tijdens de clip verloren kinderen in werden getoond? Ja, dat klopt, Tom. Maar dat was een ander liedje, dat was deze plaat.

ook indrukwekkend. Met beelden van verloren gewaande kinderen. En dankzij veelvuldig vertonen van die videoclip op de muziekzenders, die toen natuurlijk hoogtijdagen vierden, werden veel kinderen teruggevonden. Ja, en binnenkort dan toch maar een luchtballonvaart maken, want ik krijg verschillende berichten. Binnen onder meer via Jeanne, die schrijft: Bert, een ballonvaart is zoiets moois, dat zou je toch echt eens een keer moeten doen. Maar Leendert vindt het eng, hij schrijft: ik durf

0: naar nu het nieuws van exact 7:30. Goedemorgen, Carolijn.
1: Ja, goedemorgen, Bert. Het werd laat vannacht in de Tweede Kamer. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen duurde tot 2:30. En ja, daarin maakte JA21-leider Eerdmans een draai. Hij bood het kabinet aan om per onderwerp een deelakkoord te sluiten. Ja, en daarvoor leek het kabinet nog te moeten kiezen tussen of JA21 of PRO om een meerderheid te halen en één groot akkoord mee te sluiten. Pro-leider Klaver staat niet achter dat plan van Eerdmans.
2: JA21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken en zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Ja, en ook in de coalitie is er strijd over dit thema. De VVD wil best een akkoord per thema gaan sluiten, maar D66 en CDA willen dat niet. Zij willen een stabiele meerderheid over meerdere jaren, vertelt verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Ja, straks om 9:45, dan gaat het debat verder en is het de beurt aan premier Jetten. Een van de plannen van het kabinet is een gratis gordelroosvaccinatie voor ouderen van 60 tot 69 jaar. De 70-plussers vallen buiten de boot en moeten die ruim €350 zelf betalen als ze zo'n prik willen. En daar is seniorenbond KBO het niet mee eens, hoort RTV Oost.
4: Voor sommige mensen is dat gewoon onbetaalbaar. Wij zijn van mening dat iedereen gewoon tegen gordelroos geïnjecteerd moet worden. In alle onze omringende landen gebeurt dat. Ik heb het zelf gehad. Een paar weken, maar dan ben je in een goede conditie. Maar op het moment dat je dus in een slechte conditie, raak je dus niet meer kwijt.
1: Ja, er zijn weinig medicijnen tegen, wel dus een vaccinatie.
5: Ja, ik snap de woede dan wel, de boosheid althans van het KBO. Want zo'n gordelroos, ja, daar heb ik wel eens mensen gesproken, dat schijnt heel erg pijnlijk te zijn, hè?
1: Ja, en je kunt er ook wel ernstige complicaties aan overhouden. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door het centrum-linkse blok onder leiding van de Sociaaldemocraten. Met niet meer dan één zetelverschil, 175 tegen 174. Magdalena Andersson wordt de nieuwe premier van Zweden en moet nu proberen een kabinet te gaan smeden. Archeologen merken een groeiende belangstelling voor hun werk. Zo zijn er nu opgravingen bij Norg in Drenthe en mensen staan ervoor in de rij, zag RTV Drenthe.

0: Havingen bij Norg in Drenthe en mensen staan ervoor in de rij, zag RTV Drenthe. Honderden stonden op een wachtlijst om mee te mogen zoeken naar verborgen schatten.
1: Het gaat ook om jonge mensen, eigenlijk alles door elkaar.
2: Hij heeft me op de wachtlijst gezet, half jaar geleden. En nu kwam het bericht dat dit ging starten. Dus ik heb mijn hele planning vrijgemaakt.
3: Vanwaar die interesse in archeologie?
2: Ja, ik weet het niet. Gewoon alles wat oud is en wat van vroeger is.
4: Als je bureauwerk doet zoals ik met mijn hersens werkt, altijd, dan is dit heerlijk om te doen. Je knieën nemen het niet altijd in dank af. Je ontdekt spieren die je nog niet kende. Maar ik denk dat het ook heel goed voor je is.
0: Ja, bij natuurgebied het Noorse Veld bij Norg zijn 4 putten gegraven. En deze akker werd in 2007 ontdekt als een grote Neandertaler vindplaats.
5: Nou, hopelijk vinden ze ooit de trouwring van mijn moeder op deze manier terug.
0: Het weer dan overwegend bewolkt. Ook buien, vanmiddag meer regen. Het wordt een graad of 18. Toch een

0: driekwart eeuw. Sander Stegeman, 74. Marijke Ter Borg, 77. Carla van Sterkenburg uit Uggelen, 61. Trudy Boschieter uit Ridderkerk, 71. Gerdy Sanders uit Blerik, 72. Johan Veerman uit Volendam, 42. Mark Zuidema uit Assen, 23. Tom Hoekstra, ook uit Volendam, 45. Carla Vermeulen, 74. Jan-Alexander uit Eindhoven wordt 63. En Janneke Provilij, 76. Ja, we worden er allemaal niet jonger op, jongens. Dat zie ik ook wel.
1: Oh jee.
0: Is dit John?
2: Goedemorgen.
0: Ja, John. John Maalden uit Breda.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen en van harte gefeliciteerd. Met je 58ste verjaardag.
2: 50ste verjaardag alweer. 58ste
0: verjaardag. 58, ja. Nou, ja. Dat is toch wat.
2: Ja, het gaat hard.
0: Ja. En dan gaat het ook hard in de vrachtwagen.
2: Nou, nee hoor. Nee, dat valt reuze mee. Want, nee, dat is maar waar.
0: Want jullie mogen, hoe hard mogen jullie? 100 of maar 80?
2: 80, hè?
0: Ach, ja.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Dus dat is allemaal niet zo hard.
0: Nee. Want je zit in de vrachtwagen, wat vervoer je?
2: Ik ben tankwagenchauffeur en ik vervoer verschillende soorten gassen.
0: En over wat voor gas hebben we het dan?
2: We hebben het over waterstof en we hebben het over CO2.
0: Oh. En waar gaat het dan naartoe?
2: Het gaat overal naartoe, Bert. Dat is, CO2 gaat bijvoorbeeld naar de kassen of naar de verpakkingsindustrie of naar lasbedrijven, noem het maar op. Ja, dat gaat overal naartoe.
0: En dat zit dan in grote capsules?
2: Nee, dat zit gewoon in een grote tankwagen. Oh, dat is okay. gewoon sterk gekoeld gas zit in de tankwagen. Ja.
0: Klinkt ook wel een beetje gevaarlijk toch, hè? Of niet?
2: Je moet het niet inademen, nee, daar word je niet beter van.
0: Oké, okay, nou, laten we even over je verjaardag hebben, want dat wordt een groot feest, neem ik aan. Hoe gaat het eruit zien?
2: Nou, nee, dat wordt geen groot feest, want ik zit gewoon in de vrachtwagen natuurlijk.
3: Dat kan toch niet?
2: En vanavond ben ik wel thuis, dat dan weer wel. Ik denk dat mijn kinderen en mijn broers en dat die wel een borreltje komen doen.
0: Ja,
2: en als het vanavond niet is, dan zal het van het weekend wel zijn. Ja. Zeker. Ja.
0: Nou, en waar rij je op dit moment, John?
2: Ik rij in de... Nou, ik sta heel even stil, maar ik wil wel eens een bakje koffie drinken.
0: Oh, lekker.
2: Maar ik zit in de buurt van Oberhausen.
0: Oh, oké. Okay. Zeg, wij gaan even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad. Benieuwd met welke plaat we je kunnen verblijden. Dit is...
3: Oh, we komen hoog in de lijst uit, 170.
2: Dan mag ik kiezen, hè?
0: Ja.
2: Ja, nou doe deze maar hoor, ik vind hem prachtig.
0: Ja, is ook zo. Want ik dacht al, dit ga je toch niet zien als B-keus, hè?
2: Nee hoor.
0: Gelukkig, Otis Redding, Duck of the Bay, die komt speciaal voor jou uit je radio. Dankjewel.

waanzinnig blijft dit natuurlijk. Hè? Otis Redding sitting on the dock of the bay voor John Maalden uit Breda, die onderweg is met al die gassen. En dat brengt ons als vanzelf terug natuurlijk op die luchtballonvaart. René zegt ook, nou die kan heel wat luchtballonnen voor jou vullen. Hè? Dus als je dan toch nog een keer in zo'n mandje wilt stappen, belt John Maalden uit Breda. Ja, ik vind het een mooie optie. Kiss nu, I was made for loving you.

0: Kees en I was made for loving you.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Ja, een goede dag, dat zeker, maar ook een spannende dag. Zeker en vooral in politiek Den Haag, want onze premier Jette, die moet toch de impasse doorbreken, want ze zitten allemaal lang niet op één lijn, al die partijen. Hoe gaat het aflopen? Dat gaan we zo meteen in het komend uur vragen aan parlementair verslaggever Frits Wester.
2: Ja, fantastisch.
0: Maar eerst, voordat we afreizen naar Den Haag, Amsterdam, bezongen door Maggie McNeil.

0: kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Annemarie Lekkerkerker en Karim Amgar. Vanavond 20:30 NPO 1.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Hey Francis, ben je er klaar voor?
17: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
16: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
17: Ja, magisch.
18: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
20: Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Het is 8:00, het NOS-journaal. Opnieuw goedemorgen, Carolijn.
23: Goedemorgen Bert. Oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting aan een meerderheid te helpen. Dat zei partijleider Eerdmans gisteravond tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen.
24: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar het was het antwoord van de premier. Toen ik vroeg van wat wil je dan terug, dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht.
23: Om de plannen voor volgend jaar er doorheen te krijgen heeft het minderheidskabinet steun nodig van de oppositie. Nou, het leek erop dat het kabinet moest kiezen tussen pro of ja 21. Maar nu is er dus opeens dat aanbod van Eerdmans, vertelt verslaggever Jorn Kompeer.
0: Sommige ministers klonken daar achter de schermen best blij mee. Want dat betekent dat je de ene keer zaken kan doen voor een begroting met rechtse partijen, de andere keer met linkse partijen. En wat ook een risico is, is dat je hier de komende weken en maanden een soort crisissfeer krijgt. Omdat je voor elke begroting een aparte deal moet gaan maken. En dat is nou juist wat premier Jette niet wilde, want die wilde een stabiel kabinet.
23: Jette krijgt er straks ongetwijfeld vragen over. Later vanmorgen gaat het debat weer verder en komt de premier aan het woord. President Trump is niet erg te spreken over het nieuws van gisteren dat Canada zich graag wil aansluiten bij de Europese Unie. Hij dreigt nu de handel met de EU stop te zetten als Europa nauwer gaat samenwerken. Trump noemt het lachwekkend en een vijandige daad. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor betere samenwerking en dat is met gejuich ontvangen in Canada. En Natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan.
1: Onder andere deze boswilgjes hier. Daarbij hebben we ook dat velboom staat erin. Supermooi.
2: Is het zo dat naaldhout sneller of meer brandt dan loofhout?
1: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name dat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
23: Een ander voordeel is dat de natuur opleeft, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Want dieren hebben straks meer voedsel door bijvoorbeeld eikeltjes en lijsterbessen. Het weer bewolkt en in de loop van de dag steeds meer buien. Het wordt een graad of 18.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

2000 NEC-fans reizen mee naar Italië om hun ploeg te steunen. Je kunt het ook gewoon op tv zien, via Ziggo Sport. En een goede dag om weer eens een boek te lezen. Vandaag is het, ja, hou je vast, Nationale Ongelezen Boekendag. Boekwinkel.

wel of geen steun. Ik weet niet hoor of het allemaal goed komt in Politiek Den Haag. Maar gelukkig is daar Frits Wester, parlementair verslaggever. En die geeft zometeen duidelijkheid. En ondertussen natuurlijk de muziek die altijd de hoofdrol speelt hier op NPO Radio 5. Een van de grote evergreens van Nick Kershaw is dit. I got

0: Dr. Hoek and a little bit more. Daarvoor nog Nick Kershaw en de Riddle om 12 minuten over 8 hier in de vroege ochtend. Op een spannende dag, dag 2 van de algemene beschouwingen. En in politiek Den Haag zijn toch alle ogen gericht op onze premier Jetten. De vraag is of hij de impasse rond steun voor zijn begrotingen weet te doorbreken. Misschien dat parlementair verslaggever Frits Wester het antwoord op die vraag heeft. Dag Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Het wordt een hectische, spannende dag, zo geloof ik.
1: Ja, dat zeggen we natuurlijk al vaker bij aan de vooravond van grote debatten. Maar dit wordt denk ik geen leuke dag voor de premier Rob Jetten. Hij moet eigenlijk het onverenigbare zien te verenigen, het onmogelijke doen. Het kabinet wil nog steeds graag een breed akkoord met de verschillende oppositiepartijen. Nou, dat zit er niet in, dat gaat niet lukken. Het kabinet kan en wil niet kiezen tussen een koers over links, koers over rechts. Want ja, ga je over links, dan gaat de VVD mokken. Ga je over rechts, dan wordt het niet gepruimd bij D66. Kortom, en hij moet zijn eigen coalitie bij elkaar zien te houden, binnen de marges blijven. En ik kan me niet voorstellen dat hij aan het eind van de dag met een tevreden gevoel naar bed kan gaan.
0: Nee, maar dan ga je toch, als je dit zo hoort, dan denk ik, daar gaan ze nooit uitkomen.
1: Nou ja, wat dan, en dat was natuurlijk ook al, dat tekende zich ook al een hele tijd af, waar je op afkoerst, is dat we straks op weg naar de verschillende begrotingsbehandelingen, denk aan de begroting van landbouw, de begroting van justitie, de begroting van sociale zaken, onderwijs, volksgezondheid, noem ze maar op, dat je dan per begroting iedere keer weer moet zoeken naar meerderheden en moet gaan dealen en wielen met die oppositiepartijen om te kijken om steun te krijgen voor zo'n begroting, in de hoop dan dat je dan uiteindelijk, bij de afronding van het geheel, als we kijken ook naar het belastingplan, dat je dan nog een brede steun weet te genereren. Ja, dat wordt lastig. Nu zei Joost Eertmans gisteren, die ook eerder steeds zei, kies nou alsjeblieft voor een koers, in zijn geval dan over rechts, het liefste zijn voorkeur. Maar ja, als het dan anders loopt, oké, dan willen we wel kijken wat er per keer is binnen te halen en voor ons per keer aan zaken te doen. Ja, toen reageerde Jesse Klaver Pro weer zoiets van, ja, daar heb ik al niet zoveel zin in. Je gaat of over de links of over rechts, maar ik ga niet per keer een beetje kijken. Zak er maar in. Ik zeg het even in mijn woorden. Maar ja, Daar kwam het wel op neer.
0: Ja, want de jaar 21 pleit bij monden van Joost Eertmans voor zogeheten deelakkoorden dus.
1: Ja, deelakkoordje sluiten. Iedere keer per begroting. En dan maar kijken waar je uitkomt. Het heeft ook niet zijn voorkeur. Maar ja, dit is wel wat ontstaat te gebeuren. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk een heel tumultueus najaar krijgt. Met constant overleg van bewindslieden met oppositiepartijen. Om te kijken wat ze aan steun eruit kunnen slepen. Ja, en de marges om ze tegemoet te komen zijn natuurlijk heel smal. Want minister Heijnen van Financiën, die wil absoluut aan die begrotingskaders, aan die 3%-normen en zo blijven voldoen. Dus ja, en die zegt ook steeds van ja, als een oppositiepartij iets anders wil, moeten ze wel even aangeven hoe ze dat gaan betalen. En nou ja, dan kom je weer in de afweging, steunen we dat niet.
0: Ja, ondertussen verlangt het overgrote deel van Nederland gewoon naar stabiliteit. Maar daar lijken ze geen luisterend oor voor te hebben.
1: Nou ja, daar luisteren ze geen luisterend oor voor te hebben. Kijk, ik zeg ook altijd, en dat is ook een beetje de hand in eigen boezem, het overgrote deel van Nederland zelf, wij hebben gestemd met z'n allen een jaar geleden en een keuze gemaakt voor de veelvoud aan deze partijen. Ik bedoel, dit is wel het resultaat van wat de kiezers in het stemhokje hebben ingevuld. En dat het nu redelijk onwerkbaar is, is ook een beetje onze eigen schuld misschien. Aan de andere kant, je mag ook wat verwachten, verantwoordelijkheidsgevoel van de partijen, als ze dan kijken naar zo'n uiteindelijke uitslag. Ja, toen hebben ze weer gekozen voor een minderheidskabinet. De een wilde de andere er per se niet bij hebben. En komt nu wel bij die andere aan van, wil je me alsjeblieft helpen om mijn plannen te steunen.
0: Ja.
1: Kortom, het is allemaal geen vrij beeld hoor in Nederland.
0: Nee. Vanuit Den Haag, parlementair verslaggever Frits Wester, dankjewel voor je heldere woorden.

0: prikkelzeker bent. En zo'n lied dat je toch meezingt en waarop je meedanst. Want donderdag is ook altijd een beetje dansdag, dat weet je. Let's all chant.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: En van dansen naar Douwe. Douwe Bob. En ja, de mooiste plaat van dit moment nog steeds. Note to self. I can still

0: mooie prijzen. Meike, vertel nog eens, wat zit er in de kist?
1: Yes, die is goed gevuld. De deurhanger en de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar natuurlijk kans op maken, dan hoef je maar één ding te doen. En dat kan één woord maar zijn vandaag. Dat is het woord politiek.
0: Ja, maar het gaat nergens anders over.
2: Ja, natuurlijk.
0: Het is alleen maar een spannende dag in politiek daarna. Goed, en ook spanning in dat spelletje natuurlijk. Vroeger of later met een prachtige gevulde prijzenkist. Wil je meedoen? Stuur dan dus het woord politiek via de Luister-app. Ondertussen het nieuws van 8:30 met Carolijn.
3: Ja, goedemorgen. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen daar een voorstel voor. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad.
4: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
3: Canada wil heel graag samenwerken met Europa, want het land is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klappen van eerdere onderhandelingen. Over een kleine 2 uur gaan de algemene politieke beschouwingen weer verder. Gisteren schoot het nog niet echt op. Minderheidskabinet maakte geen duidelijke keus voor samenwerking met Pro aan de linkerkant of JA21 en de SGP op rechts. JA21-leider Eerdmans maakte daarna een draai door te zeggen dat hij wel openstaat voor deelakkoorden. Wat Pro dan weer niet ziet zitten. Nou ja, premier Jette kan vandaag zijn borst nat maken, verwacht politiek verslaggever Joren Jonker.
5: De verwachting is dat hij nog steeds zal zeggen wat hij eerder ook al zei, dat hij het liefst 1 grote deal maakt. Maar goed, ook hij zal zijn kabinet bij elkaar willen houden en heeft ook gehoord dat de mogelijkheid van deelakkoorden er nu ook is. Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we de situatie dat we de algemene beschouwingen eindigen met dezelfde vraag die we hadden aan het begin, dat het nog steeds onduidelijk is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen.
3: De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren, stelt een internationale groep wetenschappers. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving van 11 jaar geleden. En daarnaast namen gletsjers en bevroren rotsen af door de opwarming van de aarde en was het in augustus bijzonder warm. En verwarring bij Amsterdammers die in Geuzeveld wonen of in Oud-Osdorp. Dat is precies het probleem. Al 70 jaar heet die wijk Geuzeveld. Maar nu staan er bordjes met de naam Oud-Osdorp erop. Nou, dat vinden deze inwoners toch wat raar.
6: Maar daar woon ik helemaal niet. Ik woon in Geuzeveld al 70 jaar.
7: Waarom Osdorp?
8: Ik ben gewoon de mening toegedaan dat Geuzeveld hier niet ophoudt.
6: Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heet het Geuzeveld. Dus opeens is er een lijn dwars door onze buurt heen getrokken. En dat is vreemd.
3: Ja, maar ook weer niet, weet stadszender AT5, want Geuzeveld is gebouwd rond het oude dorp Osdorp, dat door Amsterdam is opgeslokt en vandaar dan die nieuwe bordjes.
0: Juist. Nou ja, in elk geval een geuze naam, hè?
3: Ja, dat sowieso. Het weer. De bewolking neemt toe en vanmiddag trekken er meer buien over het land en die kunnen stevig zijn. Het wordt een graad of 18.

0: Boom, Swimming into Deep Water.
1: 50 jaar U2.
0: Volgende week, vrijdag, bestaat de band exact een half eeuw. In aanloop daar naartoe, elke dag een prachtige track van die band. Hier in Goeiedag Hamerik, man.

0: grootste nummer 1 hit voor U2 in ons land. Beautiful Day. En uiteraard ontbreekt hij niet in deze weg naar 50 jaar U2.
1: Vroeger of later.
0: Dat gaan we spelen met Rob van der Ven uit Bussum. 65 jaar. Dag Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ja, op punt om te vertrekken naar Barcelona.
2: Ja, daar woont mijn zoon. En nou, daar gaan we minstens één keer per jaar naartoe.
0: En ga je dan met de auto? Of met...
2: Nee hoor, nee. Dat is zo verschrikkelijk duur om met de auto heen en weer te rijden. Ja, dat maar... echt, ja.
0: Dus, dan
2: dus pak... dat wordt vliegen dan.
0: Ja, en na 2,5 uur of zo doe je erover?
2: Nee. Ja, 2 uur. Nog niet eens 2 uur.
0: En wat doet je zoon in Barcelona?
2: Wonen en werken. En momenteel is hij even zoekende naar een baan. Maar hij heeft altijd wel dingetjes, klusjes te doen. En ja, altijd wel werk achterhanden.
0: Ja,
2: maar... En hij geeft ook les aan online aan mensen, Nederlands. Dus dat is ook wel weer leuk.
0: Leuk. En spreek je zelf ook een beetje Spaans?
2: Nee, dat staat wel op mijn lijst. Ik ben met pensioen gegaan 1 december, dus ik wil dat graag leren. Maar ja, ik kan niet alles tegelijk doen.
0: Maar dat Duolingo is voor helemaal een hit, hè? We hebben het laatst al over gehad. Dat doe je op je telefoon. En doet mijn vrouw ook. En die doet dan Grieks. Nou, echt elke avond hoor ik de geluiden vanaf de bank komen. Dat ik denk van, wat is dit?
2: Ja, maar goed, ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar dat zie ik wel. Maar dat staat nog wel op mijn lijstje.
0: Oké, keurig. Zeg, wij gaan, voordat jij naar Barcelona vertrekt, een muzikale tijdreis maken.
2: Ja.
0: Je weet hoe het werkt, van hit naar her. En aan jou telkens de vraag of de plaat die je hoort vroeger of later een hit was dan zijn voorganger. We beginnen altijd vanuit het nieuws, 1960, het jaar waarin de eerste fase van de Deltawerken klaar zijn.
3: Vooral voor de Zeven was het een historisch moment, toen met de dichting van de dam de eerste fase van het Drie-eilandenplan voltooid was. Nog moeten de Noord- en Zuid-Bevelanders varen als ze bij elkaar op bezoek gaan. Maar binnenkort zal de Zandkreekdam de weg zijn die hun beide eilanden verbindt.
0: Ja, en uiteindelijk zouden die deltawerken natuurlijk in 1986 helemaal voltooid zijn. Maar dit was 1960. Vanuit daar reizen we verder.

0: Neil Diamond, nou zeg het maar.
1: Eind 60, vroeger.
0: 1970 om precies te zijn. Ja. Inderdaad, vroeger.
1: Ja.
0: En dit is de laatste. Zorg dat je die ook pas pakt erop. Candlewick Green, who do you think you are? Vroeger of later, niet dan 70?
1: Ik denk vroeger.
0: Vroeger of later? Die was dan weer net wat later, 1974.
1: Op de voorreep.
0: Nou ja, maar nog wel mooie prijzen.
2: Het is ongelooflijk. Ik had toch echt wel je krijgt sowieso de deurhanger, de sleutelhanger en de Omroep Max sokken. En omdat je zo goed bent gespeeld, krijg je ook gewoon de boodschappentas.
0: Het is ook een beetje tasjesdag vandaag. In de vroege ochtend hadden wij het over een tassenverzameling van hier tot Gunde. Dus die doen we er dan ook bij. Hè?
1: Nou, heel fijn.
0: Hey, veel plezier in Barcelona en blijf ondertussen bij 5.
1: Dat doe ik altijd onderweg.

Een beetje vreemd, maar wel lekker. Deze van de Doors, People Are Strange. En daarvoor, die kwam voort uit het spelletje Vroeger of Later. Ja, leuk, Agnetha Veldskog. En I Won't Let You Go. Jan David schrijft via de NPO Luister. Geweldig, Bert, dat je dat nummer draait van Agnetha. Want waar hoor je die plaat nog? Nou, hier.

0: vertelde ook Frits Wester eerder dit uur in dit programma. En veel reacties daaromtrent.
1: Yes, Frank die zegt er is niet voor dit kabinet gekozen, maar voor een meerderheid rechtskabinet.
0: Ja, want Frits zei natuurlijk van, nou ja goed, er is wel gekozen voor dit kabinet. Maar Frank zegt, ja nee, er is een meerderheid rechtskabinet in elkaar gezet. Maar ja, hoe het ook zij, we hebben daar wel met z'n allen voor gekozen. Hè? En dan denk ik ook van, laten we dan ook vooruit gaan en niet doorkonkelen met z'n allen. Hè? Maar dat vind ik dan. Hè? Benny reageert ook.
1: Yes, die heeft er iets minder vertrouwen in. Die zegt, dit gaat toch niks worden met dit kabinet. Het kan gewoon niet. Ik denk dat we binnenkort weer naar de stembussen mogen.
0: En Sandra schrijft nog, ik vind Rob Jetten een sympathieke gast. Ik denk dat hij er wel wat van maakt. En dan het wereldkampioenschap ballonvaren. Hadden we het vanochtend ook over. Roy Gommer is de Nederlandse troef als het daarom gaat. Morgen, dan, hij gaat van nu al naar Polen, maar morgen gaat het kampioenschap van start. Een prachtig verhaal. Maar ik zei al, ik zou nooit in zo'n ballon durven stappen.
2: Nou, je bent niet de enige, Bert. Marijke die zegt ook van, wat een verschrikking. De man zal er maar zomaar vanaf vallen. En dan, ik geloof echt niet dat dat ding goed vast kan zitten.
1: En Arie, die vindt het wel een heel leuk idee om jou een luchtballon in te sturen. Maar dan moeten we wel zorgen dat hij genoeg kostzakjes mee heeft.
2: Vind ik een goed idee.
0: Ik draaide ook vanochtend Suzanne Vega met dat prachtige Luca. En ik zei, ja, die plaat komt uit 1970. Dat was toch een tijd waarin het woord vega veel opmerkelijker was dan in deze tijd. Ja. Ik bedoel, als je nu een restaurant binnenkomt of waar dan ook, van zijn er vegetariërs. In die tijd was dat toch anders hoor, in mijn beleving toen. Dan was je een buitenstaander echt als vegetariër.
2: Ja, zeker.
0: Nou, Ken Besuijen die reageert, hè?
2: Ja, die zegt, hallo, wacht even Bert. Vegetarisch restaurant Ponoma in Den Haag was in 1899 het eerste vegetarische restaurant in Nederland.
0: Ja, en Koos Speenhoff, oud cabaretier, die zong daar rond 1900 al een lied over. Het spotlied op de vegetariërs. En Ken Besuijen, die treedt ook af en toe op als cabaretier. En die zingt dat lied en hij stuurde ons een fragment van zijn uitvoering van dat spotlied op de vegetariërs.

0: Ja, vind ik toch wel heel erg grappig. Ben jij vega trouwens?
1: Nee, ja, nou, kijk, ik vind dat als het maar goed bereid is, dan eet ik alles wel. Maar ik ben toch echt wel van de barbecue. Laat maar gewoon lekker dat stuk vlees erop knallen. Goed stuk bavette, stuk rib. Oh, heerlijk. Laat het doen. Merk jij?
2: Ja, ik eet ook vlees, ja. Ja, zeker.
0: Ja, goed, zometeen
1: en nu, wat
0: de arbeidsvitamine. Hans Schippers presenteert daarna Daniel Dekker met Lunch Lekker. Open huis met Henk van Steeg, Bert Kanenbarg, Bert op Vijf. We gaan het hele rijtje even af.
1: Kijk,
0: de avond. En dan vanavond de avond van 5. En uiteindelijk, morgenochtend om 6 uur, staan wij weer voor je klaar. Vooral eerst,
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: De finale week van AVRO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is. Quick response. Wie wint AVRO Tros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVRO Tros op NPO 1.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: Goedemorgen Hans. Het strafrechtelijk onderzoek naar een aantal cardiologen breidt zich uit naar Jakarta. De 5 cardiologen worden ervan verdacht dat ze miljoenen euro's hebben aangenomen van een fabrikant en in ruil daarvoor hun producten gebruikt in het ziekenhuis. De cardiologen werkten vroeger bij het Isala ziekenhuis in Zwolle en één van hen heeft jaren geleden in Jakarta een hartziekenhuis laten bouwen, vertelt deze journalist van Nieuwsuur.
19: Ik denk dat het feit dat nu de Nederlandse justitie de Indonesische politie heeft gevraagd om hulp, betekent dat Nederland denkt dat er mensen daar in Indonesië zijn die meer weten over die mogelijke corruptie, die getuigen misschien wel zijn. De Indonesische politie zegt, we zoeken 4 mensen die getuigen hiervan zouden kunnen zijn. En dat is echt wel interessant, zeker omdat het Isala ziekenhuis ziekenhuis zelf zegt: wij hebben nooit iets met dat ziekenhuis in Indonesië te maken gehad.
18: Het oosten van Spanje heeft te maken met zware regenval. Wegen staan onder water en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. Er is een automobilist om het leven gekomen en er zijn meerdere mensen uit hun auto gered. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer in de provincie Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hogerop te zoeken. De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren, stelt een internationale groep wetenschappers. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving van 11 jaar geleden, vertelt deze onderzoeker.
0: Dat er eigenlijk een grote rotswand ineengestort is. En bovenop die rotswand lag een gletsjer. Die is toen die hele rotswand is naar beneden gekomen. En daarbij is ongeveer 140 miljoen kuub aan stenen en ijs naar beneden gekomen. En dat heeft die enorme desastreuze vloedgolven veroorzaakt.
18: Daarnaast namen gletsjers en bevroren rotsen af door de opwarming van de aarde. En ja, was het in augustus ook extreem warm. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van 221 meter wijd en 41 meter diep. Volgens de ruimtevaartorganisatie ontstaat zo'n krater misschien maar eens in de eeuw, zo niet langer. De krater werd ontdekt op foto's van een maansonde die al 17 jaar in een baan om de maan metingen doet met 7 verschillende instrumenten. Het weer bewolkt en nu op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag regen en daar kunnen vooral in de kustprovincies pittige buien tussen zitten. Het wordt een graad of 18.
20: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

1974 bleef Gilbert O'Sullivan zelf 9 maanden lang in Blaricum. Hoofdzakelijk om belastingtechnische redenen. Hij had in die tijd ook een vriendinnetje hier. De Eindhovense Brenda, waarmee hij samen was. En de band met Nederland is altijd gebleven. Hij kreeg hier zijn oude eerste gouden platen altijd. En volgend jaar zomer, heb ik nog even geleerd, komt hij naar Utrecht om weer een concert te geven. Wakadé, dat zijn de echte titels waar het om gaat. Goedemorgen, de arbeidsvitamine uiteraard. Met de aanvragen van de Bayerische motorwerker, oftewel BMW. Johan Loijmans uit het Belgische Overpelt is een aantal dagen als pensionado. Hij is 71 in dienst bij de plaatselijke BMW-dealer. Hij probeert altijd naar arbeidsvitamine te luisteren. En diende ook al eerder een lijst in. Dus hopelijk luistert iedereen vandaag ook weer met plezier. Aldus Johan. Hans Blokhuis uit het Overijsselse Hengelo laat weten dat zijn vrouw Astrid een bijzondere mijlpaal viert. Ze wordt 60. En dan is ze ook nog trotse oma van haar kleinzoon Joas. Als mede trouwe lid van het extra jongerenkoor. Dat is de plek waar Hans en Astrid elkaar destijds hebben leren kennen. En Hans heeft voor deze gelegenheid een aantal liedjes uitgezocht, waarvan wij de Nederlandse vertalingen zongen tijdens de vieringen in dat koor. Aldus Hans. En gefeliciteerd Astrid.

0: tedere tuinman van de liefde in zijn geval. Boris Gardiner was dat met I Wanna Wake Up With You. Daarvoor de Outlaws. Leuk, Hans, zegt Jan David daar nog over, de Outlaws. Het is vandaag de internationale dag van de country muziek. Dus leuk om dan There Goes naar de Love Song van ze te horen. En de Everly Brothers hoor je met Bye Bye Love. Wie een baljet slaat, wie weet dat ze heel veel collega's heeft uitgezongen op een aparte tekst die ze dan verzonnen. Op Bye Bye Love. Bye Bye Colleague. Of iets dergelijks, denk ik dan. Daniel Girard is dit.
1: Tu me dis, loin des yeux.

Tot in Motown ritme, bezongen door de Supremes met Diana Ross voorop natuurlijk. Where Did Our Love Go? En daarvoor het vlindertje dat voorbij vloog van Daniel Gerard. Dit is Seal met Crazy.

van de meest bezongen kleuren in de popmuziek. Blue. Have you ever had it blue? Van Style Council. Dat was het Bossa Nova jazz speeltje van Paul Weller, die er daarna al vrij snel weer genoeg van had. Maar had in ieder geval wel DC Lee aan zijn zijde. En die klonk heel lekker in die heerlijke muziek. Goodbye to Love was van Margie Ball daarvoor. En Crazy van Seal zat ook in de arbeidsvitamine vandaag. Het is donderdag. En dan draaien we de Carpenters. Top of the World.

waren de nieuwe beloftes in de muziek. Adele, Amy Winehouse en Duffy. En allemaal gingen ze gepaard met een enorme giga-promotiecampagne. Alleen die Duffy is een beetje achtergebleven wat dat betreft. Je hoorde je haar Mercy nog eens een keertje. Steven Stills is hier.

Nog altijd de man van de hat-trick op het Songfestival, Johnny Logan. Hij won 3 keer met What's Another Year in 1980, toen met Hold Me Now. En uiteindelijk ook met Why Me nog in 1992. Maar dat was dan gezongen door Linda Martin. Maar ja, wel een zegen voor Ierland. Van dat land horen we de laatste jaren op het Songfestival niet zo heel veel meer. Enfin, weer een heel ander onderwerp gesteld. Dit is Janice Ian.

Vreselijk geliefde, de lichamelijke intimiteit die Janice in haar vriendenkring observeerde. Fly Too High. Ze maakte deel uit van een film, geloof ik nog, met Giorgio Moroder was het. Nou, wat een fijne muziek allemaal. We hebben de hele ochtend van die muziek. Dus blijf lekker bij ons hier bij Arbeidsvitamine.

0: Livre vuurwerken, .nl.
1: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ik kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Annemarie Lekkerkerker en Karim Amgar. Vanavond 20:30 NPO 1.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stil is gevallen. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
19: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
18: En zegt hij, de score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. In IJsland is de genderkloof het kleinst. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun voor Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump moet nog wel officieel zijn handtekening zetten. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties komen. Voor het tweede jaar op rij wordt hij door de Verenigde Staten geweigerd en krijgt hij geen visum. Mogelijk spreekt hij nu via een videoverbinding, net als vorig jaar. Pop-art-kunstenaar Peter Max is overleden. De Duits-Amerikaanse kunstenaar, met zijn kenmerkend grote zwarte snor, werd in de jaren 60 bekend door zijn psychedelische, felgekleurde werken van bloemen en de kosmos. En Benny Jolink van Normaal is vereerd met de Buma Cultuur Oeuvreprijs die hij gisteren gewonnen heeft. Het is toch erkenning voor dat wat hij het liefste doet in zijn werk, zegt hij tegen Omroep Gelderland.
20: Creativiteit, hè, dat vind ik mijn belangrijkste onderdeel van mijn vak. Ik ben eigenlijk dus beeldend kunstenaar en dingen bedenken en dan maken. Dat vind ik het zelf het belangrijkste. Niet naapen, gewoon zelf iets bedenken. En dat dan ook uitvoeren. Maar iedereen kent mij van het uitvoeren van die schreeuwlelijk die altijd op tv was. En die daar op dat podium staat. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik loop niet naast mijn schoenen. Dat.
18: Nee, maar trots op die prijs is hij dus zeker wel.
17: Leuke man is dat toch, ja. Jammer dat het allemaal niet op tv is, zo'n Buma Cultuur Oeuvreprijs. Het zou toch op NPO 1 ook kunnen, of niet? Nee, we zijn te veel verweven met de muziekindustrie.
18: Geen idee, dat weet jij, is jouw vak.
17: Ja, dat is waar.
18: Het weer bewolkt en ook af en toe zon. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. En in de kustprovincies kunnen daar pittige buien tussen zitten. Het wordt maximaal 19 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Esther en de Margarita. Dat is een Russisch boek dat de spot dreef met atheïsme en de Sovjet-bureaucratie. Het boek werd gezien als een meesterwerk en een satire op de samenleving. Mick Jagger liet zijn Sympathy for the Devil hierop baseren. En hij baseerde zich op de fictieve hoofdpersoon met zijn zwarte kunst. Zo is dat ongeveer geboren allemaal. Sympathy for the Devil. Daar is Vitamine op Radio 5 met de aanvragen van Astrid Blokhuis uit Hengelo en haar man Hans. Astrid is 60 vandaag. Gefeliciteerd Astrid, haar favoriete muziek komt langs. Afkomstig onder andere uit het jongerenkoor waar de twee elkaar ooit leren kennen. Andere aanvragen zijn van Johan Loijmans die BMW's van klanten haalt en terugbrengt naar de importeur. Auto's en autosport zijn altijd zijn hobby geweest, ook nu op zijn 71ste nog. Vandaar dat hij als pensionado nog een paar dagen in de week werkt voor BMW.

0: Ja, mooi. Simon & Garfunkel, beïnvloed door de Everly Brothers, begon zelfs Tom & Jerry. En dat waaide uiteindelijk uit naar de meest prachtige muziek die je nog steeds van ze hoort. Soldiers Who Wanna Be Heroes is van Rod McEwen. Ook leuk om die weer eens te horen. En de Miami Sound Machine hoorde je met Gloria Estefan en Bad Boy. Zit je er weer klaar voor?
1: De arbeidsvitamine.
0: Nou, je hoofd bij de hand of pen en papier, dat maakt allemaal niet uit. Je kunt het op verschillende manieren doen. Vandaag gaat het om een puzzeltje van 4 stukjes weer. 1, 2, 3, 4. In die volgorde komen ze eerst voorbij, maar er zijn altijd nog andere mogelijkheden om het te herschikken, om het zo te zeggen. Het gaat om een spiritueel ontwaken vandaag in een mythisch koninkrijk. Three Dog Night zingt Wash away my sorrow, wash away my shame with the rain in Shambhala. Oeh, oeh, oeh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: 1.
2: With the rain Shambhala.
1: 2.
2: Wash away my sorrow, wash away my shame.
1: 3.
2: Oh, ooh, ooh, yeah.
1: 4.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Nou, bijna het idee dat het gewoon 1, 2, 3, 4 is. Maar dat zal wel niet helemaal. Dus hoe het nou wel moet, dat moet jij maar even vertellen. Via de NPO Luister-app kun je reageren. Hoe moet die puzzel eigenlijk opgelost worden? Ik hoor het graag straks.

0: Zij was de zangeres van Hillsong United, een rallygezelschap dat ooit de top 2000 nog eens dreigde op te blazen, omdat er enorm veel stemmen binnenkwamen voor die plaat. Maar goed, het was niet deze hoor, trouwens. Hier kwam ze later mee. Eigenlijk een seculier liedje van haar. Something in the Water. Daarvoor House of the Rising Sun van The Animals. En ook nog The Turn of a Friendly Card. Dat zijn mooie titels allemaal, van Alan Parsons.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ernst Stierman, het Zoetermeer. Goedemorgen.
2: Hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Je hebt een mooi weekend voor de boeg, begrijp ik. Je gaat naar Drenthe toe?
2: Ja, we gaan met het hele gezin en de kleinkinderen gaan we richting Drenthe, ja.
0: Wat gezellig. Ja. Doen jullie dat vaker?
2: Eén keer per jaar. In plaats van cadeautjes voor de verjaardag sparen we wat. En dan nemen we het hele spul mee en dan gaan we naar een leuke locatie.
0: Ja, mooi. Dat hele spul maakt me erg gezellig dan met z'n allen. Ja, dat klopt. En dat nummer wat je net moest ontleden, het gaat een beetje over de spiritueel ontwaken. Ik denk aan Drenthe, ik denk aan hunebedden, ik denk aan mystiek. Ben je er ook een beetje van?
2: Nou, eerlijk gezegd niet.
0: Nee, het is wel een hele verheven vraag ook, maar goed.
2: Ja, het is een toeval wil wel dat we naar een locatie gaan wat een voormalige kerk is.
0: Oh,
2: dus die is helemaal omgebouwd.
0: Oh, dat is wel erg leuk. Heel erg mooi, ja zeker. Waar is dat precies in Drenthe dan?
2: Och jee, nu stel je een gewetensvraag.
0: Dan meteen de locatie erbij ook, dacht ik.
2: De naam schiet me even niet te binnen, maar het is een vreemde naam. Maar als je zoekt op Drenthe en omgebouwde kerk, vind je het vast.
0: Nou. Zoek het maar uit. Goed,
2: zoek het maar uit,
0: Zoek het maar uit. Ik wil even van je weten wat de oplossing is van de puzzel.
2: Nou, ik had gedacht 2-1-3-4.
1: 2!

0: 4.
1: Nou, je hebt het mooi voor elkaar, hè? Want dit was precies wat we zochten eigenlijk ook. Dus je krijgt van ons het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Nou, ik ben zeer benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik hoor nog wel wat je ervan vindt.
2: Ja, dat ga ik zeker terugmelden. Dankjewel. Fijne dag en een fijne uitzending, hoor.
1: Jullie ook. Fijne tijd in Drenthe.
2: Dankjewel.

Coal Mine. Maar zo leuk is het niet helemaal down there ergens, zingt Lee Dorsey. Dat zijn toch wel echte werksongs met een missie er ook achter. Just an Illusion was ook een missie waar dan van Annie Schilder om zo snel mogelijk te vertrekken bij BZN, want die had het wel een beetje gehad in al die jaren. Maar goed, het was wel haar sluitstuk destijds en toch nog wel een hele geslaagde BZN als je het mij vraagt. En Free Dog Night hoorde je met Shambhala. Poppy Family. Which way?

0: Dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Een ongelofelijke pot herrie is dat altijd gebleven van Queen, van News of the World. Ja, zegt Chantal, inderdaad. Ja, als je de LP opzet, dan begon het hier altijd mee. Maar het hoort wel bij de 60-jarige verjaardag van Astrid Bokhuis, want die heeft hem op haar lijstje gezet. En deze staat ook op haar lijstje. Deze Conquest of Paradise, oftewel de ontdekking van Amerika door Columbus, of misschien wel de muziek waarmee die ene Duitse popster de ring instapte altijd. En dan had hij het idee dat hij onoverwinnelijk was.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De finale week van Avrotros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
13: Quick response.
12: Wie wint Avrotros Triviant? Vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
17: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 11:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
21: Goedemorgen. In de Tweede Kamer heeft premier Jette dag 2 afgetrapt van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor alle plannen. En daar probeert Jette antwoord op te geven door te polderen bij de grote onderwerpen.
22: Onze veiligheid. Sneller van de woningbouw, de economie op gang krijgen door het stikstofslot open te breken. Maar ook de toekomstbestendigheid van ons sociale stelsel. Is het verstandig om altijd op zoek te gaan naar breed politiek draagvlak? Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
21: Ja, Jesse Klaver van Pro zei daarop dat het kabinet dat al maanden probeert en tot nu toe nog zonder succes. De Europese Commissie wil dat er een maximale schermtijd komt voor sociale media van een uur voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dat is vandaag in Straatsburg bekendgemaakt. Gisteren zei commissievoorzitter von der Leyen al dat er een sociale mediaverbod moet komen voor kinderen onder de 13. En verder wil de commissie dat aanbieders als Instagram en TikTok aan strengere regels moeten voldoen die voorkomen dat kinderen verslaafd raken aan sociale media. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook de werkweek is gemiddeld wat korter geworden, vooral voor mannen. Vrouwen zijn juist meer gaan werken. En verder waren vorige maand 408.000 Nederlanders werkloos. Maar dat zijn er minder dan in de meeste andere Europese landen. En Max Verstappen heeft eindelijk weer een race gewonnen. Hij zal gedacht hebben als het niet lukt in een Formule 1-wagen, dan maar in een iets kleiner autootje. Ja, op het circuit van Silverstone nam hij het op tegen 100 mensen in een kart. Hij begon achteraan, maar haalde ze één voor één in en daar had hij lol in.
0: A lot of fun trying to hunt them all down. They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close. And then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
21: Ja, zijn tegenstanders waren bekendheden en influencers van over de hele wereld die dus lang niet zo goed kunnen karten als Max Verstappen. Het weer overwegend bewolkt en in het oosten nog wat zon. Aan zee waait het stevig en vanmiddag op steeds meer plekken regen bij een graad of 18.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

was dat. Aan de vooravond was een onvergetelijke neerval in de jaren na Mamas en de Papas. En hij moest afrekenen met heel veel verslavingen. John Phillips, maar zijn solo moment had hij dus eventjes met Wolf King of L.A. Lekker muziek draaien de hele ochtend op Radio 5 met aanvragen van Bayerische motorwerker, chauffeur Johan. Dat staat dus voor BMW. Hij is pensionado, 71, luistert al meer dan 60 jaar arbeidsvitamine. En naast auto's hebben ook de kinderen zijn aandacht, laat hij weten. Astrid Blokhuis is 60 en viert die mijlpaal in Hengelo met Hans.

Dit was geïnspireerd op de Troubles, de zwarte bladzijde in de historie van Noord-Ierland. We wilden iets, zei Clannad, dat verhevener was dan de grimmige realiteit van het leven in Noord-Ierland. Dus het werd een hymne aan de Troubles eigenlijk zo. En zo kwam het in de wereld. Theme from Harry's Game van Clannad. Daarvoor de Mamas en de Papas met California Dreaming. Onuitwisbaar hier altijd in dit programma. En nu krijg je Bill en Buster. We houden de sfeer nog even vast hier. Hold on to what you've got.

ondefinieerbaar uit welke tijd hij komt. Want op de een of andere manier is hij tijdloos gebleken. Als ik dan het jaartal dat even bijpak. Waar kom ik dan uit? Ergens in het verleden. Het was 1992. Goeiedag zeg. De tijd verglijdt. Dit is de man bijvoorbeeld die ooit zijn ogen had op de Stones en de Animals en de Beatles. Toen hij op het podium stond met ze. Van Blues Incorporated met Alexis Corder. En dan was hij 39, maar je gaat een stem horen die lijkt als die van een 80-jarige. Vol met wijsheid. Dit is Long John Baldry met Walk Me Out in the Morning Dew.

ambities van een geschiedenisleraar om de Battle of New Orleans aan de leerlingen uit te leggen. En uiteindelijk door de Les Humphries Singers in Duitsland verbarsten tot een soort hippie anthem. Avant la lettre. De arbeidsvitamine met Herman van Veen en Suzanne.

vooral Bob, want je zag hem altijd met die gitaar in die reclame. En daar is het nummer wat mij betreft voor eeuwig mee gezegd. En het is goed geklonken. Dit zijn de Cats met Kees Veerman in dit geval.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry Hay, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Roveren.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

Matthews, Southern Comfort. En de mooiste herinnering aan dat Woodstock Festival. Van mannen die het ook alleen maar van horen zeggen hadden dat het prachtig was daar. Lost in Love hoorden we van Demis Roussos en Florence Warner. En we zijn er bijna doorheen. Maar ik heb hier nog één verzoekje liggen. Dat willen we zeker even draaien nog.

0: We meanderen naar het 12 uur tijdstip met John Rawls en If I Only Had Time. Dank aan de BMW-chauffeur Johan vandaag voor de aanvragen. En Astrid Blokhuis viert nog steeds haar 60ste verjaardag in Hengelo. Fijne dag, lunch lekker met Daniel Dekker straks.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NAV.
2: En waarom NAV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: De finale week van AVRO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
7: Ah, quick response.
6: Wie wint AVRO Tros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVRO Tros op NPO 1.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 12 uur, het nieuws met Caroline Bari. Goedemiddag, Caroline.
6: Goedemiddag, Daniel. Ook op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer blijft premier Jette proberen om brede steun te krijgen voor de kabinetsplannen. Tot frustratie van veel partijen in de Kamer. Ook pro-leider Klaver heeft er weinig vertrouwen in dat dat nog gaat lukken.
7: Ik maak mij grote zorgen, zeg ik eerlijk. Omdat we volgens mij breed hebben gezet. U moet wel kiezen welke route u nou gaat lopen en wat u gaat doen. En eigenlijk zegt u, nou, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit waar we praten, met wie we praten, in welke samenstelling we praten. Dit is wat u al de afgelopen maanden, weken heeft gedaan. Dan voorzie ik weer chaos in plaats van een oplossing en een weg naar een meerderheid. En dat kan Nederland echt niet gebruiken.
6: Maar premier Jette zegt dat hij vandaag nog geen keuze wil maken. En ook vandaag zit de publieke tribune in de Kamer helemaal vol. Het verkeer dat over de westelijke Suurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten. En daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Suurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat kan dus weken duren. Een grote brand die vannacht uitbrak in een loods in Lambertschaag in Noord-Holland was een paar uur geleden pas onder controle. In die loods zaten meerdere bedrijven. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woningen ernaast, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws.
8: Ik zie het woonhuis nog staan, maar daarachter is werkelijk alles vernietigd. Een grote loods, een aantal schuurtjes wat aan elkaar gebouwd was. Ik sprak nog een van de bewoners, die staat er met een deken en op slippers buiten te wachten tot hij weer naar binnen kwam.
6: Maar de brandweer was in Lambertschaag nog aan het nablussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan. Die is 221 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gebeurt het niet vaak dat er nieuwe, grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per eeuw. De NASA spreekt van de grootste verse krater die ooit is gevonden in ons zonnestelsel. Het weer bewolkt met in het oosten nog wat zon, maar het gaat op steeds meer plaatsen regenen. Het is 17 tot 19 graden. Vooral in de kustprovincies waait het hard en kunnen een paar stevige buien vallen.
5: Dankjewel, Caroline. Tot zometeen.
6: Tot zo.
4: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: alles weer gedekt staat. We hebben de beste evergreens bij ons. En onze chef-kok, top voedingsdeskundige Sandra Esbrand, die is ook weer onderweg. En volgens mij ging ze iets maken wat gekaramelliseerd was. Iets met karamel in ieder geval. Ja. En Ed Wevers komt langs. Sterker nog, die zit er gewoon al.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Lekker, gekarameliseerd. Dat mogen wij allemaal niet hebben.
0: Nee, dat mogen wij niet hebben. Nee, daar hadden we het over. Nee,
1: die hadden we het even over.
0: Nee, die slaan we ook even over. Maar ze neemt het wel mee. Het recept komt later natuurlijk online. En Edwin, jij hebt nieuwe muziek.
1: Ik heb nieuwe muziek, ja. Dus hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Ja, dat is goede nieuwe muziek. We gaan het zo meteen laten horen.
1: Oh, dat is fijn om dit te doen.

0: Ja, als je mij nou zou vragen hoe een favoriet soulliedje uit 1979, dan is het deze. Ray Parker Jr. en zijn bandje Radio. Ja, dat was een goede gitarist. Speelde ook mee op Thriller, volgens mij, van Michael Jackson. You Can't Change That and voor Fats Domino, de enige echte. Evergreens hoor je hier bij NPO Radio 5. Dat was Be My Guest en zo is het precies vandaag. Eet smakelijk ook voor thuis, had ik al gezegd nou bij deze. En je had hem al even gehoord. Edwin Evers is bij ons.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat leuk. De laatste keer dat je hier was, bedacht ik mij opeens een jaartje of drie geleden.
1: Ja, dat klopt. Ja, want ik herkende de hele hal niet meer. Het was helemaal verbouwd hier beneden. Dus ja. Ik dacht, ben ik wel goed.
0: Maar, maar het zag er mooi uit.
1: Ja, geweldig. Ziet er mooi uit.
0: We hebben geïnvesteerd hier bij de publieke
1: omroep. Nou, ik merk het. Ja, laat het helemaal rollen.
0: Hoe de mensen ontvangen worden is altijd belangrijk.
1: Nee, dat is absoluut waar.
0: Dat doe jij ook in jouw show.
1: Zeker wel. Je moet met open armen.
0: Ja, dat merk ik ook altijd wel als ik zit te kijken of te luisteren. Ja. Ja, mensen hebben wel naar hun zin.
1: Nou, ik vind dat een van de belangrijkste dingen als je mensen te gast hebt. Dat ze meteen op hun gemak zijn en dat ze zich comfortabel voelen, vind ik belangrijk. Ja. Ja. Ik vind dat zelf ook altijd namelijk leuk.
0: Ja, is het toch ook gewoon. Ja, je was toen hier met een liedje. Had je samen met Pascal Jacobs geschreven aan de keukentafel.
1: Tijd om op te staan.
0: Ja.
1: Aan de keukentafel inderdaad, ja.
0: Maar de nieuwe songs die we nu hier voor ons hebben. Ja, ik mag er natuurlijk nog niks van laten horen. Want ik begreep dat het album nog lang niet uitkomt.
1: Nee, wat wil je laten horen dan? Je van mij mag je alles laten horen.
0: Nou ja, er zit toch wel een soort marketingplan achter, neem ik aan.
1: Nee, ik heb überhaupt geen plan, Daniel.
0: Doen ze altijd bij die commerciële omroep.
1: Ja, bij de omroep wel, ja. Maar dit staat toch wel los van elkaar, moet ik zeggen.
0: Je heeft er niks mee te maken.
1: Dit is een hobbyproject.
0: Nou ja, maar wel een heel mooi hobbyproject.
1: Ja, nee, dit is geweldig om erbij te kunnen doen, zeg maar. Ik vind muziek maken een van de allerleukste dingen die er is. En de combinatie die ik nu kan maken met radio. Volgens mij steek ik weer hetzelfde verhaal alsof 3 jaar geleden. Nou, ja. Maar dat is gewoon leuk om te doen.
0: Er is niks aan veranderd dus.
1: Nee, er is niks aan veranderd. Niks nieuws.
0: Nee, maar wel met de Edwin Evers Band. Want dat heeft al een enorme vlucht genomen.
1: Ja, dat gaat heel goed. Al heel lang. Want we bestaan volgend jaar 25 jaar al. En we spelen gewoon heel erg veel. En dat blijft ook heel erg leuk om te doen.
0: En overal uitverkocht.
1: Ja, dat is... Dat klopt.
0: Ja, toch? Ja. Dat is toch wel mooi om te zeggen.
1: Even. Ja, nee, zeker. Dus, maar ik heb liever dat jij dat zegt.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar ook met jouw persoonlijke ontwikkelingen binnen de muziek. Je bent het theater in geweest in de tussentijd.
1: Ja, we hebben toen het vorige album... dat was wel een wens, want wij hebben wel theatershows gedaan met de band. En ik hou dat echt wel gescheiden. Met de band doen we covers. En wat ik solo doe, dat staat daar los van. Maar ik wilde gewoon een keer een theatershow doen... Met eigen liedjes, dat had ik nog nooit gedaan. Ik wilde die ervaring, zeg maar, om hoe dat zou zijn. Dus toen hebben we 20 shows gedaan in kleine zalen. Met een veel te grote band, dus dat kon natuurlijk niet uit. Maar dat hadden we voor gespaard, dus dat kon.
0: Maar wel een hele mooie avond.
1: Ja, dat vond ik een van de allerleukste dingen om te doen. Alles wat we met de band doen en zo, dat vind ik leuk. En wat met muziek te maken heeft. Maar het is toch wel heel bijzonder om je eigen liedjes te kunnen spelen.
0: Maar ook je eigen verhalen.
1: Ja.
0: Op de radio ga je dat niet vertellen wat jij in je theaterprogramma allemaal vertelde.
1: Nee, want dan smijt je mensen dat voor de voeten die gewoon misschien toevallig de radio aangezet hebben. Maar als ze naar je toe komen, vind ik dat je jezelf kan permitteren om mensen iets meer te geven. Tenminste, zo kijk ik daarnaar.
0: En meer over jezelf te vertellen, ook. Wat heb je gedaan?
1: Ja, maar die liedjes, de liedjes die ik maak zijn natuurlijk ook altijd wel een beetje verhaaltjes. Dus ik kan over de meeste liedjes die ik geschreven heb wel een beetje vertellen waar het vandaan komt. En dan, soms zit er een grappige hoek in... En dat vind ik dat wel leuk om te delen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Komt een mooi album, maar volgens mij wordt het een dubbel album.
1: Ik moet kiezen. Daar ben ik heel slecht in. Want ik heb, en ik ben nog steeds aan het schrijven, maar ik heb er geloof ik nu een stuk of 18 liedjes af. En ik wil er denk ik 12 op een album hebben. Dus ik moet nog wat Kill Your Darlings.
0: Oké, ik hoop dat deze er in ieder geval wel op staat.

0: Die staat erop, hoor.
1: Deze staat erop?
0: Ja, die staat er zeker op.
1: En deze?
2: De groene vogel kruist het pad waarop we gaan. Je hand verlaat het
0: staat er zeker op.
1: Een vinger. Is die afgevallen?
0: Nee, die staat er zeker ook op.
1: Prachtig.
0: Maar het is, ja, het is. Ik ben al zo slecht in keuzes maken. En dan moet ik ook nog. En er komen waarschijnlijk nog wel liedjes bij, dan wordt het nog lastiger. Maar goed, ja. Het is er misschien voor volgend album.
1: Ja.
0: Toch?
1: Heb je hier 3 jaar over gedaan, hè, over deze liedjes?
0: Ja, toch? Ja, je hebt hier de hele ochtend over nagedacht, deze vraag.
1: Nee, nee, nee, helemaal niet.
0: Maar
1: hoe doe jij dat? Dat wil ik eigenlijk weten. Is dat tussendoor?
0: Ik heb een mapje in mijn computer staan. Daar staat nieuwe liedjes mei 2025. Toen ben ik ermee begonnen.
1: Oh, ja.
0: En dan gaat het zo. Ja, je schrijft af en toe eens wat en dan doe ik een tijdje weer niks. Dus over een periode, zeg maar, van ruim 1,5 jaar zijn die liedjes ontstaan.
1: Ja.
0: En ik probeer het ook altijd meteen af te maken, dat het klaar is, zeg maar. Anders blijft het liggen en dan, ja, dat vind ik ook niks.
1: Nou, omdat je heel veel te doen hebt ook.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor.
1: Ja, echt waar?
0: Nou, ik heb 1 dag radio in de week en voor de rest spelen met de band. Nou, we hebben net een tour gedaan, begin van dit jaar, zeg maar, het eerste half jaar. Dat waren 50 shows. Dan speel je dus echt wel 3-4 keer per week. Ja, toen was het best wel druk eventjes.
1: Ja, en ik kan wel zeggen, 1 keer in de week een radioprogramma. Maar dat zit wel vol met allerlei dingen waar jij volgens mij best wel de hele week mee bezig bent.
0: Ja, dat gebruik ik altijd donderdag. Ik gebruik de hele donderdag. Dus ik ga zo meteen ook als een speer weer naar huis. Dan gebruik ik om voor te bereiden voor het programma.
1: En daarvoor, het is niet zo dat jij allerlei dingetjes al aan het opnemen bent als jij een ingeving krijgt.
0: Ik verzamel alle dingetjes. En zo doe ik dat met liedjes eigenlijk ook. Als ik dingen hoor of ik denk, oh, dat is leuk om eens een keer wat over te schrijven, dan schrijf ik het meteen op. En dat doe ik voor het programma eigenlijk ook. En dan op de dag dat ik het moet gaan maken of dat ik moet produceren of dingen moet gaan opnemen, dan pak ik dat erbij. En dan, zoals vandaag of vanavond, dan ga ik in de studio zitten en dan ga ik dingetjes maken.
1: Maar je zendt ook wel eens een liedje uit dat je dan zelf hebt ingezongen. Dat doe je allemaal op 1 dag.
0: Ja, nou, dat zijn parodieën dan, hè, zeg maar.
1: Ja, maar toch?
0: Niet dat ik mijn eigen liedjes draai, want...
1: Nee, voor duidelijkheid.
0: Nee, dat vind ik...
1: Ik ga er maar een beetje vanuit dat iedereen denkt van, weet je wat programma jij maakt, want dat is natuurlijk ook waar.
0: Nou ja, goed.
1: Het zijn parodieën.
0: Ja, het zijn parodietjes. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Als we iets kunnen maken over de actualiteit en we kunnen daar een grappig liedje bij maken, dan vind ik leuk om een tekstje te schrijven en iets grappigs te maken.
1: In oktober begint het ook weer met Edwin Eversband, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Ja, we spelen nu alweer. We hebben onze vakantie zit er net op. We zijn wel meteen de komende 2 weken ook vrij, dus dat is wel even lekker. Maar dan is het tot aan het eind van het jaar wel 2-3 keer per week spelen.
1: Ik zag het, ja. Jullie beginnen weer in Scheemda op 3 oktober?
0: Ja, dat zou maar zo eens kunnen.
1: Dat is... Nou, nu klink je wel echt als ik stap in het busje, ik weet ook niet waar we naartoe
0: gaan. Nou, ik zal je zeggen, er zijn dagen bij dat ook zo is.
1: Echt waar?
0: Dat ook zo is, ja.
1: Ik zie namelijk dat er staan heel mooie dingen tussen. Bijvoorbeeld de Stadsgehoorzaam in Leiden op 17 oktober.
0: Ja, dat is altijd heel mooi daar.
1: Dus... Vereniging in Nijmegen, dat is prachtig, man.
0: Ja, geweldige plekken om te spelen.
1: Had je toch ook nooit gedacht dat je daar ooit...
0: Nou, dat zeg jij, dat is inderdaad zo. En heel vaak als wij aan de spelen zijn s'avonds, wij komen ook in geweldige theaters en openluchttheaters. En dan staan we daar weer met, ja, zoals wij dat altijd dan noemen, met ons coverbandje. Hè? En dan denk je, ja, het is toch gaaf. De hut zit weer vol, de mensen gaan uit hun dak. En wij hebben een geweldige avond allemaal. Wij ook, weet je wel. Ja. Dat spelen is gewoon, ja, we staan met z'n 13 op een podium. Dus dat, ja, het is gewoon een uitje iedere keer.
1: Ja, dat zie je ook wel.
0: Ja.
1: Het is altijd lol.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja.
1: Nou, mooi. Goed dat je even langs kwam. Ga maar weer snel voorbereiden.
0: Dit was het alweer.
1: Ja, dit was het. Nou, en ik ga wel vast de grond draaien natuurlijk. Want dat is... Komt dat vandaag uit?
0: Vorige week is die uitgekomen.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En dit is dan de single? Die moet...
0: Was ook zoiets. Ik moest een keuze maken. Ja, wat kies je dan uit van de liedjes die je hebt? En ik vond dit... Ik dacht, dit is een flinke, stevige rockliedje. Ik denk dus goed om daarmee te beginnen.
1: En de tekst?
0: Vaste grond, ja, het gaat eigenlijk... Kijk, ik vind altijd, waar jij denkt dat het over gaat, daar gaat het over. Ik heb het geschreven vanuit het idee, je houdt vast aan de zekerheden in het leven die je hebt. Terwijl je misschien diep in je hart af en toe denkt, ik zou eigenlijk wel graag wat anders willen doen. Wat dat dan ook is. Dus daar gaat het dan in grote lijnen over.
1: Net zoals jij een beetje hebt gekozen om ook toch ook echt muziek te gaan maken.
0: Ja, maar ik doe het dan vervolgens ook echt. En niet iedereen is natuurlijk in de situatie dat hij dat kan. Die denkt van, nou ja, ik blijf vasthouden aan de zekerheid die ik heb. En ik laat mijn dromen daarvoor varen. Dat is natuurlijk wel jammer.
1: Ja, mooi liedje geworden.
0: Dankjewel.
1: Ik wens je een mooie dag vandaag.
0: Ja, ik jou ook.
1: Ik ga morgen naar je luisteren. Even kijken wat je ervan gebakken hebt vandaag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan. Maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is goed om te lijmen, hoor. Maar dat is gewoon zo.
1: Zo, ja, nou, dat vind ik wel mooi om te horen, dit. Hier kan ik de dag weer mee door.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bar.

0: Redbox is dat en For America. En daarvoor nog de New Seekers. En Edwin Evers kwam even snel een lunch doen hier. Met nieuwe muziek, dat was vaste grond. Mooi nummer geworden. Geweest. En hier is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Het kabinet gaat na jarenlang jojo-beleid het duurzame gaspedaal weer intrappen. Dat zei premier Jette zojuist in het debat over de begrotingsplannen van het kabinet. Jette wees ook op plannen om het stroomnet sneller uit te breiden en ook komen er aanvullende maatregelen ter voorbereiding op extreem weer. Backpackers kunnen straks niet zomaar meer naar Australië voor een jarenlang reisavontuur. Dat land wil het visumbeleid aanscherpen. Zo mogen internationale studenten geen partner en kinderen meer meenemen naar Australië en worden voor rugzaktoeristen de werkvakantievisa aangescherpt. Jürgen Klopp heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van het Duitse voetbalelftal. Hij roept maar liefst 44 spelers op voor de start van de Nations League. Die begint volgende week met een wedstrijd tegen Nederland. Ajax-doelman Mark ter Stegen staat ook op de lijst van Klopp. Hij staat in de basis tegen Oranje.
0: Ja, dat is een hele goede keeper.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Dat snap ik nog wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: En als dierennieuws hebben we vandaag de grijze neus in de aanbieding. Zo heet de bijeenkomst van de kinologenclub in Geleen. En die helemaal in het teken stond van de oudere hond. Mensen met zo'n senior in huis konden er volop tips krijgen en ook hun hond laten masseren.
3: Ja, je kunt met oudere honden echt nog wel iets leuks doen. En dat hoeft niet per se bij een vereniging of wat dan ook, maar privé, thuis, om de hond ook gewoon bezig te laten zijn. Niet alleen lichamelijk, maar met zijn hersens.
4: Ik adviseer ook zeker om de eigenaren dat ze zelf de honden gaan masseren. En waarom? Omdat ze daardoor veel beter het lichaam van hun hond leren kennen.
5: En wat betekent een hond voor u?
6: Voor mij alles.
1: Ja, die honden die konden zich helemaal uitleven op een soort hindernissenbaan en in een ballenbak. En daarna natuurlijk flink uitrusten.
0: Ja, onze hond krijgt ook regelmatig massages.
1: Ja?
0: Ja hoor.
1: Helpt dat ook? Wordt je hond er soepeler van? Of...
0: Ja, daar let ik dan weer niet op.
1: Nee.
0: Ik neem aan dat ze vindt het wel fijn.
1: Ja. Ja, ik merk wel dat mijn oudere senior thuis wat minder makkelijk op de grond gaat liggen.
0: Oh, heb je het nu over je hond ook?
1: Over mijn hond, ja, die is net zo oud als die van jou.
0: Ja, ik vraag hem maar even. Ik weet niet wie jou al thuis hebt zitten.
1: Nee. Een hond.
0: Een hond, dus,
1: een hond. Ja.
0: Okay. Nou, mooi.
1: Dus, en lekker blijven wandelen, zeggen ze daar bij de kinologenclub.
0: Dat is ook altijd goed.
1: Het weer, de bewolking neemt toe en er trekken buien het land in. En bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 18. Morgen droger en wat meer zon. Ook nog af en toe een bui. En de temperatuur blijft ongeveer gelijk.
0: Oké, dankjewel Carolijn. En tot morgen maar weer.
1: Tot morgen.
0: Gezellig. Dankjewel voor dit mooie dierennieuws voor de oudere hond natuurlijk. Had ik al gezegd, eet smakelijk. Bij deze.
7: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Zijn we weer al.

0: maar dat past mooi achter elkaar, toch? Dit was Sailor met Sailor en daarvoor hebben we Teddy Swims. Het is alweer bijna tijd voor tijdens de lunch de dubbeldekker muziekquiz. Je hoort twee keer hetzelfde fragment van een liedje. En we willen graag weten wie daar het eerst mee was. 1. En dat is Tracy Ullman. En hier is
1: 2.
0: Dat is de versie van Kirsty MacColl. Wie was er eerder? Dubbeldekker 1, Tracy Ullman. Dubbeldekker 2, Kirsty MacColl. Als je het denkt te weten, dan is het al een mooie reden om een appje naar de studio te sturen. Het beste kun je dat doen via de NPO Luisterapp. Dat gaat absoluut het snelst. Dat hebben we laten onderzoeken hier bij Lunchlekker. Als je snel in de studio wil zijn, gebruik dan de NPO Luisterapp. En laat de auto staan. Ook zo milieuvriendelijk, hè? Oké, dubbeldek 1 of dubbeldek 2 krijgt 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan is die al half onderweg. De lunch lekker.

0: Radio 5. Black is it, and a wonderful life. Ook een hele mooie uitvoering trouwens van onze eigen Mathilde Santing. Die kunnen we ook nog een keertje draaien. Het is er tijd voor. Ja hoor. Spannend, zeggen we dan. Ja, dat ging deze week een beetje stroef met de kaasschaven. We hebben ze nog allemaal op kantoor liggen eigenlijk. Er hoeven ze er wel eentje uit te gaan. Ik weet het niet, gisteren ging het ook weer mis. Kijken hoe het vandaag gaat. We hebben Nienke aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, heel goed.
0: Mooi,
1: ja.
0: Nou.
1: Ik zit nog even lekker te chillen. Gisteren hebben we een mooi kooroptreden gehad. En toen moest ik werken. Vanmiddag moet ik ook weer werken. Dus zat ik nu nog even lekker aan een bakje koffie. En uiteraard lunch lekker aan met nou. Edwin Evers. Wat een geweldenaar is dat ook, hè?
0: Ja, die kan alles eigenlijk, hè?
1: Ja, echt, hè?
0: Ja. Ik bedoel, een duet tussen ons zit er niet in. Want ik kan er echt helemaal niks van het zingen.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou, dat weet ik wel, hoor.
1: Je kunt het altijd een keer proberen.
0: Nee, je moet jezelf goed kennen, hè? Dan kom je het verste
1: ja,
0: in het leven.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, Nienke, we gaan spelen. We beginnen bij het begin. Wie was er eerder? Tracy Ullman of Kirsty MacColl? 1 of 2?
1: Kirsty MacColl.
0: Ja, inderdaad. In 1979, en Tracy Ullman deed het een paar jaar later in 1983. De omroep Max sokken komen er in ieder geval aan.
1: Nou, superleuk.
0: Ik zou zeggen, draag ze met trots.
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Tracy Ullman die bracht in 1983 nog een nummer uit, waarmee ze in Nederland een hit wist te pakken. Ze stond op de tweede plek in de hitparade. Was dat A met Fly Away, antwoord B Walk Away of antwoord C Breakaway?
1: Breakaway.
0: Ja. Groot hit geworden en het was ook een cover van Jackie DeShannon.
1: Heel veel gehoord op weg van school naar huis en van huis naar school. Als ik in de taxi zat, was dat heel vaak op de radio.
0: Nou, kijk, dat zijn allemaal die mooie herinneringen toch?
1: Ja, zijn van die herinneringen die vergeet je nooit meer.
0: Nou, eens kijken of je dit ook nog weet. Naast zangeres had Tracy Ullman nog een andere carrière in in Groot-Brittannië, moet ik dan zeggen. Of in Engeland, hè. Wat deed ze nog meer? Was ze actrice en comedian? Antwoord A. B. Ze was juf op een lagere school. Of antwoord C. Ze werkte op een kinderdagverblijf.
1: Nee, A.
0: Ja, A. Actrice en ze is gewoon ontzettend leuk. Ze was met een eigen leuke comedy show op de Britse televisie.
1: Ja, tegenwoordig horen we weinig meer van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: We moeten weer eens bellen als we tijd hebben. Ruimtewetenschappers die hebben een krater op de maan ontdekt die groter zou zijn dan het Colosseum. We hoorden het eigenlijk ook al in het nieuws van Caroline natuurlijk. Hoe heet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie die verantwoordelijk is voor het lanceren van astronauten? Ja, wel in een raket hoor, niet zomaar los. Maar het Internationaal Space Station en de maanmissie. Is dat A, de ESA? Antwoord B, de NASA? Of antwoord C, ESTEC?
1: De NASA.
0: De NASA, ja hoor!
1: Yay.
0: Nou, eigenlijk dacht ik al, als ik jou de telefoon krijg, dat moet eigenlijk wel goed gaan, want jij weet ook wel wat van muziek.
1: Redelijk veel, ja. Ik blijf altijd bescheiden, maar redelijk veel.
0: Je weet redelijk veel. In ieder geval genoeg om een lunch lekker kaasschaaf te winnen vandaag. Nienke, gefeliciteerd,
1: leuk.
0: Hè?
1: Ja, dankjewel, Daniel.
0: En welke mogen wij draaien vandaag? Is dat Tracy Ullman of Kirsty MacColl?
1: Kirsty MacColl.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
3: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
11: Zo.
12: Interpolis. Glashelder.
13: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
14: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
13: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
14: De olifanten van Botswana. NRV.
13: Of luipaarden in Sri Lanka.
14: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Ja, kun je even staan?
21: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
22: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
19: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
23: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
24: 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
25: Goedemiddag, Daniel.
0: In Nederland is een vierde patiënt overleden. Die was besmet met het West-Nijl-virus. Volgens het RIVM had de patiënt een andere aandoening en liep de besmetting via een bloedtransfusie. Het is niet bekend of het West-Nijl-virus ook de doodsoorzaak was. Het virus wordt verspreid door muggen en is voor de meeste mensen niet gevaarlijk. Premier Jette wil vandaag nog niet kiezen of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor de plannen van zijn kabinet. Dat zei hij bij de politieke beschouwingen. De oppositie wil vooral duidelijkheid van de premier. Dat geldt ook voor andere en kleinere partijen zoals Volt en de ChristenUnie.
1: Waar zit nu het verschil, volgens de minister-president, tussen wat we deze zomer aan chaos hebben gezien en wat we dan nu gaan doen? Want ik wil voorkomen dat we daar nog 2 maanden doormodderen.
2: En als het kabinet het zelf niet eens is, dan wordt het minderheidskabinet wel een heel ingewikkeld verhaal, voorzitter.
0: En net als gisteren is het ook vandaag druk bij de Tweede Kamer met mensen die het debat willen zien. Ook veel jongeren zitten op de publieke tribune.
3: Deze coalitie vind ik heel belangrijk om te kijken wat ze nou gaan doen en of ze nou gaan kiezen of toch per begroting gaan beslissen wie er meedoet.
24: Ik ben het al heel vaak geweest. Het is nu mijn derde keer, maar het blijft gewoon enorm leuk om te gaan. Dat blijft geweldig.
25: Als je in de zaal zit, kun je ook de onderlinge spelletjes zien. En als je het op tv kijkt, dan zie je alleen maar wat de politici bij de microfoon zeggen.
0: Het aantal mensen dat werkt in Nederland neemt niet meer toe. Het is voor het tweede jaar op rij al zo, volgens het CBS. Er vallen een paar dingen op, zegt economie-redacteur Roland Muller.
26: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Dus er wordt echt wat minder gewerkt. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
0: En vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. En op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten dan langzaamaan worden teruggedrongen. Het weer: vanuit het westen toenemende bewolking en soms stevige buien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 18 graden. Vanavond meer opklaringen, morgen geregeld zon met 's ochtends misschien wel buien bij 17 tot 20 graden.
23: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Nou, hoor je die piano?
1: Nou, die is morgen weer op de radio, hoor. Nee, zaterdag natuurlijk. Het is morgen vrijdag. Zaterdagochtend, Jan Rietman met Wekker Wakker Weekend. Het een heeft met het ander te maken. Long to learn in the Shakers, daar zat hij in. Do you remember? Ja, we weten het nog. 1977 was het jaar. 4 weken bovenaan in de Nederlandse hitparade. Dat was een populair liedje, hoor. Mooie medley. Daarna kwam ook nog Stars of 45 natuurlijk. En ja, dat werd een soort hype eigenlijk. Welkom bij de Lunch Show met de beste evergreens. En we gaan het weer doen zo.
2: De beleggingstips.
1: We zijn op zoek naar liedjes of geluid of stilte. Blauwzoen, ken je nog met die grote zwarte bril? Die heeft namelijk afgelopen maandag een concert gegeven in de Melkweg. En die was nogal zacht. Hoe dat dan precies in elkaar zit, vertellen we zo meteen wat meer over. Maar we zoeken nu dus liedjes die gaan over geluid of stilte.

0: Sam Cooke. Ja, dat zijn wel eens van die zondagmiddagen dat ik denk, nou, een beetje grijs weer buiten, zet ik Sam Cooke even op en dan ziet de wereld er weer heel anders uit, hoor. Daar is ze!
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Topkok en voedingsdeskundige Sandra Ijsbrand, die met een culinair boek in de bestsellerlijst inmiddels. En de prijsvraag die wij op Facebook hebben gezet, die loopt dus werkelijk storm. Ik heb... maar dat is mooi. Voor diegenen die dat nog niet weten, er staat op de Facebookpagina van Lunch Lekker is er een boek te winnen van... Bretagne heet het. Mooie streek in Frankrijk. Als jij een product weet te noemen wat in Bretagne voorkomt, nou, dus het groeit daar gewoon aan de bomen en aan de struiken, toch, Sandra? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ga lekker zitten. Goedemiddag. Leuk dat je er bent.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat loopt toch hartstikke goed?
2: Ja, het gaat hartstikke goed. En er wordt van alles geraden, dus dat is leuk.
0: Er kwam een beetje stroef op gang, maar ik denk dat jouw vraagstelling niet helemaal duidelijk was. Nou, we hebben er even wat tekst bij gezet.
2: Fijn. Nee. Ik zat weer te veel te lachen waarschijnlijk.
0: Nee, dat is zelfs leuk dat je lacht. Een paar vaste waarden, veel muziek, evergreens en natuurlijk iedere donderdag ben jij hier.
2: Ja.
0: En we zitten nog steeds te genieten ook van jouw fijne stories over het wildkamperen in Denemarken, met de nadruk op wild. Je hebt overal gestaan.
2: Ik heb overal gestaan. Ik vind het heel erg leuk om in het wild te staan. Af en toe een camping voor een warme douche. Maar verder heb je zoveel mooie plekken waar je met Park for Night, dat is zo'n app. Ja. Dan kan je gewoon zoeken. En dan zijn er best wel plekjes te vinden waar je toch veilig met bijvoorbeeld nog één of twee andere campers lekker kan staan. Midden in de natuur.
0: Kun je dat ook in Nederland eigenlijk?
2: Volgens mij is het in Nederland best lastig.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Mag niet.
2: Heel vaak mag het niet.
0: Gewoon wild kamperen, ja, dat loopt natuurlijk uit de hand als iedereen.
2: Ik denk dat wij ook in Nederland gewoon wat minder ruimte hebben daarvoor.
0: Denk je? Ja, ja, Denemarken en Scandinavië, natuurlijk prachtige natuurgebieden waar je gewoon kan staan.
2: Ja, en waar het ook aangemoedigd wordt, hè, dat noemen ze het allemansretten. Dus dan mag je in principe overal staan. Als je nou met een hele grote camper aankomt, dan vinden ze het meestal niet zo leuk. Nee. Maar een tentje mag sowieso.
0: Ja, nou, veel enthousiasme op jouw Instagram-account over die reis. Ik heb het even persoonlijk bij jouw man gecheckt of die het ook wel leuk vond.
2: Oh, ja.
0: Ja, want die was mee.
2: Naar Noorwegen. Ja,
0: ja, naar Noorwegen was die mee. En die heeft dus ook in die camper gezeten. Dus zeker. Ik zei, ja, was dat nou echt leuk?
2: Ach, jij twijfelde.
0: Nou ja, omdat hij is nogal lang ook, hè?
2: Ja, twee meter.
0: Twee meter is die. Dus ik dacht, ja, in zo'n campertje. Ik zei, je hebt hem niet 4 weken lang voor Sandra met je benen helemaal in je nek geslapen. Dat lijkt mij niet gezond ook. Maar nee. hij vond een dun matrasje erger.
2: Ja, dat klopt. En wij hadden een camper met best wel een lekker matras. En dat is superbelangrijk.
0: Ja.
2: Maar kijk, het verschil is of je in de breedte in je camper ligt of dat je in de lengte kan liggen.
0: Oh.
2: En wij hadden, toen ik met Pieter ging, een camper waar je gewoon lekker lang kan liggen. Dus
0: dat is het.
2: Niks aan de hand.
0: Oké, nou mooi. Vanmiddag ben je ook nog op de televisie. Je bent nu volgens mij ook op de televisie met je kookprogramma.
2: Oh ja, dat zou best kunnen.
0: Ja, dat is altijd zo'n beetje rond deze tijd. En vanmiddag schuif je aan bij de collega's van Tijd voor Max.
2: Ja,
0: over Proef Bretagne te praten. En fotograaf Daan van Leeuwen, die is er ook.
2: Die heeft haar debuut op de tv. Vindt ze heel spannend.
0: Ja, dat snap ik hoor. Maar heb je er nu even meegenomen?
2: Had ik inderdaad ook.
0: Nou, gezellig toch?
2: Ja, maar misschien was dat een beetje too much geworden. Voor
0: ik had het mooi.
2: Dit vindt ze al heel spannend.
0: Maar dat zijn dan toch de mensen achter het boek.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar het loopt goed, hè? Er staan mooie reisverhalen in. 40 recepten. Ja. Vanavond ga je ook iets koken met Tijd voor Max?
2: Ik ga zeker wat koken. En ik heb ook voor jullie meegenomen. Het is een recept uit Proef Bretagne. Het zijn gekarameliseerde appeltjes. Want in Bretagne is een van de streekproducten echt verslavend lekker, is de karamel met zeezout. Natuurlijk niet heel erg gezond, maar af en toe moet je gewoon eventjes zondigen en dan met iets heel lekkers. En die karamel is fantastisch.
0: Ja, dan is het echt lekker, hè?
2: Zo lekker.
0: Maar alles met karamel...
2: Eigenlijk wel.
0: Heb jij dat niet?
2: Ja.
0: Als ik ergens... Kom ik weer in de verleiding als ik ergens zit te eten of zo. En er staat iets met karamel. Of het nou ijs is of...
2: Zo lekker.
0: Walnoten met karamel.
2: Ja, en dan nu warm uit de oven met hazelnootjes en dan zo lekker warm gepoft appeltje.
0: Ik ben zo blij met dit recept ook eventjes een keer tussendoor.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Is het dan zondigen, dan doen we het goed, hè?
2: Goed, hè?
0: Staat het recept al online?
2: Of? Het recept heeft Tijd voor Max, als het goed is, online gezet. Ja, want ze hebben het van me gekregen. Het is het eerste recept wat ik vrijgeef uit het boek.
0: Oh, oké, wat leuk.
2: Ja.
0: En dat ga je vanmiddag dus ook voor de gasten van Tijd voor Max
2: maken? In de keuken.
0: Sta je in dat keukentje dan?
2: Zeker.
0: Oh, wat leuk.
2: En ik zit aan tafel.
0: Hoe laat begint het eigenlijk?
2: Het begint om 5:00.
0: Oké, nou dan zet ik voor de televisie.
2: Tussen 5 en 6 is het.
0: Nou, ja. Leuk. Nou, ik ga kijken. Muziek natuurlijk ook.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Of vergeet ik nog iets? Nee, toch?
2: Nee, volgens mij vergeet je niks. Het is helemaal akkoord zo.
0: Je bent akkoord. Zo, nou, dan ben ik wel blij mee dat jij ook akkoord bent, zeg.
2: Sorry, ik ga zeggen oké. En ik zeg akkoord.
0: Het is een hele lieve vrouw. Oh, maar ze lacht heel veel, maar dan zegt ze, nee, het is akkoord. Echt zo'n, eigenlijk, je hebt er geen beeld bij, maar dat is jouw mond gewoon echt een beetje alsof ik bij een advocaat zit, zeg. De muziek, mevrouw is Brandy.
2: Nou, ik hoop dat
0: ik
2: het goed doe.
0: Ja, ja, dat hoop ik ook, ja. Kijk of ik akkoord ben.
2: Ik ben een beetje zenuwachtig natuurlijk.
0: Nee, rustig aan.
2: Volgens mij heet het, het is Little Green Apples van O.C. Smith.
0: Ja, helemaal goed.
2: Ah, gelukkig.
0: Wat leuk dat je er was. Veel succes vanmiddag op televisie.
2: Dankjewel.
0: En tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. Vandaag over de appeltjes.
3: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes. And she says...

0: Ozzy Smith hadden we. Dus niet Granny Smith. Ozzy Smith met de Little Green Apples. En dit was Barbra Streisand. Mooi, hè? Evergreen uit The Star Is Born. Oh nee, we hebben natuurlijk eerst nog... Ewout is er ook nog helemaal niet. Of is hij onderweg? Nee, we even dit.
1: Beleggingstips.
0: Nog geen half twee trouwens, dus we hebben nog even voor het laatste nieuws zometeen. Sommige mensen dragen altijd oordoppen bij concerten, anderen doen het nooit. Het initiatief Oormerk vindt het jammer dat mensen die oordoppen dragen bij liveconcerten niet de volledige beleving hebben. En kwamen daarom samen met Blauwtsoen, een Nederlandse artiest die we ook wel kennen, op het idee om in de Melkweg een zacht concert te spelen. Gemiddeld staat de muziek tijdens een concert harder dan 100 decibel. Dat kan gehoorschade opleveren als je er te lang naar luistert. En bij Blauwtsoen is er geprobeerd om het geluid rond de 95 decibel te houden. Nou, daar merk je er eigenlijk niet zoveel van, denk ik. Waardoor mensen zonder oordoppen konden luisteren. Dan gaat 5 decibel af. Wat zal dat ongeveer zijn? Weet je dit? Dat je dit zo hoort. Denk ik. En daarom ben ik op zoek naar liedjes of geluid of stilte. Deze kwam er op binnen.
2: Zo stil. Iedereen wel weet dat dit zo blijft. Bluff. Voor altijd.
0: En zo stil. Heb je ook nog een goede suggestie? Laat het ons weten via de NPO Radio 5 app. Te bereiken via NPO Luister. Hier is Dennis Quo.

0: laatste van de status quo. Natuurlijk wel overlay down en down, down, maar deze ook. What you're proposing. Halfste, laatste nieuws. Ewout, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. De Canadese premier Carney juicht de nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren zei EU-voorzitter von der Leyen dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarmee namen noemde trouwens. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor de plannen van zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. In Colombia is een verdachte opgepakt in verband met de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het land. Ze was gaan wandelen, maar keerde niet meer terug. En lokale media zeggen dat de verdachte een man uit Venezuela is. Taxichauffeurs in Amsterdam zijn helemaal klaar met Uber en Bolt. Via die apps komen veel ritaanvragen binnen. Maar daar verdienen de taxichauffeurs steeds minder aan. Daarom komen ze met een alternatief, een eigen app, NL Cabs. En deze redacteur van het FD weet waar de taxichauffeurs tegenaan lopen.
2: Dat ze veel commissie moeten afdragen. Zeker bij Uber zijn de commissies ook dynamisch. Wat betekent dus dat ze soms 20% of 30% en soms zelfs tot 50% van hun rit kwijt zijn.
1: Met andere woorden, als je dan 20 euro betaalt voor een rit via Uber of Bolt, krijgt de chauffeur maar een tientje. Bij NL Cabs is dat anders. Daar hoeven chauffeurs maar 3% af te staan. Dus krijgen ze in dit weliswaar een beetje extreme voorbeeld niet 10 euro, maar 19,40 euro.
0: Snap je het nog thuis?
1: Veel meer. Veel meer, gewoon.
0: Veel meer?
1: Veel, ja. En veel meer.
0: Ja,
1: 3% van 20 euro.
0: Ja, nee, ja, ik begrijp het. Maar daarom zeg ik ook, snapt u nog thuis? Maar ik begrijp de strekking van het bericht natuurlijk heel goed.
1: Oké, okay, daar gaat het om.
0: Nee, ja, ja, precies.
1: Ja, dan ben ik ook gerustgesteld.
0: Dat mag je zijn, Ewout.
1: Oké, het weer dan. Toenemende bewolking met soms flinke buien. Een stevige zuidwestenwind is rond de 18 graden. Morgen ochtends misschien nog een bui. Verder geregeld zon, vrijwel droog bij 17 tot 20 graden.
0: Dank je.

0: met Vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: De

Ja, daar moesten we even aan denken. De avond start dus vanavond. En dit was The London Beat. I've been thinking about you. Dit is Lunch Lekker. En zometeen hier natuurlijk ook nog het open huis met Henk.

0: Traveling Light. De woorden Beatles uit het album Hard Day's Night uit 1964 en I Love Her. Nou, eens even kijken, want we hebben zometeen, ik vertelde al, het open huis zit er zo aan te komen. En er wordt een bijzondere uitzending vandaag. Had jij nou een lekker band, Henk? Wat is er aan de hand?
1: Nou, ik had zelf niet een lekker band, maar onze technicus van dienst. En dat mag wel eens gezegd worden. En misschien ook wel een klein applausje uit te reiken aan al die technische mensen die het allemaal mogelijk maken. Klaas-Jan Askes, die had een lekker band. Maar de uitzending gaat door, dat hebben we gered.
0: Oké, Klaas-Jan hier, even, jongens.
1: Applaus voor Klaas-Jan. Nou, hij buigt. Een groot applaus, ook vanuit heel Nederland.
0: En hij rijdt
1: voor
0: weer.
1: Mij staat, hij rijdt niet, maar we gaan onderweg. Want ik heb hier Jeroen naast me. En dat is, heel veel mensen kennen hem ook niet. Maar hij is de man achter de schermen bij het familiediner, toch Jeroen?
2: Ja, al 24 jaar.
1: Is hij de man die er dus voor zorgt dat die mensen van A naar B gaan. En het familiediner draait natuurlijk om de limo en dat de mensen weer bij elkaar komen. Jeroen, jij gaat ons zo rijden. Jij hebt geen lekker band.
2: Nee, gelukkig niet. Ik heb geen lekker band. Ik hoop het ook zo te houden.
1: Ja, en zullen we even kijken wie er vandaag in de limo zit?
2: Kijk eventjes.
1: Ja, jij moet hem dan even open doen. Ja, eens even kijken. Kijk, de limo gaat nu open. En wie is daar? Ja hoor, u herkent zijn stem. Bert van Leeuwen.
3: Ja, wij gaan iets heel leuks doen.
1: Ja, ja, wat gaan we doen ook alweer?
3: Wij gaan iemand verrassen omdat diegene de Bert van Leeuwenprijs gewonnen heeft.
1: En je hebt hem bij je?
3: Ja. Ja.
1: En we zijn ergens, ja, kunt u een beetje omschrijven waar we nu staan? Het waait hier.
3: Het is wijd, het is groen, het is... waar zijn we, Henk, precies?
1: Ja, dat kunnen we natuurlijk nog niet vertellen, want we gaan straks bekendmaken wie het gaat worden. Ja, dus tussen 2 en 4 gaan we die persoon ophalen. We gaan de verhalen horen achter het werk wat hij of zij doet. En uiteindelijk gaan we die persoon ook namens heel Nederland, maar vooral ook namens Bert van Leeuwen, de Bert van Leeuwenprijs 2026 uitreiken. Heb je er zin in?
3: Ik heb er ongelooflijk veel zin in om iemand heel leuk blij te maken die dat heel erg verdient.
1: Ja. Ja, nou. Sorry Daniel, maar jij bent het dus niet geworden, want we zijn niet bij jou in de buurt.
0: Nee, ik had er ook niet echt op gerekend, moet ik je eerlijk zeggen. Nou ja, het wordt wel een hele mooie show zo meteen, weet je.
1: Ja, dat zeker. Want het is voor al die mensen die dat ook allemaal doen, dat vrijwilligerswerk, wat zo belangrijk is in ons land.
0: Dus wij hebben er ook zin in.
1: We gaan er steeds van maken. Thanks.
0: Zo meteen op NPO Radio 5, de exclusieve uitreiking. Dat gebeurt ieder jaar van de Bert van Leeuwenprijs. Natuurlijk in open huis. En zo meteen ook hier aan de telefoon, Erik uit Gelderland komt u. We gaan een van zijn beleggingstips draaien. Je kunt het nog heel eventjes hebben daarvoor. Eerst deze. Bella Lennon. Dit is Doe Maar.

0: natuurlijk zat deze erbij. En het is zo stil in mij. Van Dikhout. Enjoy the silence, the best mode. Simon de Garfunkel, The Sound of Silence. Ik zei het alweer bij Erik aan de telefoon. Goedemiddag, Erik.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Nou, je was niet de enige die deze heeft aangevraagd, maar we vonden het wel het leukst om te draaien vandaag.
1: Kijk, ja. Hoor ik graag.
0: Ja, en iedereen natuurlijk heel erg bedankt voor het insturen van de suggesties vandaag. Wil jij hem voor ons aankondigen?
1: Zeker. Bij deze Listen to the Music van de Doobie Brothers.

0: reclame Max.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Een hele goede middag en hartelijk welkom in het Open Huis, wat vandaag even een buitenshuis wordt. Want we gaan iets heel bijzonders doen en daarvoor moet ik eerst even meten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, het is 2 bij 8 en het is wit en dat is het raadsel. Zometeen krijg je het antwoord, maar eerst het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong.
10: Ja, goedemiddag Henk. Op de publieke tribune van de Tweede Kamer zitten weer veel mensen die de politieke beschouwingen willen volgen. Vanmorgen stond er al een flinke rij voor de ingang van het Kamergebouw in Den Haag, net als gisteren. Premier Jette heeft in het debat nog geen duidelijkheid gegeven over hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Er zijn niet veel meer orgaandonoren bijgekomen na het aanpassen van de wet een paar jaar geleden. Tegenwoordig komt er geen bezwaar achter je naam te staan als je niet zelf kiest. Dat moest meer orgaandonaties opleveren. Maar bij meer dan de helft van de mensen bij wie geen bezwaar staat, houdt de familie een donatie tegen. Toch vindt de Nederlandse Transplantatiestichting de wet niet mislukt.
11: Wij vinden dat de wet heel mooi is, want het ondersteunt nu de laatste keuze van iemand die overleden is. En de wet nodig je uit om een keuze te maken. En we zien ook dat iedereen die met geen bezwaar staat, het grootste gedeelte ook daadwerkelijk geen bezwaar is. Dus zorg ervoor dat je familie niet voor verrassingen staat. Dus bij deze de oproep, praat erover.
10: Het verkeer dat over de Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet nog 6 tot 8 weken over de vluchtstrook. Gisteren werden scheuren ontdekt en gingen 2 rijstroken meteen dicht. De vertraging is ongeveer 1/2 uur. Dat gaat dit transportbedrijf flink wat geld kosten.
12: Ik heb voorlopig even berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten.
13: Per maand?
12: Per maand, ja. Nou, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Het probleem zal ook komen dat we op de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken en die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot 1 uur. Maar als je dus 1/2 uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer.
13: Als je te laat komt, dan kan je niet meer je zeecontainer daar lossen.
12: Nee, dan kan je daar je zeecontainer niet meer lossen.
10: Over de brug ernaast, de oostelijke Zuurhofbrug, moet over een paar weken het verkeer tijdelijk in 2 richtingen kunnen gaan rijden. En Ierland doet opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Bulgarije, net als vorig jaar. De deelname is wat betreft de Ierse publieke omroep niet gerechtvaardigd, omdat er nog steeds doden vallen in Gaza en er sprake is van een humanitaire crisis. Het gaat dus om de deelname van Israël. Of Nederland meedoet aan het Songfestival is nog onduidelijk. Avro Tros heeft al besloten om geen inzending te sturen. Het weer, toenemende bewolking met soms flinke buien en stevige zuidwestenwind. Het is rond de 18 graden. Morgen ochtends misschien nog een bui. Verder geregeld zon, vrijwel droog bij 17 tot 20 graden.
8: Open huis. Henk van Steeg.

0: Ze hebben helemaal gelijk. David Bowie en de Pat Metheny Group. Afgelopen zomer nog op North Sea Jazz uit 1985. This is not America. Ergens in Nederland sta ik dus met een bijzonder voertuig. 8 meter lang, 2 meter breed. De kleur is wit. En als je dan ergens aan denkt, is het natuurlijk zo'n lekkere Amerikaanse limo. Een witte limo, zeg je witte limo. Dan zeg je het familiediner. En zeg je het familiediner, dan zeg je Bert van Leeuwen. En zeg je Bert van Leeuwen, dan...
1: De Bert van Leeuwenprijs.
0: Dan zeg je de Bert van Leeuwenprijs. Een hele goede middag en hartelijk welkom in dit bijzondere EO's open huis. Nou, vanmiddag dus niet vanuit ons vertrouwde huis, maar je bent meer dan welkom, want we gaan op pad met die bekende witte limo. En niet zomaar, want we gaan hem echt uitreiken. De Bert van Leeuwenprijs 2026. En dat kan ik natuurlijk niet in mijn eentje doen, want wie ben ik? Henk van Stegen, die prijs bestaat niet, maar de Bert van Leeuwenprijs. Bert van Leeuwen naast me. Bert, goedemiddag.
2: Hallo Henk.
0: Ja, we zitten even binnen, want buiten waaide het zo hard op de plek waar we nu zijn. Kun je er nog iets meer over prijs geven zonder te vertellen naar wie de prijs vanmiddag gaat?
2: Ik heb er een eind voor moeten rijden. En ik zei, ik zou bijna zeggen, in the middle of nowhere. Een grote groene vlakte hier, waar ik uit het raampje van de limo kijk. En hier gaan we zo meteen iemand verrassen.
0: Ja, heb je hem bij je?
2: De prijs?
0: Ja,
2: natuurlijk. Ja, nee, dat zou wel zijn. Ik de prijs zou vergeten. Nee, ja. De prijs heb ik bij me. Alleen degene die hem gaat krijgen, weet het dus nog helemaal niet.
0: Het is de tweede keer dat we hem uitreiken. Even voor de mensen die de Bert van Leeuwenprijs nog niet kennen. Hij is bedoeld voor?
2: Voor mensen die zich, hoe zeg ik dat goed, belangeloos, vrijwillig, met enthousiasme, met liefde inzetten voor anderen. Dat is heel breed, kunnen heel veel dingen zijn. En daar hebben we iemand uitgepikt waarvan wij echt ervan overtuigd zijn dat ze dat op een heel bijzondere manier doet. Dus verbinding naar andere mensen. Mensen die eigenlijk net het verschil maken.
0: Ja, en het mooie is ook, mensen konden niet zichzelf hiervoor opgeven of aanmerkingen erop maken. Voor de zomer zijn we die zoektocht gestart. Op heel veel plekken hebben mensen zich ook aangemeld. Was je ook een beetje overdonderd door de aanmeldingen?
2: Ja, echt heel veel aanmeldingen. En het leuke is inderdaad dat er altijd anderen zijn die zo iemand moeten aanmelden. Want de mensen die al die goede dingen doen, dat zijn nooit de mensen die zichzelf aanmelden. Terecht ook.
0: Ja, dat is vaak zo, hè? Ja, dus dat is mooi hoe je dat ook zegt. Nu zit ik alleen nog even. We moeten de winnaar natuurlijk met een soort smoes richting de plek waar we het gaan vieren uitnodigen. Heb jij iets bedacht?
2: Waarvoor?
0: Nou, dat ik een beetje onder het mom. Jij komt natuurlijk ook wel eens bij mensen binnen met een cadeautje. Of...
2: Wat bedoel je? Ja. Nee, dat laat ik nou eens een keer gewoon lekker aan jou over. Jij gaat de winnares maar gewoon meetronen zonder dat ze helemaal direct doorheeft waarvoor het is.
0: Of de winnaar natuurlijk. We gaan het allemaal meemaken. Laten we snel gaan rijden. Jeroen, wat mij betreft kunnen we op pad.
1: De Bert van Leeuwenprijs. Want goed doen mag.

0: Wat een fijne samenwerking, de tweelingbroers Arnoud en Sander Brinks. Die vonden de heren van Venice bereid, ook twee broers Mark en Michael Lennon, om mee te doen op By Your Side. En daarvoor nog hulp kreeg ook Connie van der Bos van het kinderkoor van de Plesman School op deze Ome Arie.
1: De Bert van Leeuwen prijs.
0: En ja, je hoort het, de vertraging is misschien een beetje groot, want we zijn onderweg en het kan echt overal zijn. Bert, waar rijden we nu langs?
2: We rijden langs een prachtig kanaal en ik zit een beetje met een schuin over te kijken.
0: Een drempel?
2: Dat het kanaal niet inrijdt, dat zou toch zonde zijn.
0: Ja, want we zijn onderweg met de grote witte limo van het familiediner met Bert van Leeuwen om de Bert van Leeuwenprijs 2026 uit te reiken. Ergens in Nederland, maar dit kan echt nog overal in Nederland zijn. In Noord-Groningen tot ergens in Zeeland. We gaan het vanzelf merken, maar eerst gewoon eens even kijken, Bert, want afgelopen zomer dus heel veel mensen bij jou aangemeld van hey, dit zou wel iemand kunnen zijn die dat kan winnen. Als je door al die aanmeldingen heen gaat, wat viel je eraan op?
2: Nou, wat mij opviel aan het grote aantal aanmeldingen is eigenlijk dat er nou misschien één of twee waren die de prijs helemaal niet verdiende. Ja, dat kan, hè, dat iemand best wel goede dingen doet, maar gewoon daar heel veel geld mee verdient. Daar is de prijs niet voor. Maar verder waren het allemaal stuk voor stuk. Het zijn appels en peren, maar allemaal mensen die op een eigen manier zich op een hele bijzondere manier inzetten voor mensen om hen heen.
0: Ja, en dat is natuurlijk het mooie, want daar drijft Nederland ook op de vrijwilligers van ons land. Nou, uit die inzending heb je uiteindelijk 3 kanshebbers geselecteerd. Nou, laten we even luisteren naar wie dat zijn.
3: De eerste kanshebber is Ina Alberts uit Westhaar Friezenveense wijk. Na het verlies van haar man vindt Ina kracht in het helpen van anderen. Dat doet ze als vrijwilliger bij Handicam. Daar helpt ze mensen met een lichamelijke beperking om een onvergetelijke vakantie te beleven.
4: De blijdschap van de mensen, ja. En daar doe je het voor. En je ziet gewoon, ja, ze vinden het fijn, ze genieten en dat geniet ik ook.
3: Dan is er Jamal Dogan uit Enschede. Na een hartinfarct raakt hij nog gemotiveerder om iets voor anderen te betekenen. Zo zamelt hij voedsel in, kookt hij voor ouderen en zet zich in voor een schone, veilige en verbonden stad.
5: Als je om je heen kijkt, zie je heel veel kommer en kwel en ellende. Ja. En je kunt je ogen ervoor sluiten of je kunt zeggen, ik doe op mijn eigen manier de dingen die ik kan doen.
3: De derde kanshebber is Cuny Vos uit Wijk en Aalburg. Cuny zet zich met hart en ziel in voor kinderen, vluchtelingen, ouderen en gezinnen. Ook helpt ze mensen met taal, onderwijs, zorg en persoonlijke aandacht. Het lukt haar zelfs om mensen te bereiken bij wie anderen moeilijk binnenkomen.
6: Maakt me niet uit wie het is, waar ze vandaan komen. We zijn allemaal kinderen van onze Heer en wij horen voor elkaar te zorgen.
3: 3 bijzondere mensen met een groot hart voor anderen. Dit zijn de kanshebbers van de Bert van Leeuwenprijs 2026.
0: Zo Bert, als ik dit dan weer hoor, krijg ik gewoon weer kippenvel.
2: Ja, ik vind stuk voor stuk alle 3 zulke bijzondere mensen die op hun eigen manier zo goed bezig zijn.
0: Ja, laten we eens even langslopen. Cuny, ik had er gisteren ook in de uitzending. En de liefde die daaruit spreekt. Zij helpt mensen met een die naar Nederland zijn gevlucht. En leert ook hun taal. Om op die manier de barrières ook een beetje weg te nemen. Hoe ging je daarvan naar huis?
2: Nou ja, onder de indruk. Kijk, Cuny is gewoon echt een duizendpoot. Hè? Die helpt mensen in het zorgcentrum. Die helpt mensen op school. Die zet zich zo met hart en ziel in. Ook voor de mensen die gevlucht zijn. Dus ja, wat veelzeggend was toen ik Cuny verraste met haar nominatie. Zei ze, leuk dat jij er bent, Bert. Maar ik ga eerst alle mensen gedag zeggen. Nou, dat is echt Cuny.
0: Ja. Dogan in Enschede.
2: Ja, Jamal is echt geweldig. Kijk, wat ik de kracht van Jamal vind, is dat hij doet ook op heel veel terreinen goede dingen. Voor de veiligheid. Hij helpt mensen die geen geld hebben aan voedsel. Hij zet andere mensen ook weer in beweging. Dus hij stimuleert ook weer anderen om in beweging te komen.
0: Hij is een soort olievlek.
2: Ja, en dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja. En dan hebben we ook nog Ina.
2: Ja, Ina die gewoon ondanks best wel verdrietige omstandigheden die ze gekend heeft, dat omgezet heeft naar iets heel positiefs en zich nu met zoveel energie en zoveel tijd inzet voor anderen, net zo geweldig weer.
0: Ja, nou, dat was een lastige keuze. Hoe heb je de keuze gemaakt?
2: Dat was een heel lang overleg met mijn collega juryleden. Het is echt een onmogelijke keuze. Want ik zou tegen de 2 afvallers zou ik eigenlijk niet durven zeggen, jullie vallen af. Want ze verdienen het alle 3, maar uiteindelijk hebben we gewoon 1 winnaar of winnares. Ik mag nog niks verklappen. Ja, ik doe daar heel erg mijn best voor.
7: Dat doe je heel goed.
2: Omdat ze dat, uiteindelijk verdienen ze het allemaal, maar is er een minimaal gevoelsverschil. Dat je denkt, nou, dezegene krijgt gewoon de prijs.
0: Ja, en het mooie is misschien ook wel dat al deze mensen ook weer op hun manier symbool staan voor al die vrijwilligers in ons land die de schouders eronder zetten.
2: Ja, dat is het echt helemaal. Die ene persoon die wij gaan verrassen vandaag staat symbool voor eigenlijk al die mensen in Nederland die zich op hun manier in hun eigen omgeving vaak in alle bescheidenheid, bijna soms onder de oppervlakte, inzetten voor anderen.
0: Ja. Nou, we gaan onderweg naar degene die de winnaar bij jou heeft gebracht. En ik denk niet alleen zij heeft dat gedaan, maar er zijn denk ik meerdere mensen. Er waren best veel mensen die door meerdere mensen ook bij jou getipt zijn, hè?
2: Ja, grappig. Ook deze persoon is door meerdere mensen bij ons aangedragen. Dus dat zegt al heel veel hoe zij of hij gewaardeerd wordt.
0: Nou Bert, ik ga het je niet moeilijker maken. Wij gaan naar de volgende stop in de limo die langzaam door het Nederlandse land, het typische Nederlandse land, want daarmee gaan we ook nog niks verklappen. Of kunnen we al eens even zeggen, wat staat hier op de borden? Nou, ik ga niks erover zeggen inderdaad. Op naar degene die de winnaar bij Bert heeft aangedragen. En nu Fontella Base, want ook de beste evergreens hoor je hier in het open huis op wielen.

0: Oké. American Pie, hij is gebakken. Ik denk dat er zometeen ook voor de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2026 ook een heerlijke taart is gebakken. Dat heb ik me in ieder geval laten influisteren voor de winnaar of winnares. Nou, inmiddels zijn we op een toch een hele illustere, iconische plek in de buurt van de winnaar aangekomen, Bert. Ja, kun je het een beetje omschrijven?
1: De rand Twente mag ik intussen zeggen, hè? En het is prachtig hier, maar we staan wel een beetje op de tocht. Maar het is droog.
0: Ja, op een tankstation. De naam is Haarhuis. Ik zie Oosterveld ook om mensen een beetje een idee te geven. En even kijken. Ja, iemand zet de trekker uit. Bedankt. Ik dacht, ja, laat mensen toeteren. Je hebt even een tip.
1: Dat de tractor uit mag die naast ons staat hier.
0: Het is geen boerenprotest hier. Ondertussen aanbeland bij Anja. Want jij bent een van de mensen geweest die heeft gezegd... de winnaar, die weet ik wel. Zonder de naam te noemen. Hoe is het met je? Vind je het voor jou ook een spannende dag?
2: Heel spannend, maar ook erg, erg leuk.
0: Ja, wat is er leuk aan?
2: Nou, dat we haar verrassen.
0: Ja, want dit verwacht ze echt niet, hè?
2: Nee, ze denkt dat ze niet gewonnen heeft.
0: Nee, want jij vertelde mij net, maandag was ze bij mij in de radio-uitzending. Daar zat jij naast om het te filmen.
2: Ja, en de volgende dag was meneer, ik weet niet meer, meneer uit Enschede. Jamal. En zei Ina van, nou, die heeft zoveel goed gedaan. Ik win hem vast niet.
0: Dat zij dus dan denkt, ja, nou ja, we hebben de naam... ja, dat heeft niemand gehoord, Johan. Ja, nee, jongens, het ging zo snel. Ja, misschien zijn we wel in Enschede, hè? Dat is ook in de buurt van Twente. En waarom heb je deze persoon aangedragen bij Bert?
2: Omdat ze altijd al voor iedereen klaarstaat. Maar wat ze nu doet met de handicap op vakantie... dat mensen met een lichamelijke beperking toch op vakantie kunnen. En dat doet ze zeker 12 keer per jaar.
0: En 12 keer per jaar. Ze is van huis uit verpleegkundige. En ze doet dus echt wat met haar werk.
2: Ja, als verpleegkundige doet ze dat 24/7. Is ze dan ook paraat. En ze vindt het fantastisch. Nou, hoe mooi wil je het hebben?
0: Ja, dat mes snijdt dan aan verschillende kanten. De reden dat ze dit is ook heeft kunnen gaan doen... is eigenlijk helemaal niet zo'n hele mooie, hè?
2: Nee, dat klopt. Dan wordt mijn toch...
0: Ja, je schiet een beetje vol. Ja, Bert, jij kent het verhaal ook.
1: Ik snap het wel, want wat ik net al een beetje in de limo aangaf... haar man, ze zou met pensioen gaan. Haar man ging met pensioen. Ina dacht, ik ga ook lekker met pensioen. En toen gebeurde iets heel verdrietigs, want haar man overleed. En dat is jouw zwager ook, Anja. Dus dat zit heel dichtbij ook. Vervolgens heeft ze, dat moet ik niet zeggen, van de nood een deugd gemaakt... maar wel van een verdrietige situatie iets bijzonders gemaakt. Want ze is iets heel moois gaan doen. En dat is dus zo'n 12 keer per jaar met mensen... Ja, op vakantie, mag ik het in 3 zinnen uitleggen. Dat is een hele grote vrachtwagen, omgebouwd tot camper. Daar gaan ongeveer 4-5 mensen met een beperking mee, maar ook 3-4 verzorgers. En die zitten dus wel echt op een kluitje. Het is een vrachtwagen, maar wel een camper. Dus ik heb daar echt zoveel respect voor, want het is echt niet niks wat ze doet. Nee. En doet ze veel, ze gaat als verpleegkundige mee, maar ze doet veel meer dan dat, hè?
2: Ze doet alles. Ook de afwas en dan ook het bed opmaken. Nou, ze is gewoon overal.
0: Ja, nou, ik ga jullie zo meteen wegsturen om de feestlocatie, waar we gaan verrassen, mooi is even mooi aan te kleden. Een beetje confetti, een beetje dingen, slingers. Maar volgens mij zijn er ook al heel veel mensen die er naartoe komen.
2: Ja, heel veel. Dat zal haar ook verrassen.
0: Ja, want hoe gaat ze zo meteen reageren?
2: Wil je koffie? Denk ik.
0: Echt zo nuchter?
2: Nou ja, vooral ook van, nou ja, maar ik doe het niet

0: alleen en zo. Dat zal ze zeggen.
1: Nou, we gaan er zo meteen verrassen. Jullie gaan het mooi in orde maken. Anja, dank je wel, want je was een van de velen. Dat wist jij nog niet, maar meerdere mensen hebben dat gedaan. En dat verbaast je niet?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat verbaast me niet.
1: Is er nog iets waar ik rekening mee moet houden als ik er zo ga verrassen?
0: Nou, doe maar gewoon lief.
2: Probeer dat nou eens een keer.
1: Ja, dat ga ik een keer proberen. Nou, bedankt Anja, bedankt Bert. Jullie gaan lekker die kant op. Dan ga ik met Julio Iglesias, Guillermo, gaan wij richting de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs. Ik ga instappen. Succes daar zometeen. En wij gaan dansen op Julio Iglesias.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Tears for Fears op NPO Radio 5. En dat is toch wel wat deze mensen doen. Die allemaal genomineerd zijn voor de Bert van Leeuwen prijs. En eentje gaan we vandaag verrassen. Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. En daarvoor nog Miss Montreal door de wind. Eigenlijk ook wel een heel toepasselijk plaatje. Want we zijn hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe heet u?
1: Wim Noppers.
0: Wim Noppers. We zijn hier in de langste plaatsnaam van Nederland. Hoe heet het hier?
1: Westerhaar, Friese Veense Wijk.
0: Nou, dat is een heel 27 in totaal. Terwijl Harry staat te blaffen naar andere honden. Ik ben op zoek naar Ina. Woont hij hier?
1: Ina woont hier.
0: Oké, en waar moet ik naartoe dan?
1: Albers. Je moet deze straat in. En dat is het laatste blok. Eerste huis. Ik denk nummer 7. Hoekwoning.
0: Een hoekwoning. Nou, dan gaan we die kant op lopen. Dank u wel en een goede middag. Hoi. Nou, ondertussen zeggen we ook tegen de limo dat hij deze kant op mag komen. En nou, ik heb iets van een complot geregeld. Namelijk Gert-Jan hier van RTV 4. Dat is hier een regionale lokale omroep. Die zijn nu een interview met haar aan het doen. En nou ja, dat hoop ik is genoeg dekmantel om haar hier te houden. Dat ze niet naar Handicamp is gegaan, want daar gaan we zo meteen het feest vieren. Nou, misschien kunnen we alvast een beetje meeluisteren hoe dat interview daar gaat. In dat huis. Ik loop nu door een straat met heel veel. Je hoort in de achtergrond ook haar gesprek. Je moet een beetje gaan fluisteren. Ondertussen zijn we bij nummer 13. Dan zijn we bij nummer 11. Dan moesten we bij nummer 7 zijn. Ik ga een beetje hard lopen. Want voordat ze het weet, heeft ze het door. We zijn nu bij het huis. En hier moet het dan zijn. Gaan we eens even kijken of ze iets door heeft. Nee, ze heeft niks door. Ik ga nu op de bel drukken.
2: Ja, ga je.
0: Hallo. Dag, Ina. Ja. Hallo, ik ben Henk van NPO Radio 5.
3: Hallo.
0: Kom bij de deur. Stoor ik?
3: Nee hoor, kom maar binnen zou ik zeggen.
0: Ja? Ja, want ik ben hier voor een missie. Ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Maar was je niet ergens druk mee?
3: Ja, RTV
0: 4
3: was hier.
0: Ja, die zit een beetje in het complot.
3: Oh, toch wel.
0: Toch wel. Had je iets door?
3: Ja.
0: Ja. Oh. Nou, mag ik binnenkomen inderdaad? Ja, natuurlijk. Nou, even binnen bij Ina. De koffie is klaar. Dat was me al een beetje beloofd. Ik zie plakjes cake staan. Dan kijk ik even. Waar zijn de collega's dan van Gert-Jan en collega? Nou, wat ontzettend leuk. Hallo collega's. Bedankt dat jullie in het complot willen zitten. Ja, ik ga... Ja.
3: Grandioos.
0: Ja, vind je het mooi?
3: Ja, prachtig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, want ik ga je meenemen. En deze mannen gaan ook even mee.
3: Oh.
0: Oh.
3: Ja. Weer een verrassing.
0: Ja, nou, ik denk dat de verrassingen vandaag nog niet op zijn. Wil jij je jas pakken? Dan gaan wij zometeen naar een hele bijzondere plek. Op een hele bijzondere manier ga ik je vervoeren. Heb je wel eens in een voertuig gezeten? Ja, het lijkt een beetje op jullie camper. Waarmee jullie met Handicamp op vakantie gaan. Met de jongeren die wel een vakantie kunnen gebruiken. 8 meter lang, 2,5 meter breed. Is dat iets voor jou?
3: Zeker weten.
0: Nou, hartstikke goed. Ga je jas pakken? Dan gaan wij ondertussen lekker luisteren naar de muziek van The Buggles. Nou, het gaat gebeuren.
3: Oh, gaaf.
0: Gaaf. Nou, helemaal goed. Video killed the radio star. En we gaan onderweg naar de ontknoping van de Bert van Leeuwenprijs 2026.

0: De finale week van AVRO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
1: Ah, quick response.
0: Wie wint AVRO Tros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVRO Tros op NPO 1.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Ja, kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
16: Alle deuren zitten op slot.
15: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is alweer 3 uur geworden en onze reis zet zich verder. Ina is in de grote witte limo gestapt. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Ze zit naast me, dus dat is alvast gelukt. Eerst het NOS Journaal van 3 uur. Hier is Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
19: Goedemiddag Henk. In het debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard euro extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote snelwegen. Hoewel kabinet en Kamer er nog niet uit zijn hoe er een meerderheid moet worden gehaald voor alle plannen, is de sfeer in de Kamer vrij ontspannen. Gisteren werden Kamerleden gefeliciteerd met hun verjaardag en ook vandaag worden er soms grapjes gemaakt.
20: Als je wil schuiven tussen begrotingen, dan zijn de financiële beschouwingen daar het logische moment voor. Dat is niet komende week, maar die week daarna. Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
21: Als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
20: Ja. Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja, toch? Ja, dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachten die de premier hier naar voren brengt.
19: Oftewel, de oppositie wil snel duidelijkheid van het kabinet. Veel verdachten van de schietpartij in Overasselt horen deze dagen van de rechter dat ze langer moeten blijven vastzitten. Vandaag werd bepaald dat 4 mannen nog zeker 3 maanden in de cel blijven. Gisteren moest een andere groep al voorkomen en later deze week volgen meer verdachten. Australië scherpt de regels voor visa aan om het aantal migranten terug te dringen. Dat kan grote gevolgen hebben voor internationale studenten. En ook backpackers zullen de maatregelen merken, zegt correspondent Meike Weijers.
22: Ook het working holiday visum wordt strenger. Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland te werken. Maar dat wordt straks een lotingsysteem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
19: De Australische regering wil minder migranten om te zorgen voor minder druk op de sociale voorzieningen en rust op de woningmarkt. Controles aan de grens met Duitsland worden aangepast. De Duitse Bundespolizei stopt met controles op een vaste plek, zoals op de A7 en de A37. Voortaan zijn er grenscontroles op wisselende plekken en tijdstippen. Daarmee moet de overlast verminderen voor omwonenden en vooral voor het grensverkeer. Het weer, buien trekken over, het waait flink uit het zuidwesten. Het is een graad of 18. Vanavond en vannacht ook opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden eerst nog kans op een bui. En dan wordt het 17 tot 20 graden.
17: Open huis. Henk van Steeg.

0: Het is al eventjes oud, maar nog steeds actueel. Rob de Nijs, geïnspireerd op Psalm 150. Alles wat ademt en daarvoor. John Travolta samen met Olivia Newton-John. You're the one that I want. Een klein dansje zit er misschien vanmiddag wel in.
1: De Bert van Leeuwen prijs.
0: Ja, inmiddels rijden we over Serenwegen. De N36 heeft de witte limo ingezet met Jeroen achter het stuur. We zijn onderweg voor de Bert van Leeuwenprijs. Naast me zit Ina. Ina, net opgepikt. Je bent ingestapt. Wat dacht je toen ik voor de deur stond net?
2: Wat overkomt me weer. Dat is ongelooflijk.
0: Ja. Ben je een beetje bijgekomen? Zit de limo goed?
2: Ja hoor, prima.
3: Ja, ja.
2: Als het er niet goed zit, dan weet ik het niet meer, hè?
3: Nee.
0: Ja, omschrijf hem. Want hij is 8 meter lang en dan zitten we op het leer.
2: Luxe.
3: Luxe.
2: Nee, ja. Luxe. Dat is niet aan mij besteed. Ik heb een Corsa, dus...
0: Dat is ook wel eens een keer leuk. Ja, normaal gesproken wordt deze gebruikt voor de mensen die meegaan in Bert's familiediner. Dus we hebben hem weer even geleend. Nou, misschien is er nu wel een leukere aanleiding. Maar laten we het hebben over het werk wat jij doet als vrijwilliger. Bij de Handicamp. Afgelopen weekend weer teruggekomen, of niet?
2: Ja, vrijdagavond ben ik teruggekomen uit Engeland. En dat was een grandioos mooie reis. Ook weer dat we omdraaien en dan komen we terug. Ja. Dus dan deed het goed. En zelfs toen we bij de Handicamp kwamen, bij de Handyhome eigenlijk, waren er cadeautjes voor ons van de gasten. Een kleinigheidje. Nou, dat blijkt van waardering. Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, want in je werkzame leven ben je verpleegkundige. En nou ja, dat heb je nu ingezet. Want wat voor vakanties zijn er? Dit zijn niet gewoon vakanties dat je een beetje reisleider bent. Dit is echt de hele dag inzetten, hè?
2: Ja, je zorgt voor de maaltijd. Je helpt indien nodig, want sommige mensen hebben gewoon hulp nodig bij eten. Het ADL natuurlijk. Dat is eigenlijk bij de meeste gasten wel dat je ADL moet doen.
0: Maar dat doen ADL?
2: Ja, dat is algemene levensbehoeften.
0: Ah, kijk, ja.
2: Eten, aankleden, wassen, toiletgang. Dat hoort er allemaal bij.
0: En heb je een mooi voorbeeld van de afgelopen reis? Want ze zeiden al bij Calais, nou kunnen we niet omkeren naar Engeland. Maar wat voor dingen maak je nog meer mee?
2: We waren bij de paardenrennen, we waren in Londen, de London Eye, we waren in Brighton, op de pier, het zijn die grote toren geweest. Ja, allemaal mooi, we waren in Winston, we hebben een mooie kerk bezocht. Ja, iedere dag is een verrassing.
0: En hoe reageren de mensen daar in Engeland als ze jullie als club zo zien, door het land zien trekken?
2: Fotograferen.
3: Echt?
2: Ja, sommigen zijn echt, dan wijzen ze, zie dat wel en dat soort dingen. Ja, ja, we hebben wel bekijks.
0: Ja, dat is het inderdaad. En hoe ben je er eigenlijk bijgekomen om dit te gaan doen? Want het is meer dan vakantie.
2: Ja, ik ben gevraagd. Of eigenlijk Remco Bos, een chauffeur van Handicamp, die was op een verjaardag. En die zei, Ina, is dit niet wat voor jou? Nou, en dat was op zondag. En vrijdag ben ik de eerste reis gegaan.
0: Want je had ineens weer meer tijd. Ja,
2: niet... Ik heb alle tijd. Ja. Ik was vervroegd met pensioen. Hè?
3: Ja.
2: Dat had Arjan gevraagd voor mij.
0: Jouw man die toen nog leefde?
2: Ja, helaas heeft niet meer meegemaakt dat ik met pensioen ging.
3: Nee.
2: Nee, was snel overleden. Afscheid moeten nemen via de telefoon. Dus het was gewoon een lastige periode. Ja. En dit geeft mij zoveel. Dit geeft mij zoveel voldoening. Dat kan ik gewoon niet onder woorden brengen. Ik kan gewoon janken.
0: Ja, ik zie het. Ik zie de tranen in je ogen staan.
3: Ja, hoe mooi
2: met dat kleine dingen dat je mensen blij kunt maken.
3: Ja.
0: En nou, nu zijn we onderweg. Ik denk dat je deze rit wel vaker hebt gemaakt, of niet?
2: Nou, Almelo wel, ja.
0: Ja, hè? Ja, ik weet niet of het Almelo wordt, maar...
2: Ja, nou, maar dan laat ik me wel weer verrassen. Het zijn allemaal verrassingen vandaag.
0: Dat is het inderdaad. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
2: Ik heb geen idee.
3: Nee.
2: Ik heb echt geen idee.
0: Nou, leuk om dat je bent ingestapt. Wat er gaat gebeuren, dat gaan we zometeen vanzelf merken. Jij hebt wel iets met Elvis, of niet?
2: Nou, zou ik heel eerlijk zeggen. Ik kon niet op een nummer komen. Dus ik zei, doe Elvis maar en Love Me Tender, dat ken ik. Ik ben niet zo goed met muziek.
0: Nou, maar dan gaan we die gewoon lekker nu speciaal alvast. Ja. Als klein cadeautje voor jou draaien op NPO Radio 5.
2: Sorry hoor, maat. Ik weet wat ik mooi vind en dat luister.
0: Heel veel mensen doen hier ook plezier mee.
2: Dankjewel. Love me, sweet.

0: Ja.
1: Die Calypso, de liefdesverklaring aan het onderzoeksschip van Jacques-Yves Cousteau. John Denver was aan boord en die schreef daar de eerste momenten. De deur die klapt. En we gaan langzaam nu richting een plek die jou denk ik wel bekend voorkomt. Ik hoorde net een diepe zucht, Anja.
2: Spannend.
3: Ja.
2: Spannend, ja.
1: Want waar zijn we hier nu? In Nijverdal, maar op welke plek?
2: Op de Bedrijvenweg, de Handy Home.
1: De Handy Home. En we gaan eens even kijken. Want als het goed is, Jeroen, je mag hem in beweging zetten. Want als het goed is, staat daar een bekende die kort geleden al bij jou was. En misschien kan Bert wel een klein liedje inzetten. Zie, ginds komt de limo uit Westhaar, Friese Veense Wijk. Al aan.
4: Ja,
1: Bert, en zie je mij
4: kijken vanaf welke kant jullie komen. Want ik sta hier voor dat bekende gebouw voor INA natuurlijk. Handicamp Outdoor. Organisatie die met zo'n grote tot camper omgebouwde vrachtwagen mensen een hele zorgeloze vakantie biedt. Mensen met een beperking. En jawel, er komt een grote witte limousine aan. Rijdt me bijna van de sokken nu niet zo hard. Jeroen, limochauffeur. Ja, vrachtwagen passeert ook eventjes. Het is een industrieterrein. Maar daar staat hij voor me en ik doe wat ik al talloze malen gedaan heb in mijn leven. Maar nu op een heel andere manier maak ik een deur van een witte limousine open. En wie zit daarin? Het is niet te geloven, zeg.
2: Ik heb niks goed te maken.
4: Hallo Ina.
2: Hi.
4: Hallo. Leuk om je weer te zien.
2: Oh, wat een verrassing.
4: Ja, wat ziet er goed uit?
2: Dankjewel.
4: Ik ga je even meenemen. Kijk, Henk strompelt ook de limo uit. Het is lastig uitstappen, Henk, zo'n limousine. Het is een leuk ding, maar uitstappen doet hij niet goed.
5: Nee, heel goed.
4: Ik ga jou een tasje geven en een microfoon. Die geef ik aan jou. En dan gaan we gezamenlijk Ina mee naar binnen nemen.
1: Dat lijkt mij het beste plan, want jij zit helemaal ook in het complot, Bert.
4: Dit is natuurlijk jouw prijs, jouw verrassing. Ondertussen komen hier nog meer mensen aangelopen. Ja, het is echt een industrieterrein inderdaad. Boven de ingang van een blauw gebouw staat Handy Home. Handy Camp Outdoor. We gaan door een blauwe deur, nummer 25, naar binnen. Gaat het nog?
2: Ja, zeker.
5: Ja, nuchter, hoor. Nuchter type.
2: Ja, sorry.
5: Maar het voelt toch ergens wel een beetje spannend, Ina, of niet?
2: Ja.
5: Klein beetje spannend.
2: Ja, echt wel.
5: Gaan we mee.
1: Je hebt je helemaal mooi aangekleed. Ja, zal ik de deur voor jullie open doen? Gaan eens kijken wat er achter die deur zijn.
2: Waar we zitten koffie drinken.
5: Ja. Een bak koffie drinken, gezellig. Ja. Met z'n allen. Luister mee en kijk mee.
1: Ina is helemaal verstild, doet de hand voor haar mond. Ze schiet vol. Wie zijn deze mensen, Ina?
2: Dat is de liefste die ik heb.
1: Nou, loop snel naar hem toe. Geef hem een huk. Ja. Een hele zaal, een grote loods, waar hier ook een camperbusje staat. En ondertussen, ik denk wel 40 vrienden en familie van Ina. En waar zou dat toch voor zijn, Bert?
4: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, je kunt nuchter zijn wat je wil, Ina, maar dan schiet je toch helemaal vol. Ook omdat jouw zoon er is natuurlijk, hè? Ja. En nog een man of 80 hier. Dag, dames en heren. Leuk dat jullie er allemaal zijn.
1: Applausje voor jezelf!
2: Oh, wat mooi.
4: Wat zeg je allemaal?
2: Ze komen allemaal ver weg.
4: Ja, ze komen allemaal ver weg.
2: Toch grandioos.
4: Ja, jong en oud.
1: Laten we even naar Anja gaan. Want Anja zat, net als heel veel mensen, zat zij ook in het complot. Wat wil je zeggen tegen je allerbeste schoonzus?
6: Nou, daar ga ik natuurlijk ook janken. Je bent de liefste. Je verdient dit zo. En dit vindt iedereen. Ja. Misschien nog wel meer.
1: Nou, laten we snel naar Bert gaan. Bert, jij weet waar we gaan staan. Dus we gaan een
4: officiële plichtpleging, want
1: ja, je hebt het niet door natuurlijk, hè. Ja, ja, allemaal lieve mensen. Iedereen ook zo prachtig. Wat hebben jullie je mooi aangekleed allemaal, zeg. Ik denk, dit zijn allemaal mensen lekker in hun campingbroekjes en een. Nee, maar mensen hebben er echt werk van. Maar kijk, we gaan hier staan. Iedereen mag deze kant op kijken, inderdaad. We lopen nu door de grote loods heen. Nou, Bert, ik kom aan die kant. Ja, als jij aan die kant gaat staan, dan pakken we hem zo.
4: Ja, dames en heren, kijk eens, iedereen schuift zijn stoeltje hier naartoe en kijk mee. Want natuurlijk heb je al lang begrepen waarvoor je hierheen ontvoerd bent, Ina. Ik ben een paar weken geleden bij jou geweest en ik was diep onder de indruk wat je doet hier bij Handicamp Outdoor. Je gaat zo'n 12 keer per jaar ga je mee met mensen met een beperking. Dan zit je op elkaars lip. En je bezorgt die mensen een hele fantastische vakantie. We hebben het vandaag gehad over jouw situatie. Dat je best wel veel verdriet gekend hebt. Maar dat je hier een invulling mee hebt gegeven in je eigen leven. Maar vooral dat van anderen. Ja. Niet voor niks wordt dit enorm gewaardeerd door iedereen, dames en heren. Dus wil ik jou.
2: Ik doe het niet alleen, hè.
4: Kijk, en dat vind ik zo mooi. Dat is mensen die de Bert van Leeuwenprijs krijgen, die zijn vaak zeer bescheiden. En die zeggen altijd, ik doe het niet alleen. En natuurlijk zijn er zijn veel meer mensen. En je doet het niet alleen, maar jij doet het wel. En daarom verdien jij, Ina, dit jaar echt als enige. En daarmee sta je symbool voor heel veel mensen in Nederland die iets heel veel goeds doen. Dus we nemen al die mensen daarin mee. Maar jij als persoon krijgt vandaag de Bert van Leeuwenprijs. En hij is je van harte gegund en je hebt hem helemaal verdiend. Natuurlijk hoort er een hele mooie bos bloemen bij. En namens iedereen hier en al die mensen in al die jaren en al die maanden die je zo'n fantastische vakantie bezorgt, heel erg bedankt.
0: Applaus!
1: Nou, we gaan zo meteen eens even van Ina zelf horen wat ze ervan vindt. En dan gaan we eens even hier dit feestje tot grote hoogte laten stijgen. Ze staat hier sprakeloos. Ze gaat nu op de foto met Bert voor alle plichtplegingen. Er worden foto's gemaakt. Iedereen stil. Er mag nog wel even geapplaudisseerd worden, mensen. De Bert van Leeuwenprijs 2026. Ina!

0: Wham! Met Freedom. We gingen terug naar 1984 en daarvoor nog best wel controversiële Love Child. Diana Ross en de Supremes in 68. En Bolly Swan daarvoor met I Can Help. En dat geldt ook voor Ina. Ondertussen zit iedereen lekker aan de koffie en zet zijn tanden in jou, Bert.
1: Ja, leuk hè. 80 man die aan de taart en de koffie zit. Allemaal om te vieren dat Ina deze Bert Verleeuwenprijs gekregen heeft.
0: Ja, als we nu naar Ina kijken. Ze wordt ondertussen. Ja, we gaan even dat interview ook maar even onderbreken. Hoe was het voor jou?
1: Ja, ik vond het geweldig. De reactie van Ina was meer dan verwacht. En ze is er gewoon hartstikke blij mee. Ook, ze is bescheiden, maar ik weet zeker dat ze het heel erg waardeert.
0: Ja, we gaan eens even kijken. Ze wordt geïnterviewd door de lokale Hoi. Mag ik even meeluisteren?
2: Ik ben nu al op de handicamper.
3: Ik denk 5 jaar. Maar wel veel reizen. Wel heel veel reizen, ja.
0: Mag ik heel even inbreken? Of,
4: Hij draait nog.
0: Hoor. Hij draait nog, oké. Okay, ja, sorry, ja, ik moet zo. Ja. Nou, we gaan nog even lekker muziek draaien. Ze wordt geïnterviewd al.
1: Je kan niet zomaar inbreken bij de lokale omroep.
0: Nee, dat merk ik inderdaad. Nou, we gaan even kijken bij de familie. Want om te horen wat dit voor haar betekent. Hier zit haar schoonzussen en schoonbroers, grote familie. Goedemiddag. Wat betekent dit voor Ina dat ze deze prijs, deze Bert van Leeuwen prijs, met Bert van Leeuwen er zelf bij, heeft gekregen vanmiddag?
5: Oh, ik vind niks meer dan dat...
4: Terecht,
5: ja. Dit is bloed voor kreeg, ja.
0: Je krijgt een beetje te kwaad.
5: Ja, dat doe ik ook.
0: Ja, dat mag. Ja, dat mag ook. Ik ga hier ook nog even naar een andere schoonzus. Hoe kijk je nu naar Ina? Want Ina staat echt te stralen in het middelpunt.
6: Ja, dit heeft ze verdiend.
0: Ja, hè?
6: Al die aandacht, dat wil ze niet, maar ze heeft het wel verdiend.
0: Met al dat vrijwilligerswerk inderdaad wat ze doen. We gaan lekker naar muziek en we proberen zo nog even... Ja, de lokale omroep gaat, Bert zei het al, de lokale omroep gaat natuurlijk voor. Lekker naar Bob Marley en The Wailers, Stir It Up. En dan ga ik mijn mond toch eens even in een taartje zetten, Bert. Met jouw gezicht daarop. Oh ja, dat is lekker, ja. Dat Bert van Leeuwen zo lekker zou zijn. Dat wist ik niet.

0: Ja, Chubby Checker in EO's Open Huis. Let's twist again. Nou, het feest is hier ook losgebarsten, toch of niet? Dat is een mooi feest, toch? Hey! Want we hebben Ina verrast met de Bert van Leeuwenprijs. Nou, Bert staat er ook achter bij het... Die staat ook te glimmen.
1: Wat? Ik sta achter je, Ina. Ja. Ja.
0: Het was leuk, ik liep hier even over het feestje... en ik kwam een van je kleinkinderen tegen die zegt... ik wil eigenlijk net als oma Ina, wil ik ook bij die handicap. En wil ik... Dus die gaat een opleiding...
2: Ja. Ja. Dankbaar voor.
0: Ja, dat is mooi dat je het dus op deze manier ook doorgeeft.
2: Ja, moet ook. Ja. Maar er zit nog zo'n topper. Mijn schoondochter doet het ook, hè. Is ook verpleegkundige.
0: Ja. Dus... Hoe is het met je? Want we hebben je een beetje overdonderd. We hebben je een beetje belazerd. Het is allemaal dingen voor je geregeld. Hoe is het om hier nu tussen al deze mensen te zitten en te horen?
2: Ik moet zeggen, ontzettend dankbaar. En daar is alles mee gezegd. Ik vind het grandioos. Ik ben een rijk mens.
0: Ja, mensen, zullen daar eens voor applaudisseren? Want dat is eigenlijk waar het om gaat, toch? En zo hadden we bedacht, Bert en ik, om jou op deze manier te verrassen met deze prijs. Want je staat voor zoveel mensen die dat op eenzelfde manier doen. Gewoon in stilte, gewoon op een eigen plek. En jij zei nog maandag tegen mij in de radio-uitzending... Ja, want ik sta liever toch gewoon achteraan.
2: Ja.
0: Dat is het, hè?
2: Ja.
0: Wanneer ga je weer?
2: Woensdag. Naar het Gardameer.
0: Lekker naar het Gardameer, maar dat wordt gewoon een week lang keihard werken.
2: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Al zit de lip op derde knoopie...
2: Maakt niet uit. Nachtje slapen, het is weer goed.
0: Ja, nou, mag ik nog één groot applaus voor onze Ina... die de Bert van Leeuwenprijs heeft gewonnen. En Bert, ja, we hadden ons geen mooiere winnaar kunnen bedenken bijna, toch?
1: Ja, nee, ik laat ik eerlijk zijn, ik vind het altijd nog een beetje gek... om de Bert van Leeuwenprijs uit te reiken. Maar als ik dit zie, dan doe ik het met onwijs veel plezier.
0: Zullen we het volgend jaar gewoon weer doen?
1: Ja, dan de Henk...
0: Nee, de Bert van Leeuwenprijs. Die naam die begint te beklijven. En die limo ook.
1: Als ik weer mensen ga ontmoeten die heel veel goeds voor anderen doen... vind ik het prima.
0: Nou, bij deze staat hij voor volgend jaar. Bert, dankjewel. En dan zeg ik nog even... mocht je nog mensen willen aandragen voor volgend jaar... dan mag dat natuurlijk nu alvast. De opening voor 27 staat open. Gewoon via de NPO-luisterapp. Van de ene Bert gaan we naar de andere Bert. Zometeen Bert Kranenbarg met Bert op 5 op deze prachtige zender. NPO Radio 5. En maandag dan zijn wij er weer. En morgen is er natuurlijk de Magical Mystery Tour. Tot maandag!

0: 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je ons nooit meer te missen. NPO Radio
1: 5. EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Hey, verstokte radioluisteraar, ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld, met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Annemarie Lekkerkerker en Karim Amgar. Vanavond 20:30, NPO 1.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Kijk, okay, hallo. Het is net als bij een vliegtuig. Hè. Voordat ze opstijgen, moeten ze altijd even... Ja, die ook goed?
8: Ja. Wat?
7: Ja. Is die ook?
8: Ja. Ja, hallo, kunt u mij verstaan?
7: Ja, even testen. Ja, contact met de verkeerstoor. Hallo, we zijn klaar om op te stijgen. We willen graag beginnen aan de uitzending van Bert op 5. Roger. Op NPO Radio 5 bij KRNCV. Roger Rogers in Londen. Nou, zometeen van alles en nog wat en veel muziek. Maar eerst het NOS Journaal, dat komt van Ewout de Jong. Die is er helemaal klaar voor. Goedemiddag.
9: Zeker. Goedemiddag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd voor kinderen onder de 15 jaar. Voorzitter van der Leyen denkt aan 1 uur per dag. Ook wil Brussel een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 13 jaar. Er zijn bergen aan bewijs dat de online diensten schadelijk zijn voor kinderen, zegt van der Leyen. En het leidt allemaal tot ellende.
10: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide.
9: Slapeloosheid, depressie en ook zelfdoding. Ze wil ook strengere regels voor bedrijven en andere online diensten die zich richten op minderjarigen. In Colombia is een verdachte opgepakt voor een betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Maar het lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van Colombia. Lokale media melden dat de verdachte een man uit Venezuela is. De man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet naar de gevangenis, maar krijgt tbs met dwangverpleging. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. De rechtbank bepaalde ook dat hij na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. En een van de oudste bomen van het land wordt met een steunbalk beschermd tegen de harde wind. Het gaat om de heilige eik in Den Hout. En die is mogelijk 500 tot 750 jaar oud. Hij is vatbaar voor wind omdat een tijd geleden een boom ernaast is verdwenen. En daarom is de heilige eik gestut. De boom wordt daarbij niet beschadigd, zegt een boomadviseur bij Omroep Breda Nu.
11: Er zit een degelijke rubberen ring zit er om een dikke tak. Na elke storm wordt die gecontroleerd. Of dat hij niet wringt, of dat hij nog op de juiste plek zit. Plus dat we met het plaatsen van de stut gekeken hebben dat de tak en de stut haaks op elkaar staan. Dus dat er geen wrijving opwaarts of naar beneden gaat.
9: Het weer, buien trekken over. Het waait flink uit het zuidwesten. Het is een graad of 18. Vanavond en vannacht ook opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden eerst nog kans op een bui. Dan wordt het 17 tot 20 graden.
7: Dankjewel.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

Ja, waarom zou je nu meteen beginnen met een goede plaat? Hè? Billy Joel en My Life uit 1979. Hallo allemaal, goedemiddag. Er zijn nog altijd te weinig orgaandonoren. De aanpassing in de wetgeving heeft tot nu toe nog geen verlossing kunnen brengen voor mensen op de wachtlijst. Gek is dat, hè? Zometeen twee persoonlijke verhalen van dichtbij, want dat is o zo belangrijk. Dan de laatste dag deze week dat je kans maakt op een Bert op vijfje. Zometeen krijg je de entreevraag. De rest spreekt dan voor zich. Wat doe je met boeken die ongelezen in de kast blijven staan? Ongelezen boeken vieren vandaag een feestje, gaan we over praten. En er is een onvergetelijk luistermoment. Daarvoor slaan we het radio prentenboek open uit de jaren 60.

Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Origineel 1959 en eind jaren 80 was het opnieuw een hit in Nederland. Koningin Maxima gaat vandaag op bezoek bij de HEMA. Ter ere van het 100-jarig bestaan van het warenhuis. Het schijnt dat onze vorstin graag winkelt bij de Oer-Hollandse winkelketen. Is toch een mooi beeld, hè? Maxima die loopt te snuisteren tussen de takje theedoeken voor de uitzet van de prinsessen en de nijntje rompertjes voor pasgeboren telgen van bevriende koninklijke gezinnen. Van de koningin en de prinsessen wisten wel dat ze niet altijd couture dragen, maar ook dol zijn op confectie van winkels die voor de gewone sterveling betaalbaar zijn. Ik stel me dan zo voor hoe Willem-Alexander aan de keukentafel de folders zit na te pluizen om uit te zoeken waar de spritsen of de spruitjes deze week in de aanbieding zijn. Of hoe Maxima dolgelukkig thuiskomt van de kringloop omdat ze voor een prikje een mok heeft gevonden met haar eigen hoofd erop. Het schijnt trouwens dat de koninklijke garderobe in rijen pakskasten zijn opgeslagen in de master bedroom van Paleis Huis ten Bosch. Gewoon, lekker gewoon.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Hun relatie begon in de aula tijdens het eindexamen Engels in 1978. Harry keek Greetje Westerdiep eens goed in de ogen. Hij werd thuis zo kort gehouden, maar toen was zij daar. Greetje Westerdiep uit Hoge Zand, dochter van mevrouw Knip.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

0: De best heel populaire Taylor Swift. I knew it, I knew you. En daarvoor klein orkest en laat mij maar alleen.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Nederland en België hebben de knoop nog niet doorgehakt, maar Ierland heeft al laten weten dat het ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Over 6 jaar zijn de zomerspelen in het Australische Brisbane, maar nu blijkt dat de rivier waar de roeiwedstrijden gehouden worden vol zit met krokodillen. En de donorwet levert ruim 5 jaar na de invoering amper extra donoren op, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. En het was ook te horen bij de NOS.
2: Mensen die geen keuze doorgeven vallen door de nieuwe wet automatisch in de categorie geen bezwaar.
3: Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd.
4: En dat komt vaak door nabestaanden die met een bepaalde keuze worden geconfronteerd. Onverwacht, zegt de Nederlandse Transplantatiestichting.
5: In een hele verdrietige situatie worden soms naasten geconfronteerd met de keuze van een dierbare in het donorregister. En als ze zich niet van bewust zijn wat die keuze is, dan is dat een verrassing. En in een emotioneel moment is dat heel moeilijk.
0: Ja, en dat is begrijpelijk, maar die wet was nou juist veranderd zodat er kortere wachtlijsten zouden zijn, zodat er meer donororganen beschikbaar zouden komen. Maar dat blijkt dus niet te gebeuren, terwijl dat doneren zo ontzettend belangrijk is. Toeval wil dat 2 van mijn collega's op de redactie van Bert op 5 zelf te maken hebben gehad met orgaandonatie. Yvonne, eerst maar even naar jou. Jouw vader heeft zijn organen gedoneerd bij overlijden. Hoe ging dat in zijn werk?
6: Ja, mijn vader is overleden ver voordat hij een nieuwe wet intrad in 2020. Hij heeft in 2008 een hersenbloeding gehad en daaroverheen nog een hartstilstand. Hij belandde in een coma en hij bleek hersendood. Dus we kregen te horen dat de stekker eruit ging. Maar in datzelfde gesprek dat we dat te horen kregen, vertelde de arts dat ze ook al eventjes gekeken hadden of die geregistreerd stond.
0: Mm-hmm.
6: Dat stond hij. Hij was orgaandonor. Nou, dat vonden wij niet verbazingwekkend, want we stonden altijd voor andere mensen klaar. Dit paste heel erg bij hem. Waar we wel heel verbaasd over waren, was dat wij de vraag kregen of wij ermee akkoord gingen. Dus toen vroegen we door en wilden we weten wat er dan in zijn, want dat wisten we niet, wat er precies in zijn donorcodiciel stond. Ik weet niet of je het nog herinnert, maar in die tijd had je 4 opties. Je kon zonder meer toestemming geven, geen toestemming. Je kon het overlaten aan nabestaanden of aan een aangewezen persoon.
0: Ja.
6: En hij had aangegeven dat hij zonder meer toestemming gaf.
0: Ja.
6: Dus wij waren verbaasd dat wij alsnog de vraag kregen als nabestaanden.
0: Ja.
6: En daar waren we eigenlijk een beetje verbolgen.
0: Want jullie hadden dus ook kunnen zeggen, nou, wij willen dat niet. En had je niet de wil van je vader, had die artsen niet de wil van je vader uitgevoerd.
6: Klopt, ja. En ja, dat is eigenlijk dus hoe het nu ook heel vaak gebeurt.
0: Ja, dat blijkt, want artsen hebben contact met de nabestaanden.
6: Ja.
0: Of met de toekomstige nabestaanden bij iemand die op het punt van overlijden is. En op het moment dat die geen toestemming geven, terwijl volgens de wet was vastgelegd dat deze persoon orgaandonor is, dan wordt het toch niet gedaan. En daarom blijven die cijfers nog steeds laag.
6: Ja.
0: Aan de andere kant, Maud van de redactie. Maud, jij bent heel erg betrokken, want jouw man had een donororgaan nodig en heeft ook op de wachtlijst gestaan, hè?
7: Precies. En hij was altijd gezond en hij werd ineens ziek. Nooit gerookt, maar hij had een dodelijke vorm van longfibrose. En toen ging het heel snel achteruit en hij kwam op die wachtlijst. Nou, dat is ook een heel gedoe om daar überhaupt op te komen. Maar hij stond erop en dan, dan begint dat spannende wachten, want je bent gewoon volledig afhankelijk van andere mensen. Het is niet iets wat een arts zomaar met een operatie kan oplossen. Er moeten organen zijn.
0: Ja, ja. En kwam beschikbaar.
7: Dat kwam beschikbaar. Je staat dus op die wachtlijst. En dat was voor mij van tevoren ook helemaal onduidelijk hoe dat dan werkt. Maar dan moet je dus echt geluk hebben. Het is niet een kwestie van je staat op de wachtlijst op nummer 5. Dus je bent als 5e aan de beurt. Nee, er moet aanbod komen. Dus iemand die overlijdt, die moet dus de longen hebben die passen in het lichaam.
0: Ja.
7: Van degene die ziek is. Hè. Dan heb je het over de lengte, postuur, gewicht, bloedgroep, et cetera.
0: Ja, ja. Ja. Hoe is dat om afhankelijk te zijn van een orgaan van iemand anders?
7: Oh, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
7: Verschrikkelijk. Want je bent dus betrokken in je bent in behandeling, onder behandeling in een ziekenhuis. Je komt daar vaak en je spreekt ook met lotgenoten. En het is gewoon, ja, er valt geen pijl op te trekken. Je moet gewoon wachten.
0: Ja. En dan gebeurt het uiteindelijk. En krijg je dan te horen wie degene geweest is die ervoor zorgt dat jouw man kan doorleven?
7: Nee, want dat wisten we van tevoren ook niet. En dat krijg je ook nooit te horen. Sterker nog, dat wordt echt heel erg afgeschermd. Dus je weet niet wie degene is die is overleden. Je weet niet waar die woont. Je weet helemaal niks. En dat is heel raar, dat je gewoon longen krijgt van iemand die, ja, een anoniem iemand.
0: Ja, Yvonne, was dat bij jullie? Jullie hebben ook niet gehoord welke organen jouw vader heeft kunnen doneren, waarmee ze mensen hebben kunnen helpen?
6: Dat hebben we wel. Niet op de dag zelf. We kregen wel een telefoontje. Je moet ook afscheid nemen, hè, en dan moet hij snel naar de OK. Dus dat konden we ook doen. En 's avonds laat kregen we een telefoontje dat de operatie geslaagd was. En later kregen we ook een brief waarin stond aan wie, en dan alleen maar man, vrouw, leeftijd en welke organen.
0: Ja.
6: Dat is de informatie die je dan hebt.
0: Is dat belangrijk?
6: Ja, vond ik wel. Want mijn vaders dood was heel plotseling. En door die donatie leek het alsof het toch nog ergens zin had gehad. En dat vond ik heel belangrijk om mee te nemen. Dat was voor ons ook de overweging. Nou ja, sowieso ten eerste natuurlijk dat we niet in wilden gaan tegen zijn wil.
0: Ja.
6: Maar voor ons voelde het ook als dat het toch nog voor iemand anders nut had. We wisten ook dat er in een ander ziekenhuis ergens in Nederland families zouden zitten die blij zouden zijn of opgelucht op dat moment.
0: Zeker, zoals Maud dus. Zou jij het willen weten? Zou jij deze persoon of de nabestaanden van deze persoon willen bedanken?
7: Dat hebben we gedaan.
0: Dat kan wel.
7: We hebben een brief geschreven. Mijn man heeft een brief geschreven. En ik heb een brief geschreven. Die lever je dus af in je eigen ziekenhuis, waar je onder behandeling bent. Dat gaat in een envelop. Het wordt helemaal geanonimiseerd. En dan gaat dat naar het ziekenhuis, of naar de transplantatiestichting. En via de transplantatiestichting gaat het naar de nabestaanden.
0: Ja.
7: En dan is het aan de nabestaanden om daarop te reageren of niet. Maar wij vonden het ontzettend belangrijk om dat te doen. Want bij Yvonne, hoe is dat bij jullie toen gegaan?
6: Ja, nou, ik zal heel eerlijk zijn. Je hoopt toch stiekem dat je nog iets hoort.
7: Ja.
6: Wat ik al zei, dan voelt het niet helemaal zinloos en dood.
0: Ja.
6: Dat is niet gebeurd, maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat het natuurlijk, hè, want het gaat natuurlijk niet altijd goed. Dus het kan net zo goed zijn dat die mensen later ook binnen korte tijd zijn overleden.
0: Ja. Ja.
6: Maar ja, het voelt heel gek dat je dan inderdaad dat het verhaal eindigt.
0: Ja. Maar die donatie kan dus een groot verschil maken in het leven van mensen. Ja. Iedereen had gehoopt na de wet die Pia Dijkstra uiteindelijk opgesteld heeft en door de Kamer geholpen heeft, dat het zou veranderen omdat iedereen standaard donor is, tenzij. En wat blijkt nu? Het blijkt niet te werken, omdat als nabestaanden toch tegen de wil van de overledene ingaan en zeggen wij willen het niet, dan gebeurt het niet. Hoe kan dat nou? Hoe zouden ze dat nou moeten veranderen?
6: Ja, ik denk toch dat het belangrijkste is dat je erover praat. En dat hoorden we ook in het fragment. Hè? Mensen staan op een onverwacht moment voor zo'n belangrijke beslissing. En weet ook niet precies wat het inhoudt. En je moet op dat moment snel kunnen schakelen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het van tevoren met elkaar besproken hebt.
0: Dat kan het verschil maken.
7: Ja, en meer voorlichting. Want de nabestaanden hebben de tijd, tenminste als die er is, om afscheid te nemen. Ja. Dus het is niet zo van, geen afscheid, het is klaar, we gaan de organen eruit halen van jullie nabestaanden. Nee, je hebt de ruimte en de tijd om afscheid te nemen.
0: Ja,
7: en dat wil ik heel graag aan iedereen meegeven, want die ruimte is er.
0: Dit was een klein stukje voorlichting vanuit onze redactie, omdat we toevallig dus deze twee verhalen zo dichtbij hebben. En we dachten, die gaan we toch delen bij deze teleurstellende cijfers als resultaat van die nieuwe wet. Dankjewel voor jullie openheid, Yvonne en Maud.

0: Die prachtige School van Supertramp. Uit ons Evergreen Top 1000 naar het bijzondere gesprek over donatieorganen.
1: Nou, ietsje later in het NOS Journaal, Ewout Geiger.
2: In politieke debatten in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard euro extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote snelwegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft Avril Tros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend dicht vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 Poolse vliegvelden werden uit voorzorg gesloten en daar klonk het luchtalarm. Polen stuurde zijn straaljagers de lucht in. Inmiddels zijn de maatregelen weer ingetrokken. En de publieke tribune in de Tweede Kamer zit deze dagen vol met mensen die de algemene politieke beschouwingen willen volgen. Ook vanochtend stond er weer een lange rij voor de ingang van het Kamergebouw in Den Haag, net als gisteren. En mensen willen graag weten hoe het land ervoor staat.
3: Wat iedereen wel heel belangrijk vindt, we willen zoveel mogelijk geld overhouden. Zo min mogelijk belasting. En hoe zijn de sociale voorzieningen? Dus alles eigenlijk is wel belangrijk.
4: Ja, interessant vandaag. De premier aan het woord. Op het begin ging het heel erg over het proces. En nu eigenlijk gaat een beetje de inhoud in. Dus dat is wel mooi. Ja. Als je het helemaal van begin tot eind kijkt, dan zie je dat wat inhoudelijker is dan die korte snippets die je op social media ziet. Er worden ook al meer grapjes gemaakt. En ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
2: Nou, het is op de publieke tribune zo vol dat niet iedereen kan zitten. Niet iedereen kan er zelfs in. En voor bezoekers die geen plekje kunnen bemachtigen, zijn er zalen geopend waar ze toch kunnen meeluisteren. Het weer, vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht op een enkele bui na droog met minima rond 12 graden. Morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
1: Dankjewel, Ewout de Jong. Ja. En jouw collega Renate Kok horen we zometeen.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja, hè? Ja.
5: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
6: De slimste mens in Bert op 5.
1: En dan niet met het NOS Journaal, maar zij gaat zometeen de vraag in de slimste mens stellen. Dat weten we al. Wil je meedoen? Dan moet je eerst het juiste antwoord geven op onze entreevraag. Die luidt vandaag: hoe heten de stukken grond tussen de Winterdijk en de rivier die bij hoog water kunnen onderlopen?
2: Wat een leuke vraag.
1: Een mooie vraag, hè? Ja. Lijkt mij ook. Het antwoord mag via de NPO Luister-app naar onze kant komen. Het mag ook via de telefoon 0800 3000 555. Het telefoonnummer waar je Marije van de redactie bereikt.

0: After tea, we'll be there after tea. Het is 11 minuten over half 5, dus die thee is wel op. Kopje koffie, lekker. Of zal er stiekem ergens al een klein glaasje witte wijn zijn ingeschonken op dit tijdstip?
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Maar hier niet. We zijn natuurlijk serieus aan het werk. Tot 6 uur. En dat doen wij alcoholvrij. Ja, of dit een compliment is of niet, dat weet ik niet. Maar dit liedje over ogen door Marc Lavoine, daarin zingt hij: ze heeft ogen als een revolver, ogen die zouden kunnen doden. Ze schoot en had hem meteen te pakken. Dus dan is het denk ik toch wel een kwestie van liefde op het eerste gezicht. En kan het vrij onschuldig in het volle licht staan vanmiddag. Elle a les yeux revolver van Marc Lavoine is een chanson uit 1985.

0: zie van die felblauwe ogen voor mij. Elle a les yeux revolver, Marc Lavoine was dat in Bert op 5.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, wel of geen Bert op 5 vanmiddag. We gaan het ontdekken via Stefan Baai in Nieuw-Vennep. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Dag Stefan. Wat was je aan het doen?
3: Nu even niks. Ik zat naar de radio te luisteren.
0: Oh, en toen dacht je, dan kan ik ook het spelletje wel even meespelen.
3: Ik denk, laat ik nou maar een keer bellen.
0: Ja, want heb je ooit al in een van de 10 jaren Bert op 5 een Bert op 5'tje in de wacht weten te slepen?
3: Ja, dat heb ik
0: wel. Oh, oké. Okay. Ah. Ja, is dat lang geleden?
3: Nou, dat is wel een aantal jaren geleden, ja.
0: Ja.
3: Ik zou maar gewoon in 19.
0: Heb je naar de datum gekeken? Is die nog houdbaar?
3: Nee.
0: Nee, ja, dan is het goed dat je meedoet, want dan kan die gewoon even weer opgefrist worden natuurlijk. Ja,
3: precies.
0: Zeker. Ja. En dat gaan we doen via de entreevraag. Hoe heette de stukken grond tussen de Winterdijk en de rivier die bij hoogwater kunnen onderlopen?
3: Dat zijn uiterwaarden.
0: Dat zijn uiteraard de uiterwaarden, is het juiste antwoord. Geen kwelder, geen zomerdijk. Even kijken, wat zal er nog meer binnenkomen? Een damwand is het ook niet, een slaperdijk. Nee, de uiterwaarden is het gebied waar we het over hebben. Dat hebben de meeste mensen ook gezegd. En jij dus ook, Stefan. Dus ik ga met jou de slimste mens spelen. Nou, ik zei het al, Renate gaat de vraag stellen. Renate Kok van het NOS Journaal. Luister naar haar vraag, daarna 30 seconden... om hopelijk precies die 5 antwoorden te geven die punten opleveren... en dus jou naar een Bert op 5'tje kunnen leiden.
3: We gaan het zien.
0: We gaan het zien, we gaan het horen. Hier is Renate Kok, luister goed.
4: Ik heb een tijd gehad dat ik als oefening de grote meesters ging natekenen met inkt. En probeerde ik natuurlijk zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Het is heel leerzaam, soms leuk, vaak ook frustrerend. Wat weet je van Rembrandt?
0: Wat weet je van Rembrandt?
3: Rembrandt van Rijn, een Nederlandse schilder, geboren in Leiden. Daarna werkzaam geweest en was gewoon als gewoonachtig in Amsterdam. De nachtwacht. Nog zoveel meer.
0: Ga door. Of pas. Wat jij wil.
3: Nou, pas.
0: Oké, okay, ja. Ja. Nou, je had nog kunnen zeggen, hij schilderde veel zelfportretten. En je had natuurlijk het Rembrandthuis kunnen noemen in Amsterdam. Ja. Dat is het voormalige woonhuis van Rembrandt, nu een museum. En dat had ook nog punten kunnen opleveren. Maar van Rembrandt van Rijn, schilder en de nachtwacht. 3 goede antwoorden is 10 plus 20 plus 30. Dan heb je 60 punten op. 13 seconden over, 13 punten erbij. 73 punten. Dus Stefan, dat Bert op 5'tje, dat gaan we helemaal opfrissen hoor. Dat komt helemaal goed.
3: Leuk.
0: Gefeliciteerd, leuk dat je meedeed. En,
3: dank je wel.
0: Nou, vast een fijn weekend, zou ik maar zeggen.
3: Komt goed.
0: Dank, hoi hoi.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Kijk maar, daar komt het al aan. Heel snel, Dave Edmund.

0: Ja, van muziek dacht ik zelfs op tijd op weekend sturen. Dit is wel erg vroeg, hoor. We gaan toch nog gewoon een uurtje door. Dave Edmunds hoorde je. Zometeen de tweede uur Bert op 5. Met een onvergetelijk luistermoment, zoals we dat doen op elke donderdag. En ook nog een heel leuk gesprek over de boeken die vandaag jarig zijn. Dat zijn de ongelezen boeken. Maar nu Veldhuis en Kemper.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: De finale week van AVROTROS Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is. Quick response. Wie wint AVROTROS Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVROTROS op NPO 1.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
12: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
11: NRV.
12: Waar vraag je dat?
11: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
12: Wij?
11: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
13: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: NRV.
11: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
26: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
27: Alle deuren zitten op slot.
26: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
28: NPO Radio
0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Je hebt ons gevonden, zijn we blij mee. Je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Zometeen over prachtige boekenkasten, maar dan niet omdat die inhoudelijk zo interessant zijn, maar omdat mensen dat heel interessant vinden staan. Zeker ook als je zo'n online meeting hebt, dat je dan met zo'n schitterende... Er is nu een wedstrijd waarbij de mooiste boekenkast op de foto komt. Nou, daar ga je straks al veel meer over horen.
2: Allemaal selfies.
1: Selfies. Met planken vol. Heel interessante boeken die er geweldig uitzien. Ja. Ewout, heb jij niet nodig.
2: Nee.
1: Het NOS Journaal om 5 uur.
2: Trouwens, maar goedemiddag. Het kabinet belooft 10 miljard euro extra voor het aanpakken van achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen tijd zijn er steeds meer afsluitingen bijgekomen van bruggen. Premier Jette maakte het extra budget bekend bij zijn eerste algemene politieke beschouwingen als minister-president. Het draait daarbij vooral over waar hij steun voor zijn plannen vandaan wil halen, bij links of bij rechts. Jette zei vandaag nog niet te willen kiezen. Het schiet dus niet echt op, zegt verslaggever Wilma Borg.
3: Eigenlijk zijn we nu weer precies op het punt waar we gisteren om deze tijd ook waren. Het kabinet wil nog steeds voor alle plannen, dus voor alle begrotingen, één groot akkoord. Want dan weten ze zeker dat niet alleen de leuke plannen worden gesteund, maar ook de nare dingen. Die meerderheid is nog steeds niet in zicht.
2: De oppositie wil snel duidelijkheid, maar Jette wil meer tijd. Controles aan de grens met Duitsland worden aangepast. De Bundespolizei stopt met controles op een vaste plek, zoals op de A7 en de A37. Voortaan zijn er grenscontroles op wisselende plekken en wisselende tijdstippen. Daarmee moet de overlast verminderen voor omwonenden en vooral voor het grensverkeer. In België is een oefening van de Nederlandse luchtmacht niet helemaal goed gegaan. Volgens de VRT zijn enkele militairen gewond geraakt toen ze in bomen waren gewaaid. Volgens de burgemeester van Hechtel-Exel, waar de oefening was, wordt er nog gezocht naar eventuele andere parachutisten.
4: Er zijn ook twee drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen door te kruisen te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
2: Ja, in de boom hangt inderdaad. In totaal zouden 14 parachutisten door een windstoot in de bomen zijn beland.
1: Er zit veel in van die oorlogsfilms dat je van die parachutisten met parachute in een boom ziet hangen. Maar dat kan dus inderdaad met een flinke windvlaag.
2: Dat kan gewoon gebeuren, inderdaad. Ja.
1: Ook nu nog.
2: Ja. En in Aalsmeer hoeven mensen niet meer bang te zijn voor een giftige slang die daar rondkroopt. Want een jongen heeft het dier gevonden op straat dood. Het gaat om een giftige aspisadder. Een beet kan dodelijk zijn. De 12-jarige Gijs zag hem op straat liggen, twijfelde even of hij nog leefde. Maar toen hij zag dat er een vuilniswagen overheen reed, wist Gijs dat het gevaar was geweken.
1: Gijs komt er wel.
2: Ja, ik denk het ook wel.
1: Ja, maar bioloog.
2: Wel zielig voor de slang.
1: Ja.
2: Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. Vanavond opklaringen, maar ook vannacht nog kans op een bui. Minima tussen 11 en 14 graden. Morgen in de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het nog wisselvallig, maar van de volgende week wat droger, met meer zon en minder wind.
1: Nou vind ik aspisadder ook niet echt klinken als een gezellige slang.
2: Nee.
0: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Abba, Gimme, Gimme, Gimme. En daarvoor Rainbow Valley van The Love Affair.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Wat wil jij graag nog horen uit de lange geschiedenis van de radio?
0: Als de klok 5:30 voorbij is, is er weer zo'n onvergetelijk luistermoment. Zoals elke donderdag in Bert op 5. Dan een stukje uit het programma dat deze tune had.

moeten mensen zijn die nu opveren en denken... oh ja, als je dat nog weet. Niet omdat je het me om 4 uur hebt horen zeggen... maar als je het nu herkent, laat maar even weten via de NPO Luisteren. Kijken of we mensen echt lekker nostalgisch blij gaan maken... met dat radioprogramma dat werd uitgezonden in de jaren 60 op de Nederlandse radio.

0: Say for prayer. Duran Duran.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Immigratiedienst IND werkt volgens NRC met AI zonder dat ze dat melden. Kunstmatige intelligentie dus. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef krijgt een boete omdat hij mieren als garnering gebruikt. En het serveren van mieren is niet toegestaan in Zuid-Korea. Mag dat bij ons wel eigenlijk?
2: Boeken die niemand wilde lezen. Het zijn er meer dan u denkt. Thuisbibliotheekjes in stad en land staan er vol mee.
0: Ja, misschien heb je zelf ook wel een supermooie boekenkast vol met boeken. Waar dan ook heel veel ongelezen boeken tussen staan. En die boeken die worden vandaag in het zonnetje gezet. Het is namelijk de Nationale Dag van het Ongelezen Boek. Er is wat te vieren. Bas Jacobs is medeoprichter van de Ongelezen Boekenclub. Die bestaat ook. Dag Bas, goedemiddag. Een ongelezen boek, wat verstaan jullie daar nou precies onder?
3: Ja, daar zijn we het zelf ook niet helemaal over eens, omdat het geen eenduidig begrip is. Het is voor ons een paraplu-term waar heel veel dingen onder kunnen vallen. Dus het boek wat ik nog niet gelezen heb, is voor mij een ongelezen boek. Dat kan een thema zijn, maar wij organiseren eigenlijk altijd bijeenkomsten, tentoonstellingen, publicaties rondom een bepaald aspect van het ongelezen boek. Dus dat kan ook een keertje rondom gecensureerde boeken zijn, of om nooit uit van de bibliotheek boeken zijn, of door AI gegenereerde boeken zijn. Dat kunnen allemaal ongelezen boeken zijn. Dus we kunnen daarmee eigenlijk jarenlang nog alle kanten op met wat het ongelezen boek precies is.
0: Ja, ik denk ook van die boeken waar mensen mee pronken. Die ligt dan op koffietafel met van die mooie foto's erin. Dat ik denk, ja, dat ligt hier wel mooi, maar dat heb je echt niet gelezen.
3: Ja, dus dat is meteen het thema van Nationale Ongelezen Boekendag dit jaar. Het thema is het boek als decor. Dat zijn koffietafelboeken natuurlijk bij uitstek. Dat is gewoon een intellectuele kamerplant die mensen ergens neerleggen alleen om dat hun afstraalt. Ja. En dat geldt ook voor heel veel boekenkasten. Zeker sinds corona, natuurlijk heel veel mensen zijn er aan online videovergaderen. Dan heb je mensen allemaal zo'n boekenwand op de achtergrond en vaak zelfs virtueel. Ja. Dus gewoon een foto van een bibliotheek. En dat is alleen maar natuurlijk omdat het afstraalt. Dus een boekenwand straalt af op de mens.
0: En wat willen jullie dan? Dat er gaat gebeuren met die boekenkasten? Moeten die weg?
3: We hebben dit jaar een aantal dingen rondom het thema als decor. Maar sowieso kan iedereen, we hebben een prijsvraag voor iedereen in Nederland. Stuur ons de foto van de mooiste boekenkast van Nederland. Yeah. En die gaan we beschikbaar stellen. Voor iedereen, voor online vergaderingen. Dat iedereen met jouw boekenkast op de achtergrond een stuk intelligenter kan lijken.
0: Super handig.
3: Maar we organiseren ook vanavond in Amsterdam nog een bijeenkomst. Vanavond spreekt sociologe Gieselinde Kuipers de Carlos Ruiz Zafón-lezing uit. En die gaat over de sociologische kant van het ongelezen boek. Mm. En de sociologische kant is het wel interessant. Kijk, het boek als decor klinkt aan de ene kant een soort oppervlakkig grapje. Tegelijkertijd is het interessant, denk ik, dat binnen de sociologie bijvoorbeeld het aantal boeken wat je ouders in de boekenkast hadden staan een indicator is voor je eigen toekomstige maatschappelijk succes. Oh ja. Dus jouw eigen economische zekerheid kun je in principe al voor een deel bepalen door wat voor jou allemaal ongelezen boeken zijn. De hoeveelheid boeken die je ouders vroeger in de kast hadden staan.
0: Ja, precies. En is het nou ook de bedoeling dat er vandaag nog ongelezen boeken van eigenaar gaan verruilen, zodat ze misschien wel gelezen gaan worden? Want dat is voor die boeken ook wel zo leuk.
3: Zeker. Los van het thema, het boek als decor. Elke Nationale Ongelezen Boekendag, elk jaar, roepen we iedereen op. Pak dat ongelezen boek wat al 10 jaar thuis ligt te wachten. Dat ga je echt niet meer lezen. Geef het aan een ander. Geef het aan je buurman, je familie, je collega. Organiseer op je werk een ongelezen boekenruilbeurs. En bibliotheken en boekhandels door het hele land doen mee. Dus bibliotheken. In elke provincie zijn er bibliotheken die hun nooit uit hun bibliotheek boeken deze dag juist op tafel leggen. Ja. En boekhandels die hun winkeldochters die al decennia stof staan te vangen een keertje aandacht geven in plaats van de bestsellers.
0: Prachtig, fijn ook voor die boeken. Fijn dat die een feestdag hebben en hopelijk gelezen gaan worden. Heb jij zelf ook een ongelezen boek waarvan je denkt, ik ga er vandaag voor zorgen dat dat boek nou bij iemand terechtkomt die het wel gaat lezen?
3: Ja, ik vreesde dat ik gisteren natuurlijk wel hier langs mijn eigen boekenkast liep en toen zag ik helemaal bovenin, ver weggestopt, kijken naar voetbal van Ruud Gullit. 10 jaar geleden ooit van mijn buurman gekregen en ik vrees dat hij dat gaat er nooit meer worden. En misschien moet ik hem terug gaan geven aan mijn buurman, maar dat Dus dat weet ik nog niet of je daarover naartoe bent.
0: Van harte gefeliciteerd met deze ongelezen boekendag. En maak er een mooie avond van. Bas Jacobs, medeoprichter van de Ongelezen Boekenclub. Dankjewel.
1: Bert, op 5.

renselaartje hebt. Even kijken, ik vind een renselaartje klinkt altijd zo. Kan ik dan R. Frankus, is dat? Zie ik een mailadres. Prachtig, Gilbert. Ja, inderdaad. Herkent Gilbert O'Sullivan in Growing Old Disgracefully. Prachtig, hè? Draaien we regelmatig hier op NPO Radio 5. Ik ben heel benieuwd naar jouw boekenkast. Liggen daar ook boeken in waarvan je al jaren denkt, zou ik een keer moeten lezen, maar kom ik eigenlijk niet aan toe? Of misschien wel boeken waarvan je denkt, ja, die liggen er wel, maar die ga ik echt heus nooit lezen. De ongelezen boeken op ongelezen boekendag. Welke titel ligt bij jou al heel lang stof te happen en ga je waarschijnlijk nooit lezen? Geef me een beetje aandacht door het even aan ons door te appen. Via de NPO Luister-app.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet...

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

0: wordt dat een beetje stil van dit liedje. En vind dat dan ook moeilijk altijd om weer te gaan praten. Liefst uit Londen van Bluff. Echt nog steeds ongelooflijk mooi. Maakte ze in 1998 en staat gelukkig ook in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. 1 minuut over 5:30, Ewout, het NOS Journaal.
1: Ja, in het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallige onderhoud van bruggen en wegen. En de afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen. Jette zei ook dat hij opnieuw met de oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Daarbij benadrukte hij wel dat het stikstofbeleid staat. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media, na toestemming van hun ouders. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Ook wil de Europese Commissie een verbod op verslavende games. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd door haar op een badkledingdag weg te sturen omdat ze een burkini droeg. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. In de huisregels van de Zwaluwhoeve staat dat kleding die het hele lichaam bedekt niet is toegestaan. Daarom werd de vrouw weggestuurd. Maar volgens de toezichthouder is dat discriminatie. En een bijzondere vondst in de zee tussen Petten en Kamperduin. Een garnalenvisser had er geen garnalen in zijn net, maar restant van een oorlogsvliegtuig.
2: We zouden hem eerst lossnaaien en weer overboord. Maar toen zagen we dat het een motor was van een oud vliegtuig met een oude propeller. Toen hebben we hem maar aan dek gepakt.
3: De Nederlandse luchtmacht was maar heel klein. Ze hebben maar heel kort natuurlijk vliegtuigen geproduceerd. Ja, zeker dan een watervliegtuig. Zie je wel dat het hier om een heel bijzonder toestel gaat.
2: Wel interessant om te horen wat het verhaal erachter is.
1: Ja, het gaat dus om de motor en propeller van een watervliegtuig van de Nederlandse luchtmacht. Het toestel stortte in 1940 neer. Volgend jaar is het te zien in Museum Bunkerdorp in Egmond aan Den Hoef. Het weer vanavond, opklaringen. Vannacht toch ook nog kans op een bui. Minima tussen 11 en 14 graden. Morgen in de loop van de dag geregeld zon. Dan wordt het 17 tot 20 graden.
0: Doen we ermee. Dankjewel.
1: Oké.

0: Natalie Cole, This Will Be. Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
1: Land en Rijksgenoten.
0: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
2: Hier Radio Nederland, Wereldomroep
3: in Bert op 5.
4: Ik kreeg laatst de vraag van iemand die zei, ja, maar we hebben nou toch die schatkamer, daar kan iedereen toch gewoon in? Ja, dat klopt, je kunt via de schatkamer heel veel zien en lezen en terugvinden en beluisteren en bekijken, maar niet alles is daar te vinden, omdat er allerlei rechtenkwesties spelen. Dus wij hebben nog een soort achterdeur waar we naar binnen kunnen, in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en daar kunnen we nog veel meer vinden. En anders roepen we de hulp in van onze vrienden van Stichting Jingleweb.nl en ga ik daarmee op zoek. Dus als er nog iets is wat je wel eens zou willen horen, een legendarische radiomaker, een legendarisch programma, mail gewoon bert@radio5.nl. Vandaag echt een verzoek dat al wacht sinds 2020. Siebrich Zijnstra uit Wiegen mailde me er toen over. Hoi Bert, een fragment dat ik graag op donderdagmiddag in je programma wil horen behoort vast niet tot de radioreuzen, althans, je noemt ze niet. Ik zou namelijk graag een fragmentje horen uit het KRO-radio kinderprogramma Radio Prentenboek, onder leiding van Rosemarie of Rosemarie Lippens en Wim Quint, met een Q of met K-W-I-N-T. Het is met een Q inderdaad. Rosemarie Lippens en Wim Quint in het Radio Prentenboek. Ik heb een fragmentje gevonden uit de 500ste aflevering in 1969.
5: Dank u wel. Allereerst allemaal van harte gefeliciteerd, meneer Quint.
6: Ik heb er ook bij, nee, maar het is toch goed.
5: Nee, het was te groot om mee te nemen.
6: Oh, dan, dank je.
5: Ik bouw namelijk een nieuwe studio voor u. Dan kunt u de hele dag prentenboek uit blijven stenden. Dat lijkt me wel leuk in het land. Jongens, ik moet wat doen, maar ik zou niet weten wat eigenlijk.
6: Wie?
5: Ja, ik heb een dansje ingestudeerd.
6: Oh, dat is eigenlijk... Dat vind ik leuk, mag ik daar aan meedoen?
5: Ja, maar nou, het is geen tv, dus ze hebben er weinig aan thuis. Hè. Maar ik wil een liedje zingen, dan wil ik jullie hulp hebben. Kan dat? Willen jullie meedoen?
7: Ja.
5: Ja? Dat kan altijd. Hè? Dan hebben ze altijd tegen mij gezegd, je wordt altijd zo rood als je zingt. Maar dat klopt ook, want ik ben aan het uitzenden, begrijp je?

Ook, want ik ben ik aan het uitzenden, begrijp je? Ja, zullen we proberen, heren? Is het mogelijk? Om een koekoek maak ik ervan, hè? Ja?

0: al dus de farm van Boer Koekoek. Jongens, 500 maal werd het radioprentenboek bij je thuis bezorgd via de luidspreker. En we hopen nu maar dat je het 500 maal naar je zin gehad hebt.
1: En volgende week is de 501ste uitzending, een radioprentenboek wat vol zit met carnavalsplezier. En we hopen jullie dan weer te ontmoeten.
2: Nou ja, dan zit er niets anders op dan ik maar ga afscheid nemen, hè, zoals we dat al 499 keer gedaan hebben. Dag allemaal.
3: En daar sluit ik me heel gauw bij aan en zwijg, want het huisorkest onder leiding van Joop Udy zet er een punt achter. Een dikke...

0: Old MacDonald, maar dan de versie van Elvis Presley uit 1967. Na het radioprintenboek, het fragment van vandaag, het onvergetelijk luisterfragment. Als jij iets nog eens een keer wil laten horen, dan weet je ons te vinden, hoop ik.
1: Van welk programma, van welke presentator wil jij nog wel eens een stukje horen? Ga naar bertel5.nl en duik in het archief. Mis je nog een fragment? Mail dan bert@radio5.nl. Een onvergetelijk luistermoment.

0: Berlin van die film Top Gun, Take My Breath Away.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertolf 5.
0: Ja, we vieren vandaag het feestje van Bas Jacobs, de medeoprichter van de Ongelezen Boekenclub. Het is namelijk vandaag de dag van het ongelezen boek. Ja, dat levert dan toch gesprekken op. Jannie uit het Harde, die appt ons ongelezen boeken. Als ik die in de kast heb staan, nou, die ga ik ze gewoon lezen. Want lezen, dat is even heerlijk, verdwijnen in een andere wereld. Als kind mocht ik de biepboekjes niet mee naar boven nemen. Dat werd gecontroleerd ook. In mijn puberteit bracht ik de boeken dan al eerder naar mijn kamertje. En dan ging ik stiekem met de zaklantaarn onder de dekens lezen, want het boek moest uit. Ik kon het licht niet meer aandoen. Want moeder zag dat door de kieren van de kozijnen van de deur. Dat werd goed in de gaten gehouden. Nu heb ik al heel lang eigen baas en lees ik vaak 's nachts als ik niet kan slapen. Want lezen is heerlijk. Dus Jannie is Harde, Jannie Smit, nog een Jannie. Die zegt, ik heb de fotowedstrijd doorgestuurd naar mijn dochter die een inloopboekenkast heeft. Dus die fotowedstrijd met de mooiste boekenkast die iedereen dan kan gebruiken op het moment dat je aan het videobellen bent. Nou, deze dochter van Jannie Smit heeft dus een inloopboekenkast. Dat klinkt als heel groot. En met heel veel boeken die vast ook niet allemaal gelezen zijn.
2: De laatste ronde.
0: Gerrit bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik heb een legendarisch boek liggen, maar ben er nooit aan begonnen. Ik denk dat ik het te dik vind. De Druiven der Gramschap. Klinkt ook wel heel serieus. Een boek van Jeffrey Stevens ligt al sinds de zomervakantie bij Wim klaar om gelezen te worden. Maar het kwam er maar steeds niet van met het mooie weer. Dus dan zal het wel een winterboek worden, zegt Wim. En we kregen een appje van Melchior, die zegt, ik woon in een camper. Ik heb een kleine boekenplank. Het boek dat ik nog niet gelezen heb is Mr. Veronica, geschreven door Bert van der Veer. En het boek over en van Tieneke. En hij zegt, ik ben nu bezig met het boek van Govert van Brakel, Moet je horen. Dat is een prachtig boek. Het is echt over de historie van de radio. Heerlijk om te lezen.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En je hoorde me vertellen dat in Zuid-Korea een sterrenchef een geldboete krijgt omdat hij mieren heeft gebruikt in zijn eten. En dat mag niet. En toen vroeg ik me meteen af, hoe is dat eigenlijk in Nederland? Mag het en gebeurt het ook? Worden er mieren gebruikt in de Nederlandse keuken? Ja, dan bel ik altijd mijn goede vriend Pierre Wind eventjes. Dag Pierre, goedemiddag.
3: Hé, hey, hallo, kikken zeg. Hey. Dat is echt... Heb jij wel ooit eens in je leven mieren gegeten?
0: Ja, ik denk het wel, per ongeluk.
3: Ja. Want wat is zo, dat, zeg maar, dat schijnt van die onderzoeken te zijn, dat 5% van wat je eet, zitten insecten in. Dus je moet in appels of dat soort dingen gewoon. Ja. Dus we krijgen insecten binnen, maar we weten het niet. Nee. Mooi, hè?
0: Maar heb jij wel eens mieren gebruikt in een gerecht?
3: Nee, mieren niet, maar het is wel een van mijn wensen.
0: Oh ja?
3: Ja, het is echt een van mijn wensen. Ik moet echt eerlijk bekennen, en ik ga pas iets doen als ik er heel veel verstand van heb. En die mieren, ze lijken allemaal op elkaar. Want dan kan je maar een rode mier zien, maar er zijn heel veel verschillende rode mieren. Ja. En je hebt ook rode mieren die dat de delicatessen zijn. Dat is echt in mieren, in het culinair land is dat het summum. Ja. Maar een andere rode mier, dat zijn een soort bulldogmieren. Dan kan je zo bijna half dood aan gaan. Ja. Maar waarom het mij zo triggert ook, het is een van de meest geconsumeerde insectensoort. Hè? Want ik ben een van de pioniers geweest die zeg maar dan krekels, meelwormen en sprinkhanen in de keuken deed, want dat kon dan. Maar dat met mieren, dat is een stuk ingewikkelder. Ook omdat de voedselwet, de Europese voedselwet, de autoriteit, die doet nogal moeilijk. Ah. Ja, je kan misschien nog wel kleine van die, hoe heet het ook, die paardjes vinden als je ergens doorheen moet wat niet mag, help eens.
0: Geitenpaadjes.
3: Oh ja, die. Ja, die kan je misschien wel vinden om een beetje met online. Maar dat doe ik niet, want ik ben een pro, weet je. Ja. Je moet wel professioneel, maar het is wel even echt van mijn wensen.
0: Maar Pierre, er zit zo weinig vlees aan een mier, lijkt mij.
3: Ja, maar je hebt ook... Ja, dat wel, maar als je een heleboel eet niet, maar je hebt ook de Columbiaanse dikbilbier. Dat zijn van die grote jongens. Ja. Maar bijvoorbeeld in het beste restaurant van in Noma toen de tijd, in Kopenhagen, daar hebben ze er zelfs gin van gemaakt. Ja. Het wordt echt in heel veel culinaire dingen gedaan. Alleen hier, het is gewoon moeilijk, want je kan wel eens op zo'n webshop, maar ik vind het gevaarlijk, want je moet nooit mieren gaan eten uit je tuin. Want die hebben natuurlijk overal gezeten. Ja. Je hebt ook mierensoorten die allemaal enge ziektes met zich mee kan nemen. Ja. Dus het is gewoon moeilijk. En ik vind het eng, maar ik zou het heel graag willen. Want ik denk dat ik de lekkerste saus, een mierentaartje of gekookte aardappels met gebakken mieren eroverheen.
0: En dan medium rare gebakken, is dat het lekkerst, denk je?
3: Nee, echt, dit soort dingen moet je wel ook vanwege de hygiëne
0: Wel goed doorbakken.
3: Ja.
0: Well done.
3: Nee, maar, Maar er zijn echt heel veel soorten, weet je. Ik bedoel, je hebt zeg maar bijvoorbeeld, heb ik daar even in verdiend ook vanwege die insecten. Je hebt zeg maar in Australië heb je de honingmier.
0: Die klinkt smakelijk.
3: Ja. Maar dan gooien ze die gewoon door hun eten heen. En dan door die nectar. En dan smaakt je eten. Een soort papje krijg je dan.
0: Ja.
3: Dat schijnt dan echt geweldig te zijn.
0: Okay.
3: En dan doen ze de beroemde de groene boom hier. Ja, er zijn zoveel soorten. Maar ja, zou jij het doen als ik nou voor jou ga koken nu?
0: Ja.
3: Een mierenhapje. Doe jij het dan?
0: Nee.
3: Maar waarom niet?
0: Ja, omdat ik zeker weet dat jij dat dan gaat doen en dat ik dat dan moet gaan doen en dat ik dat gewoon niet aandurf. Jawel, ja, mieren wel. Springkranen zou ik niet doen, maar mieren geloof ik. Ja, Pierre, als jij het doet en je belooft me dat het smakelijk is, dan zou ik het doen. Ja, want je gaat het heel grondig uitzoeken ook. Dus
3: dat absoluut. Dus, maar het is nu, omdat de Europese wet doet een beetje lastig, want je wilt nu geen boete halverwege krijgen zoals die Koreaanse chef van je. Maar die had trouwens meer dan 6.000 euro boete, hè?
0: Ja, zeker. Ja, dat hakt erin. Dus wees voorzichtig. En of je nou geitenpaadje of olifantenpaadjes kiest. Volg gewoon de wet, Pierre. Dat lijkt me het beste.
3: Ja.
0: En ik vond het heerlijk om even met je te fantaseren over mieren in de pan. Dank je wel.
3: Ja, maar laten we zo afspreken. Zo draait, man.
0: Ja, dat ga jij doen ook, hè?
3: Ja, dat ga ik het voor jou doen.
0: Nou, dan hoor ik het tegen die tijd. Dank.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Dat was zo leuk nou nee zeggen, want dan zit ik... Oh, ik weet precies hoe dit gaat. Ik ken hem een beetje, die Pierre-Wim. Nou ja, we wachten het maar af. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Het heet dan heel braaf You Owe Me, U-O-M-E, van Love. Maar ja, wij noemen dat natuurlijk allemaal Waldolala, na dat televisieprogramma waar nooit iemand naar gekeken had. Maar iedereen wist altijd precies te vertellen wat er gebeurd was. Heel verdacht was dat altijd. Met Jef van Hoekel natuurlijk. Ja. Legendarische en hilarische televisie. Wij gaan aan dat door Dave Edmunds beloofde weekend beginnen. Henry komt eraan voor de avondstart van deze donderdagavond. Wij melden ons komende maandag weer eventjes na vieren. Maak er een fijn weekend van. Blijf luisteren naar al die mooie programma's op deze zender. En tot maandag.
1: 5.
2: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
3: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Annemarie Lekkerkerker en Karim Amgar. Vanavond 20:30 NPO 1.
9: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Trulease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 6 uur. Goedenavond. Je avond start hier en we beginnen met het NOS-journaal met Ewout de Jong.
15: Ja, goedenavond. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. De algemene beschouwingen zijn nog volop bezig. Het gaat over het zoeken van steun voor de plannen van het minderheidskabinet over stikstof, drugsaanpak en het herstellen van gammele bruggen en wegen. En ook vanavond na het eten staat er nog van alles op de agenda, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
16: Kamer. Dan komen er moties over van alles en nog wat, waar die Kamerleden op hun beurt dan ook weer een meerderheid van moeten hebben. Er wordt gestemd aan het einde van de avond, maar je hoort het, over 2 weken gaat het gesprek door en er komen nog onderhandelingsrondes. Dus waarschijnlijk wordt er heel veel op de lange baan geschoven en is vanavond aan het eind van het debat nog niet duidelijk wat er precies verandert.
15: Unilever heeft het merk Zwitsal verkocht. Het merk voor babyverzorgingsproducten wordt overgenomen door het bedrijf Royal Sanders. Dat maakt ook verzorgingsproducten van merken als Odorex, Van Gils en Melkmeisje. Unilever stoot de laatste jaren vaker merken af. Het bedrijf wil zich meer richten op wat het noemt huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten met een internationaal bereik. Het is niet bekendgemaakt hoeveel er voor Zwitsal is betaald. Dan de sport. NEC speelt vanavond in de Europa League uit tegen Juventus in Turijn. Er zijn dik 2000 NEC-fans meegereisd naar Turijn. Een van de pleinen in de stad kleurde vanmiddag al rood-groen-zwart.
1: Het was een topsfeertje, dus de sfeer zit er goed in. Daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
17: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk. Het is fantastisch.
18: Wat kunnen we verwachten?
19: Nou, ik stilletjes hoop ik op 1-2.
20: I respect all the team, so for NEC.
15: Forza NEC. Nou, Henry, je hebt er vast wel wat deskundigs over te zeggen.
14: Nou, je hoorde dat het ijdele hoop was, denk ik, hè, die voorspelling van die man ja, 1-2. Ja, ja. Maar ja, het kan, hè. Voetbal, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, ja. En ze speelde voorronde Champions League eerst, hè? Dat werd niet, maar dit is wel een Champions League allure, dit affiche.
15: Inderdaad, ja. Nou,
14: mooi hoor.
15: We kunnen het zien, de wedstrijd begint om 9:00. Dankjewel voor je commentaar. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. Vanavond opklaringen, maar ook vannacht nog kans op een bui. Minima tussen 11 en 14 graden. Morgen de loop van de dag geregeld zon, dan wordt het 17 tot 20 graden. De komende dagen is het nog wisselvallig, maar vanaf volgende week wat droger met meer zon en minder wind.
14: Dankjewel Ewout, fijne avond.
15: Jij ook.
13: De avondstart. Henry Schut.

0: valt de boel letterlijk op zijn kop. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Het scheelde niet veel, want het was trouwens Dancing on the Tennis Court geweest voor Lionel. Want hij kon behoorlijk goed tegen een balletje slaan. Maar de tennisbaan verloor het van de muziek. Hij stopte met de sport en ging in bandjes spelen. En gelukkig maar natuurlijk ook. Van harte welkom bij je wervelende donderdagavondstart. Simone heeft vakantie en wij slaan je met aces, volleys en backhand winners. Met de ene na de andere evergreen om de oren. Lionel Richie, die werd dus nooit meer tennisser. Straks wel een zanger die later nog minister van Toerisme is geworden. Maar nu
1: avondspreuk.
0: Mogen die muzikale hersens aan de slag. Je mag ze laten kraken. Dankzij Mick Jagger met deze uitspraak. It's alright letting yourself go as long as you can get yourself back. Het is prima om je te laten gaan, zolang je jezelf maar weer kunt hervinden. En wij willen nu natuurlijk graag weten, welk liedje past daar volgens jou bij? Je suggestie kan naar de NPO Luisterapp. Goedenavond.

0: Waterloo Sunset van de Kings. En we zochten een dokter in de zaal voor Robert Palmer met Bad Case of Loving You.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Het volgende liedje dat we toevoegen aan onze Spotify-lijst, Catacombe der vergetelheid. Makkelijk te vinden trouwens ook via nporadio5.nl. Kun je samenvatten met deze twee woorden.
2: Nerd alert!
0: Ja, muziek nerd, zet je schrap. Ik heb een nummer van een band uit 1984 voor me liggen die voor een korte periode onder de naam Common Knowledge muziek maakte. Wie? Nou, 10 punten voor wie ze kent. De band was een project van twee mensen die onder hun eigen naam wel een stuk bekender zijn. Andrew Gold en Graham Goldman. Later in hun leven werden ze bekend met de band Wax en 10cc. En nu hoor je ze als jonge guppies in de band Common Knowledge. Dus met het liedje Victoria.

0: Even een gratis tipje voor je wel eens niet zeggend rondstruit op social media. Kijk even wat Nile Rodgers van Chic daar zoal uitvreet. Dan zie je dat hij fanatiek rolschaatser is geworden. Organiseert zelfs complete rolschaatsevenementen door de stad. Met een muzikale twist, want er schalt dan onderweg overal pompende funk en disco uit grote speakers. En als het slecht weer is, geen nood voor Nile, want zijn huis is zo groot dat hij ook binnen kan rolschaatsen.
1: Avondspreuk!
0: Ja, dat heb je met sommige mensen. Mick Jagger zal dat vast ook hebben. De avondspreuk is van hem. It's all right letting yourself go, as long as you can get yourself back. Het is prima om je te laten gaan, zolang je jezelf maar weer kunt hervinden. Het is een hele lange, maar dat is ook voordelig, want er zit er heel veel in om op te associëren. Meld je met een liedje dat daar wat jou betreft bij past op de NPO Luisterapp.
2: Schijf van NPO Radio 5.
0: Voelt nu al als een klassieker. Het is de nieuwe van Douwe Bob. En die heet Note to Self. I can

Mama's and the Papa's, Monday Monday. Met als liedzanger Danny Doherty. Hij zette zijn eerste stapjes in de muziek. Mijn folkgroep, die heette The Halifax 3. En die klonken weergaloos. Luister maar.

0: Ja, van alle markten thuis deze man, want dat klinkt toch heel anders, hè, dan de mama's en de papa's. De Halifax 3 dus, voor als je meer wil.
1: Woe! Howdy, partner.
2: De muzikale drieling.
0: Drie platen met één overeenkomst en aan jou om weer lekker mee te associëren voor de derde song in deze serie. De NPO Luisterapp is hongerig naar jouw suggestie. En ik geef je alvast een kleine hint over de overeenkomst. Het is een heel klein stapje vanaf dat liedje van de mama's en de papa's van zojuist. We beginnen met de Doobie Brothers.

met Sunday Morning. Daarvoor hoorde je Beautiful Sunday van Daniel Boone uit 1972. En we begonnen met de Doobie Brothers, Another Park, Another Sunday. Wij voelen ons zondagskinderen met wat er allemaal binnenkomt in de NPO Luisterapp. Dit is even ter begeleiding van de fragmentjes die er zo aankomen. Ook iets met zondag, Saturday Night en Sunday Morning van Phil Collins. En wat kwam er ontzettend veel binnen? Deze bijvoorbeeld. Ja. The Small Faces met Lazy Sunday.

0: was er nog meer? Nou, Johnny Cash met Sunday Morning Coming Down. Etta James met The Sunday Kind of Love. Blondie met Sunday Girl. Rob de Nijs natuurlijk met Zondag. Deze komt uit 1924. American Quartet met What Do You Do Sunday Mary?
1: What do you do Sunday? What do you do Monday Mary? What do you do Tuesday? What do you do Wednesday?

0: platen. Ik kan ze mijn hele leven draaien, iedere dag weer. Nee, nee, Cherry en Youssou N'Dour, die in 2012 nog een jaartje minister van toerisme is geweest in Senegal.
1: De avondspreuk.
0: De avondspreuk was er eentje van Mick Jagger. Vrij vertaald was hij: het is prima om je te laten gaan, zolang je jezelf maar weer kunt hervinden. Er kwamen prachtige suggesties binnen. Anne bijvoorbeeld, dankjewel voor Going Back van Dusty Springfield. Find Myself van Eric Clapton, ingestuurd door René. En Claudia komt nog met I'll Find My Way Home van John en Vangelis. Allemaal heel inventief. We gaan voor een titel die daar wel veel op lijkt, op dat I'll Find My Way Home, maar net iets anders betekent. Peter Endhoven kwam met deze suggestie. De groep van Steve Winwood, Blind Faith and Can't Find My Way Home.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Annemarie Lekkerkerker en Karim Amgar. Vanavond 8:30 NPO 1.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 7:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt er elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een serie moordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn er meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. En de fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
18: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
19: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
4: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avondstart. Henry Schut.

dagliedje door Robbie van Leeuwen. Met smakelijke ingrediënten van anderen, dat noem je in de muziek dan ook wel inspiratie. En die kwam onder meer van het intro van Pinball Wizards van The Who. Luister maar. Dit is The Who. Nou, je hoort het er meteen al in. En dat gaat dan automatisch over in... Ja. Meteen zin om hem nog een keer te draaien, zullen we? Wij zijn de baas hier nu. Nee, oké. Komt vast snel weer voorbij, want het is de wereldhit die je natuurlijk heel vaak hoort hier op 5. Venus van Shocking Blue. Daarmee is je tweede portie donderdagavondstart geweldig begonnen. De lat ligt heel hoog voor bijvoorbeeld Elton John, maar die houdt zich zometeen vast wel staande. De avondster van deze hele week is Stef Bos. Zometeen hoor je hem live tijdens zijn grootste Nederlandse tv-optreden ooit. En heel, heel veel muziek in dit uur. We gaan snel ook maar door, want we moeten jullie hongerige oren voeden. Onder het motto, keep the customer satisfied.

0: Je ziet hem zo staan en dansen in die gekkige videoclip. Elton John, I'm Still Standing.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: In 1964 is een jonge zanger uit Wales druk bezig met het lanceren van zijn carrière. Hij heeft net een avontuur als frontman van de band Tommy Scott and the Senators achter de rug en staat op het punt om solo muziek uit te brengen. Voordat hij dat kan doen, moet er nog één ding gebeuren. Best wel belangrijk. De zanger moet zijn naam, Thomas John Woodward, inruilen voor een lekker bekkende artiestennaam. En mede dankzij een populaire comedyfilm wordt het Tom Jones. Je hoort hem nu met zijn allereerste plaatje uit 1964, Chills and Fever.

0: Donna Summer was dat met Bad Girls.
1: De Avondster.
0: Stef Bos heeft een groot muzikaal hart en een minstens even groot sociaal hart. Ik neem je mee naar het jaar 1994. Tussen april en juli van dat jaar voltrekt zich een ramp in Rwanda. In ongeveer 100 dagen worden honderdduizenden mensen vermoord, alleen maar omdat ze tot een andere groep behoren. Dood, verderf, vluchtelingen, heel veel leed. Er komt een groots opgezette nationale actie met een tv-programma waarin heel Nederland zich verenigt. De actie wordt een groot succes, mede dankzij optredens van Rutja Kot, Simone Kleinsma en ook van Stef Bos. Hij zingt een liedje waarin hij opkomt voor de slachtoffers, voor al die gewone mensen die ineens alles kwijt zijn. Een lied dat al op een album van hem stond, maar dat in de versie van die avond transformeert tot iets wat dwars door je ziel heen snijdt. Wat de essentie van deze ramp en van eigenlijk alle grote humanitaire rampen in één klap duidelijk maakt. Iets dat je soms bijna vergeet als je op tv spectaculaire beelden ziet van een torenflat die in elkaar stort of bussen die wegdrijven in een vloedgolf. Van de CD die er van die benefietavond werd geperst, is dit De Figuranten live op 6 augustus 1994. Stef Bos.

Elk jaar is weer een film waarin politici acteren, waarin strategen met een glimlach nieuwe wapens demonstreren. Elk jaar is weer een film die gemaakt wordt voor het geld. Dus je ziet maar weinig liefde, je ziet alleen maar veel geweld. Elk jaar is weer een film voor het Hollywood-archief. Met een vuurwerk boven Bagdad.

voor de grote massascènes. Je ziet ze gaan in lange rijen om te vluchten of te sterven. En ze verdwijnen in de tijd voor een eindeloze reis. Geen van hen wou ooit een oorlog, maar zij.

0: Baskecs met Lowdown. Mooi klassiek verhaaltje hoe dit nummer tot stand is gekomen. Zijn producer koppelde hem aan een toetsenist met het idee dat daar wel eens wat moois uit zou kunnen komen. Dus die twee vertrokken, lekker cliché, naar een huisje net buiten L.A. En daar stond een piano. En meer hadden ze ook niet nodig. Ze bleven tot diep in de nacht zitten, spelend en zoekend naar ideeën. En ergens in die nacht viel ineens alles op zijn plek en was Lowdown geboren. En die toetsenist, wie was dat dan? Nou, dat was ene David Page. Later groot geworden met Toto. Onze huisband heeft ook een geniale toetsenist. Dat wil zeggen, dat vindt hij zelf. Er zijn nog heel veel meer pretentieuze types in deze band. Ze hebben weer een editie van de Notenkraker voor ons. Daar is zometeen wat mee te winnen. En voor wie nu oplet, die kan alvast een beetje nadenken en een voorsprongetje nemen op alle andere luisteraars. Dit is een heel kort fragment. Ja, hebben we er iets aan? Ik niet, maar goed. Dat maakt ook niet uit, want ik mag niet meedoen. Zometeen het hele fragment in volle glorie. En dan kan je ook bellen met ons, met de studio. Maar eerst, pst, even tussen jou en mij. Een nieuwtje. Dit oudje is vanaf morgen weer een officiële hit. En wat voor een.
1: De klapper

This World of Water was dat van New Music. En daarvoor dus Ilse de Lange met So Incredible uit 2008. Maar nu in 2026 opnieuw een hit. Het wordt onder allerlei filmpjes gezet door hele populaire influencers. En dan kan het zomaar gebeuren dat je die top 40 weer indendert. De Huisband gooit het vandaag eens over een heel andere boeg. Kan dat nog, hoor ik je denken? Ja, het kan nog wel. In een andere taal dan normaal. Geen Nederlands en geen Engels. En verder zeg ik helemaal niks, want dan heb ik alweer heel veel gezegd. Welk liedje hoor je in een compleet nieuwe jas? We zijn op zoek naar de titel. Dat is het goede antwoord voor die muzieksleutel sleutelhanger. En je kunt bellen naar 0800 3000 555. Alleen bellen dus, want dan kan je prijzen winnen. 0800 3000 555. Let's get lost.

0: Ja, dan zeg je altijd, als je het weet is het heel makkelijk. Ik vond hem best moeilijk. Je moet het liedje net kennen. Heel goed kennen. Het is wel een mooie versie. Ik vind hem echt leuk. En het is fijn dat er nog niet is gebeld. Dus dan laten we hem gewoon nog een keer horen.
1: Es gibt einen, der zu dir hält. 0800-3000-555.
0: Goedenavond, de avond start met Henry.
2: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Rita van der Klauw.
0: Rita, je weet het hè, anders zou je niet bellen.
2: Ja, want volgens mij heet het nummer ook Marmer, Stein und Eisenbricht.
0: Ah, wil je dat nog één keer zeggen, alsjeblieft?
2: Marmer, Stein und Eisenbricht.
0: Dubbel applaus. Ik ben ook dubbel blij dat het is geraden, want ik dacht, ik ga dat mijn bek niet uitkrijgen. Het is een moeilijke titel. Wat had je voor Duits op school vroeger?
2: Het was niet slecht.
0: Er kan nooit een laag cijfer geweest zijn, denk ik. Je krijgt daar door de muziek sleutelhanger. Dus blijf even aan de lijn. En ik ga hem ook voor je draaien natuurlijk nog. Dus ja,
2: zou je
0: hem willen aankondigen?
2: Ik weet alleen niet meer wie het zingt.
0: Ja, dat wist ik ook niet meer. Het staat trouwens wel gewoon op nummer 526 in de Evergreen Top 1000. Dus schande dat ik het niet wist. Grafi Deutsche. En dan mag jij de titel doen.
2: Ah, oké. Okay. Marmor, Stein und Eisenbricht.

legendarische zanger is het inmiddels, met een glanzende carrière, maar in het trille begin glansde er nog heel weinig. Overdag was hij kleermaker van beroep en 's avonds trad hij op in Londense clubs. Hij zong soul ballads onder zijn echte naam, Les Charles.

klonk ook echt heel goed. Maar ondanks dat prachtige werk wilde het nog niet echt lukken en veranderde zijn naam uiteindelijk naar Billy Ocean. Vernoemd naar een voetbalelftal op Trinidad, Ocean's 11, niet te verwarren met de film, want die was het toen nog lang niet. En ineens lag de hele wereld aan zijn voeten. Love really hurts without you. Waardoor je dan weer de vraag zou kunnen stellen: do you believe in love? Huey Lewis and the News, op zoek naar het antwoord.

Dusty Springfield in the middle of nowhere. En daarvoor zaten dus Huey Lewis en The News met Do You Believe in Love. Zometeen de wolf die net zo lovable is als Dolfje Weerwolfje. De enige echte Gea Wolf. Met de avond van 5. En hou hem op 5. Blijf er wakker tot minimaal 11 uur. Want ik zie al muziek aankomen van Poco en de Tremolo's. En Boudewijn de Groot. En daarna mag je lekker slapen. En wat ons betreft, talking in your sleep. Tot morgen.

0: Samen Max.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: download de app en start met vinden.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
10: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
9: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
11: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
9: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Een Swahili-talig lied uit 1966 van de Keniaanse muzikant Daudi Kababa. En mag jij drie keer raden wat betekent hulule? Wat denk jij, Tijn? Wat betekent het?
1: Poh.
0: Iets heel vrolijks, iets heel blijs. Roep maar wat.
1: Ik wilde gewoon hallo zeggen.
0: Hiebe de piep, hiebe de piep.
1: Hiebe de piep, hiebe de piep.
0: Hoera!

0: zo is het. Jij hoort bij de roedel van de avond van 5. Welkom en fijn dat je luistert. Het is 8:10, donderdagavond. En gezellig dat jij er ook bent, Tijn.
1: Ja, leuk.
0: Pedro die appt al, hè. Goedenavond, Rob. Het is natuurlijk donderdag, is eigenlijk Robavond.
2: Maar ik heb met Rob gereld op maandag. Maar ik ben er nog steeds.
0: Je doet het gewoon nog een keer. Ja. Hartstikke fijn. Fijn dat je er bent. En samen zijn we tot 11:00 bij jou. En houden we jouw gezelschap bij het luisteren naar de avond van 5. En wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, je hebt het vast meegekregen. Bob, hij is weer voor ons op pad. Ja. En Gerrit die appt met de app. Gisteravond redde die het niet helemaal tot het einde om te horen waar die stond. Maar hij is erachter. Het was Andorra. Een prachtige plek in Andorra. Vanavond nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Hij is weer op pad voor ons. En aan jou om te raden waar die staat. Ik ben benieuwd. Ja, ik weet het. Maar ja, jij nog niet, hè?
2: Nee, ik nog niet. Ik wil wel ruilen met zijn vakantiedagen. Dat lijkt me heerlijk.
0: Oh, nou, hè. Die man heeft een wereldbaan.
2: Ja.
0: Inderdaad. Nou, voor de rest hartstikke veel fijne muziek. En ik denk dat je het al wel hebt meegekregen. De eerste 10 legendarische artiesten en liedjeschrijvers die zijn opgenomen in de Nederlandse Songwriters Wall of Fame van Beeld en Geluid. Ik heb het over Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy. En natuurlijk mag deze grootheid dan ook niet ontbreken. Boudewijn de Groot, hier is die. Met Ik ben ik.

heerlijk om die stem weer eens te horen. Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own. En ze heeft vast heel goed geluisterd naar Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye en Tammy Terrell. It's fine.

0: Trommels, trommels en nog eens trommels.
1: Ja, geweldig. Kun je eens nog een beetje meezingen? Ik wel hoor. Die liedjes van Bassie en Adriaan die zijn overbekend. Nog altijd. Ik ga helemaal terug naar mijn jeugd. En deze week lanceerde het duo een eenmalige meezingshow. 23 april volgend jaar in Ahoy. Het grote Bassie en Adriaan concert. Ze staan niet zelf op het podium, maar hun liedjes worden gezongen door allerlei andere artiesten. En het loopt nu als storm in de voorverkoop. En Aad van Toor, de beste acrobaat die zingt, volgens zijn eigen woorden. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Dag.
2: Heeft en wij beginnen met iets heel vervelends te vertellen.
1: Vertel.
2: De voorstelling in Ahoy is zo goed als uitverkocht.
1: Och, nou, gefeliciteerd. Hartstikke goed, hè?
2: Maar, kijk, als je slecht nieuws brengt, moet je goed nieuws brengen.
1: Ja, er komt een extra
2: goede
1: voor.
2: Nieuws.
1: Er komt er nog één.
2: Ja, maar dat mogen we nog niet zeggen. Dat was morgen bekend, hoor ik.
1: Oh, oké. Okay. Dan wordt bekend dat er een extra show gaat komen voor iedereen die nu teleurgesteld was, omdat het al uitverkocht was.
2: Maar wij hebben niks gezegd.
1: Nee,
2: dat is
1: nee, ja. Okay. We hebben niks gezegd en sowieso. Nee. Mensen die het horen vertellen het niet verder. Maar wat fijn dat ik jou aan de telefoon heb. En het klopt dat jij bent de beste acrobaat die zingt, hè?
2: Nee, wij zijn de enige acrobaten, dacht ik,
1: ja?
2: Met gouden platen. We hebben meer dan 10 gouden platen.
1: Ah.
2: Maar ik heb me toch vergist, want het is gebleken, Freddie Quinn,
1: ja?
2: Die heeft meer dan 100 gouden platen.
1: Zo.
2: En die is ook 2 jaar acrobaat geweest.
1: Wauw, oh, dat wist ik ook niet. Wat geweldig.
2: Nee. Ja.
1: Hey, en heeft het jou nou verrast, die animo, voor het concert?
2: Het heeft me gigantisch verrast. En,
1: ja?
2: En toen ik het plan voor het eerst hoorde, dacht ik van, ja jongens, dat gaat of niet. We zijn al zo lang niet meer actief. De laatste voorstelling die ik draaide was in 2003.
1: Mm-hmm.
2: 23 jaar geleden.
1: Ja, ja. Maar mensen blijven van jullie houden, hè?
2: Dat heb ik in de gaten.
1: Ja.
2: Want ik woon hoofdzakelijk in Spanje.
1: Mm-hmm.
2: Maar als ik, en daar kennen ze me alleen maar als Hollandes.
1: Ja.
2: De Nederlander.
1: Ja.
2: En hierover staat, en ik word tegen Adriaan.
1: Ja, oh, geweldig, toch? En vind je dat fijn, of zeg je van, nou, het mag ook wel eens afgelopen zijn?
2: Nee hoor,
1: nee?
2: Zolang het op een leuke manier gaat, en
1: precies.
2: Het gaat ook op een leuke manier, en ik heb absoluut geen probleem mee.
1: Nou, wat fijn. Hé, dat meezingconcert, hoe gaat dat er precies uitzien? Want allerlei artiesten gaan jullie liedjes zingen. Kun je al iets meer erover vertellen?
2: Nee, ik wou dat het kon. Kijk, het was gelukkig, die zit anders, hè?
1: Ja.
2: En die vertellen mij ook niet alles.
1: Aha.
2: En ik ben net zo nieuwsgierig als wie dan ook. Ik zou willen. Maar ik heb wel een lijst gezien.
1: Oh,
2: met heel goede zangers die ze benaderd hebben.
1: Ja. Ze moeten alleen nog ja zeggen.
2: En ik kan wel zeggen, kijk, die liedjes, die zijn leuk en die zijn goed.
1: Ja.
2: En dat is ook wel wat ze zijn door mij gemaakt. Dus ze zeggen, kijken.
1: Ja, precies. Dat kan ook niet anders zeggen, natuurlijk.
2: Maar ik geloof, een nadeel, ik heb het ook gezongen.
1: Ja.
2: En dat is nu anders, het wordt gezongen door echte zangers.
1: Ja, en hoe voelt dat dan voor jou als ze met jouw liedje zeg maar een beetje aan de haal gaan? Het is toch
2: wel. Ik ben er ontzettend trots op.
1: Ah, oh, wat mooi. Nou, wat mooi. Want kun je een paar liedjes noemen die sowieso gezongen gaan worden die avond?
2: Ja, we gaan beginnen met de Spaanse zon. In Spanje.
1: Ja.
2: En er zijn heel veel liedjes die willen ze gaan zingen.
1: Ja.
2: En het ligt er natuurlijk aan. Kijk, ik zou het zelf heel leuk vinden. Als Frans Duister is.
1: Ja.
2: En die zingt als Spaanse les.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Kijk, ik noem het best. Dus ja, dat soort dingen. En wat ik begrijp, de mensen die het organiseren, die gaan er met net zo'n enthousiasme tegenaan als wij vroeger met onze voorstelling.
1: Wat leuk, hè? Ah, oh, wat mooi om te horen.
2: Ik heb die opname gemaakt vorige week in de lege Ahoy.
1: Ja.
2: En dan zie je die mensen om je heen die zo enthousiast zijn met de organisatie.
1: Ja,
2: ik verheug me erop.
1: Nou, hey, en het is natuurlijk wel de bedoeling, denk ik, dat iedereen lekker meezingt, hè, die hele voorstelling, of niet?
2: Ik denk dat het zo lukt.
1: Ja, in elk geval de refreinen lekker meezingen met alle artiesten. En wat denk je, wat maakt jullie liedjes nou zo tijdloos? Dat ze zelfs nu, 23 jaar na jullie laatste voorstelling, nog steeds zo populair zijn?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Nee.
2: Ik wil die vraag weer een tijd geleden ook aan Bas gesteld.
1: Ja.
2: En die gaf het antwoord. Ik denk dat die daar dicht in de buurt zit. Die zei, misschien waren we wel leuk.
1: Nou, dat denk ik sowieso wel. Dus hadden jullie het niet zo lang zo goed uitgehouden ook samen.
2: Nee.
1: Maar ook voor ons allemaal.
2: Ja.
1: Hé, nog één zorg die ik heb. Hoe groot is de kans dat de Baron hier lucht van krijgt? En dat hij met een geniaal plannetje komt om jullie dwars te gaan zitten?
2: Maak je daar maar geen zorgen, daar zorg ik voor.
1: Oh, oké, gelukkig. Dus we kunnen gerust gaan slapen.
2: Absoluut.
1: Heel
2: en de
1: fijn.
2: Vraag is, die komt ook niet.
1: Oh, nou, dat is goed om te horen. Hey, dus de eerste is al helemaal uitverkocht. Dat is mooi om te horen. Ja. En er zijn dus plannen voor nog een extra voorstelling, maar daar mogen we nog niks over zeggen.
2: Dat hoor je morgen misschien.
1: Prima. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, beste zangende, zingende acrobaat van deze wereld, Aad van Toor. En ik wens je heel veel plezier ook met alle voorbereidingen.
2: Dankjewel.
1: En doe de groeten aan Bassie als je hem spreekt.
2: Zal ik zeer zeker doen.
1: Oké, dankjewel. Dag hoor.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO.

0: CCR en Fortunate Son. En John Fogerty, hij schreef het nummer in de tijd van de Vietnamoorlog. En hij zingt over die rijke en machtige mensen die zelf niet naar het front hoefden. Ze stuurden gewoon alle andere mensen, maar zij bleven buiten schot, letterlijk. Het nummer duurt maar iets van meer dan 2 minuten, iets meer. Maar die boodschap die komt behoorlijk binnen.
1: Waar is Bob?
0: Ja hoor, hij is weer front op pad. En aan jou om te raden waar die staat. Ik heb 3 hints voor je en zo klinkt de eerste hint.
2: Dit is toch wel een droom van, of een nachtmerrie. Want, oh, wat ga ik hoog. En wat kost dit een bom duiten? En dan sta ik ook nog eens in de file.
0: Oké, dat is wel verwarrend. De laatste in de file. Nou, ik zou zeggen, denk er even rustig over na. Je hebt tot 10:30 de tijd, dan gaan we iemand bellen. Dan komt er een winnaar uit die rode hoge hoed vallen. En als jij denkt te weten waar die staat, dan kun je me dat laten weten via de NPO Luister-app. Die staat de hele avond wagenwijd voor je open. Dus laat me weten waar je zit te luisteren, wat je aan het doen bent, behalve radio luisteren. En dus ook als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob?

0: Lekker hè, Frank Boeijengroep, 1 miljoen sterren. Nou, ik ben getrouwd met iemand die heel erg houdt van sterren kijken. We hebben zo'n prachtige telescoop staan die we af en toe op heldere avonden uitklappen. En dat is ongelooflijk wat je dan te zien krijgt en hoe dichtbij je ze kunt halen. Dat is echt magisch om te zien. Vorig jaar stond hij op 117 in de Evergreen Top 1000. Benieuwd hoe hoog hij dit jaar eindigt. Ik heb het over Mr. Blue Sky van ILO. Een heel nieuw geluid, kun je rustig zeggen. Maar hoe kwam Jeff Lynne erbij om dat geluid te creëren?
1: I love the studio so much because you can use it in such ways. Like, look at this studio, for instance. This is so big, you can get it to sound like anything. So I can make it sound like a church or something like that. Or I can make it sound really dry. And it's all down to just experimenting, you know.
0: Ja, die studio was voor Jeff Lynne dus eigenlijk een instrument op zichzelf. Hij kon zijn muziek precies zo laten klinken hoe hij dat wilde. Als een galmende kathedraal of als een hele droge zaal. De mogelijkheden waren eindeloos. En dat idee dan van Mr. Blue Sky, waar kwam dat dan vandaan?
1: When I wrote Mr. Blue Sky, I was actually in Switzerland on a mountain. And I'd been there like about a week and it'd been cloudy and misty all the time I'd been there. I thought, this is going to be a great inspiration. Not. And one day the sun came blasting out and it was all blue sky. And I could see forever, you know. And it was just beautiful. And it made me write Mr. Blue Sky.
0: Hij zat in de berg in Zwitserland op een soort van schrijversretraite. En de hele week was het dikke mist en er was helemaal niks te zien van die bergen. Hoezo inspiratie, dacht hij nog. Tot hij op een ochtend wakker werd, zijn gordijnen opendeed en een strak blauwe hemel zag. Hij kon kilometers ver kijken, het was machtig mooi. En Mr. Blue Sky, dat vloeide zo uit zijn pen. Een iconisch nummer met 30 man orkest, met een heel koor, met meerdere piano's. Maar ja, hoe doe je zoiets dan live?
1: You know, the Beatles quit because they couldn't play Paperback Writer. That's why they quit playing on stage. And I was, here I was, with all these giant 30-piece orchestras on record. And pianos, guitars and choirs. Trying to do it with 7 people, you know. We were all doing our best. It sounded like as good as we could get it. But it was difficult, you know. And especially in 10,000-seated places, you know.
0: Ja, wat de Beatles niet lukte met Paperback Writer, lukte ILO gelukkig wel. Zij het in aangepaste vorm. En dat afgeslankte geluid, dat vond Jeff Lynne eigenlijk maar helemaal niks. Hij zegt, ja, we deden zo goed mogelijk ons best. We deden met wat we konden. Maar zo goed als het op het album klonk, zo werd het live nooit volgens Jeff. En was hij dan ook helemaal niet tevreden over Mr. Blue Sky?
1: I listen to it and I look at it, you know, like I do in my kind of perfectionist look. And there isn't really a duff bit in there. There's not a bad bit, you know. All the song really works and joins together properly. It becomes like a complete unified thing.
0: Gelukkig maar. Als hij er naar luistert, kan hij er ontzettend van genieten. Hij denkt geen enkele keer, oei, dat stuk had ik anders moeten doen. Of dat had ik beter weg kunnen laten. Niks weglaten, hier is hij, Mr. Blue Sky.

Prachtig liedje, Corny van der Bos, een roosje, mijn roosje. Het was een van de lievelingsliedjes van mijn vader. En een van mijn eerste muzikale herinneringen. Ik weet nog heel goed dat het thuis gedraaid werd. Ik weet nog op welke LP het stond. En regelmatig klonk Corny van der Bos bij ons door de kamer. En mooie herinnering. Zometeen nog een heel uur avond van vijf. Wat zeg ik? Nog twee uur avond van vijf. Gaat de avond van vijf douche aan. En komt de tweede hint van Bob. En hier is de King.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, 99 cent.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 21 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag nog veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
12: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
20: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster. Vorig jaar zette de 24-jarige renster haar carrière op pauze omdat ze het plezier op de fiets verloren was. Haar ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het grotendeels droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Beatle, 1965, Babies in Black. Nou, ik heb wel een zwarte broek aan, maar dan weer een bordeauxrode top. En jij, Tijn, jij hebt een mooi zwart shirt aan, maar weer een knalrode broek.
1: Ja, dus nee, precies.
0: Het geldt niet voor ons in ieder geval, dit
1: nee.
0: Maar. Je meteen maar even van de gelegenheid gebruik. Ik zeg dat jij er altijd zo mooi kleurrijk uitziet.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk is dat. Ja. Dat je denkt van ik heb lak aan wat er in de mode is. Doe gewoon aan wat ik mooi vind zelf. En dat ziet er ook altijd heel kleurrijk en feestelijk uit.
1: Ja, ik hoop nog een keer een trend te zetten.
0: Nou, ja. Wie weet. Ja. Maar het is fijn om naar te kijken. Laat ik dat zeggen.
1: Dankjewel.
0: Hey, en fijn ook dat jij luistert naar de avond van 5. Blijf dat lekker doen, hè, want tot 11 uur zijn Tijn en ik hier en houden wij jouw gezelschap. Zometeen gaat de douche aan, spelen we Shower Power. En als je meespeelt, dan maak je kans op die avond van 5 boodschappentas. En ik weet dat er wel voor één luisteraar, Julien, die zit echt op de punt van zijn stoel. Die wil zo graag die tas winnen. Dus nou, zometeen krijg je het fragment te horen. En Bob heeft natuurlijk een tweede hint over de plek waar die staat. En vertel eens, hoe gaat het met de aanmeldingen voor de inzendingen?
1: Nou, ik heb al een enkele goede voorbij zien komen.
0: Wauw.
1: Maar ook heel veel fouten.
0: Ja, hè? Ik zag de London Eye, vond ik heel leuk.
1: Ja.
0: Mensen denken natuurlijk hoog. Ja, nou, London Eye, als je er bovenin zit, dan zit je behoorlijk hoog.
1: Ja, in dat straatje had iemand de Efteling.
0: Ja. De Droomvlucht had
1: hij. Ja, de pagode, denk ik, dat ze dan bedoelen.
0: Oh,
1: ja.
0: Okay.
1: Die hele hoge ronddraaiding.
0: Eentje waar ik nooit in zou durven.
1: Ja.
0: Nee, dat is niks voor mij. Nee. Jij wel?
1: Ja, ik heb het wel eens gedaan, maar ik zat er ook niet heel gerust in.
0: Nee,
1: ja, ik weet ook niet hoe vaak dat gekeurd wordt en zo.
0: Nee,
1: ja,
0: precies. Ja. Niet vaak genoeg in mijn beleving.
1: Nee, mag elke dag.
0: Ik zie ook Tenerife langskomen. Ik zie Monaco. En even kijken. Jan die denkt dat hij in Dubai zit. Vond ik ook wel een hele leuke.
1: Ja, Burj Khalifa is natuurlijk ook hoog.
0: Ja, is heel hoog. Mooie zonsondergangen te zien. Maar daar zit hij niet, mensen.
1: Ik denk niet hoog genoeg.
0: Nee, nog niet hoog genoeg. Het is nog hoger. En hij is niet in Nederland. Want Adam die wilde dat even zeker weten. Want die file zijn, door die file denk ik Nederland. Maar nee, hij zit niet in Nederland vanavond. Gewoon even wachten zometeen op de tweede hint. En verder vroeg ik jullie, wat ben je aan het doen tijdens het radio luisteren? Nou, dat hebben we ook geweten. Ellen, die is echt achter de naaimachine gekropen. En die is een prachtig jasje aan het maken met een bijpassende broek. Wilma, die spaart eendjes, wel leuk. Die is net 3 weken op vakantie geweest. En haar dochter en kleinzoon hebben op het huis gepast. En die hebben 100 eendjes in huis verstopt. Dus elk laadje wat ze nu opentrekt, er komen kleine eendjes in het tevoorschijn. En ze heeft er al 65 van de 100 teruggevonden. Dus nog even te gaan. Nou, Wilma, haal ons op de hoogte. Ja, en John die is bezig met zijn stemlijstje in te vullen voor de Evergreen Top 1000. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Want begin november gaat de stembus weer open voor de geweldige lijst. De lijst der lijsten. En hij is dus alvast aan het nadenken. Nou, alle informatie daarover vind je later natuurlijk deze maand. Normaal gesproken, want we gaan lekker verder met de muziek, heeft een band maar één leadzanger en verder allemaal backing vocals. Zo niet Three Dog Night. Dat was een Amerikaanse band met maar liefst 3 leadzangers. En in 1971 hadden ze een grote hit met Joy to the World. En dan denk ik meteen aan kerst. Joy to the World. Dat is in dit geval niet het nummer. Het begint met een van de meest herkenbare kreten. Die van zanger Chuck Negron. Hoor je, hier is Joy to the World.

0: Die regen die speelt een hele belangrijke rol in dit nummer. Dave Stewart vertelde dat het idee ontstond tijdens een autoritje door Schotland. En daar waar de blauwe lucht Jeff Lynne van ELO inspireerde voor Mr. Blue Sky, die je net hoorde, was het regen en de sfeer onderweg die Dave inspireerde tot dit nummer.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Nou, die douche die klinkt dan ook weer een beetje als een regen. Maar goed, hij is aan en er wordt weer naar hartelust onder gezongen. De vraag is alleen, wat wordt er gezongen? Het gaat om de titel en de uitvoerende en ik denk dat die te doen is vanavond. Ik denk het. Hier is die. Wie is het en wat is het?
2: Did it on the music so fast? Born on the wind. Did get it back.
3: Wauw.
0: Hoog hoor. Kun jij hem een beetje herkennen, Tijn? Of,
4: Ja, ik weet wat het is.
0: Ja, jij weet wat het is. Ja. Oh, hartstikke goed.
4: Deze vond ik niet zo moeilijk.
0: Nee, hè?
4: Nee. Nou, hij zat ik in dezelfde toonhoogte en zo. Ja. Het is niet zo vals als hij normaal zingt. Dus
0: nee, dat zeker. Hij deed het goed. Hij is goed bij stem vandaag. Nou, als jij het ook weet, mag je bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Hello La Vita, 1968, Raymond Froggatt. Dat was zijn debuutsingle. En de titel, heb ik begrepen, heeft niet echt een betekenis. Hello La Vita. Wie het weet mag het zeggen. La Vita is het leven, maar Hello, ja, ik weet niet wat het is. Misschien jij wel. En laat het mij maar weten dan via de NPO Luister-app. Vind ik leuk.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Volgens mij, hij was inderdaad niet zo heel moeilijk, want er is heel veel gebeld en heel veel geappt. Maar ik heb iemand aan de telefoon. Goedenavond, Wilma!
2: Ja, goedenavond.
0: Hey, wat leuk om jou te spreken. Hoe is het ermee?
2: Ja goed. Spannend.
0: Ja, vind je het spannend? Want ja. Wat ben je bang voor? Dat ik vraag of je gaat zingen misschien het liedje?
2: Oh, nee hoor. Nee, want dat kan ik niet.
0: Nee?
2: Nee, maar oh. je probeert het en... Ik denk, nou, ik kom er toch niet door. Ja, nu wel.
0: Ja, je komt er door. Die hoge hoed zat vol met goede antwoorden. Want hij was inderdaad niet zo heel moeilijk.
2: Nee.
0: Maar dan geeft Tijn er een lekkere hussel aan. En dan, jij kwam er toen uitvallen. Dus hartstikke leuk.
2: Ja, zeker. Ja,
0: want vertel eens, wie dacht jij te horen? En wat dacht jij te horen?
2: Nightfever
3: van de Bee Gees.
0: Ja!
2: Kon ook niet. Fan.
0: Nou hè, heb je de film vaak gezien of niet?
2: Ja, ik ben zelfs een keer bij optreden geweest.
0: Jo, echt waar?
2: Lang geleden, ja.
0: En vertel, waar was dat?
2: Ik dacht in de Ahoy. Dat weet ik geweest met zeker. Oh. Heel lang geleden.
0: En hoe was het om erbij te zijn live?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, kon je een beetje stil blijven staan of zitten? Nee.
2: Nee.
0: Nee, dat kon niet. Nee.
2: En nou hebben we natuurlijk een goede coverband.
0: Ja.
2: Dus dan gaan we in december, dacht ik, in november, december naartoe.
0: Oké. En dan gaan ze de Bee Gees naspelen. Ja.
2: Ja.
0: Maar heb jij nou ook niet bij zo'n coverband dat je... Toch heb ik vaak op enig momenten die aan denken, het is het net niet.
2: Nou, zij zijn er wel heel dichtbij.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, nou, echt goed.
0: Ik geloof je op je mooie blauwe ogen.
2: Ja, heb ik.
0: Heb je die? Oh, dat is toevallig.
2: Ja,
0: gelukkig.
2: Ja,
0: nou, je hebt de boodschappentas gewonnen, Wilma. We gaan hem naar jou toesturen. Ik geef hem even terug aan Tijn en dan gaat hij jouw gegevens even checken. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt. En nou, geniet alvast, hè, als je weer naar het concert gaat, het tributeconcert.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Een fijne avond en ik vond het leuk om je even te spreken.
2: Dankjewel.
0: En we gaan ervan genieten. Zet je radio maar even lekker hard.

0: En toen was hij klaar. Prachtig, hè? Die stem van Michael McDonald. Een stem die je na een paar seconden al herkent. En Keith Urban, die brengt daar zijn gitaar en zijn achtergrond in de countrymuziek bij. En samen swingen, nou, swingen niet echt, maar ik vind het een heerlijk nummer. En hoe vaker ik hem hoor, hoe lekkerder ik hem ga vinden.
1: Ja, het klinkt ook al ouder dan het is.
0: Ja, ja. Het is hartstikke vers van de pers. Ja. Dus hoe leuk is dat? Lekker die muziek. En mijn noest, nee, wie zei dat? Marja zegt, ik zit weer te genieten van de muziek vanavond. Nou, heerlijk om te horen. Je bent niet de enige, Marja.
2: Waar is Bob?
0: Eens kijken of het ook zo goed gaat met de inzendingen voor Waar is Bob. Want er komt net weer een mooie binnen, zie ik, in Saoedi-Arabië. Ik weet niet of die daar snel te vinden zou zijn.
1: Nee, een klein stukje verder.
0: En ook leuk, jullie denken, ik wist niet wat Calo La Vita betekent. En dan gaan dus de luisteraars van NPO Radio 5 gaan meteen googlen of duiken in de woordenboeken. Johannes zegt, Calo La Vita is inderdaad een onzintekst volgens het internet. Het blijft een lekker nummer, gelukkig. En fijn dat je het hebt laten horen. Want Wim zegt, Calo of Calo betekent jeugdig of onervaren. Dus dat ben jij dus, Stijn.
1: Ja.
0: Jeugdig.
1: Ja.
0: Nou, niet onervaren.
1: Onervaren,
0: maar wel,
1: dat voelt toch een beetje oneerbiedig.
0: Dat niet, maar jeugdig wel. In de
1: jeugdig,
0: 20.
1: Ja,
0: zeker. En Marja heeft het helemaal. Ze zegt taalcombinatie. Het combineert het Engelse woord callo met het Italiaanse la vita. Dus nou, dank mensen voor het meedenken hierin. Dan heb ik voor jullie hier de tweede hint van Waar is Bob?
3: Ik kreeg er het heen en weer van. Naar boven, dan weer naar beneden, weer een stuk omhoog en dan weer naar beneden. Alles om goed te acclimatiseren, want hier wil je echt geen hoogteziekte oplopen. Ja. Jongens, wat is het weer druk. Loop eens een beetje door. Ik wil voor 12 uur die top nog halen, hoor.
0: Oh. Maar dan moet je even doorlopen.
1: Ja.
0: Maar het wordt wel iets meer duidelijk nu.
1: Ik denk dat mensen hem hebben nu.
0: En als je goed naar die voetstappen luistert, dan is dat ook alweer een clue.
1: Ja, en die wind.
0: En die wind, inderdaad. Ja. Ik krijg kippenvel als ik zeg in mijn t-shirt. Ik krijg kippenvel als ik dit hoor, zeg maar. Als jij denkt te weten waar die staat, laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. En dat heb je nog een uur de tijd voor. Dan valt er een winnaar uit die rode hoge hoed. Diezelfde hoed als van Shower Power. Ga ik door met heerlijke muziek van de Rolling Stones. Nieuw nummer hebben ze, nieuw album. Foreign Tongues. Dit is een oudje, 1976. A Fool to Cry.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Helco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5.
3: Mag ik nog één ding zeggen? Complimenten voor jullie programma.

0: Zelf nog staan op mijn slaapkamertje vroeger met een haarborstel als microfoon. Lekker playback en dit heel hard draaien. ABBA en When I Kissed a Teacher. 40 jaar na zijn dood is Ede Staal nog altijd springlevend in Groningen. Zijn liedjes worden doorgegeven van generatie op generatie. Maar voor zijn jongste zoon Jasper is zijn vader vooral iemand die hij nauwelijks heeft gekend. Jasper was pas 3 maanden oud toen Ede Staal overleed. In een nieuwe documentaire gaat hij daarom op zoek naar de man achter de zanger. Wie was zijn vader? En wat betekent diens nalatenschap voor hemzelf? De documentaire heet Vaderland. Mooie titel. In het spoor van Ede Staal. En het is zondag te zien op TV Noord. En ik heb Jasper aan de telefoon. Goedenavond, Jasper.
1: Goedenavond.
0: Dag. Nou, ik zei het al, je was pas 3 maanden oud toen je vader overleed. Wat betekent het voor jou om 40 jaar later alsnog op zoek te gaan naar wie jouw vader was?
1: Ja, dat is een ontzettend dankbaar traject dat ik dit mag doen. Ik ben daar echt super dankbaar voor dat het zo gelopen is.
0: Ja, want kwam het idee van jouzelf?
1: Ja, eigenlijk had ik het idee 10 jaar geleden al. Maar sinds een jaar of 5 presenteer ik voor het programma GameKings. En daardoor ben ik eigenlijk ook gewend aan met mijn kop voor de camera te zitten. En toen dacht ik, als ik over computerspelletjes kan lullen, dan kan ik ook wel over mijn vader iets doen. En van het ene kwam eigenlijk het andere. En nu is het af. En het is echt een heel maf en mooi gevoel.
0: Mooi gevoel, zeg je. Want vertel eens, wie heb jij leren kennen in die documentaire?
1: Ja, eigenlijk heb ik denk ik mijn vader en mezelf dichter bij elkaar gebracht. En ik heb altijd een beetje het idee gehad dat ik een beetje van de kar af ben gevallen, zeg maar, familiair gezien. Omdat ik eigenlijk de laatste was. Ja, mijn andere broer ook hoor. Maar mijn zoektocht is een beetje

0: extraverte, denk ik.
1: Ja.
0: En ik heb denk ik mezelf op de kar gekregen door deze documentaire. En ook veel van mijn vader kunnen vinden in mezelf. En ook dingen van mezelf weer in mijn vader. En het was een heel intens en emotioneel proces. Mm-hmm. Maar ik ben echt zo dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Joh. Ik kijk ook zo uit naar dit weekend als het gewoon af of uitgezonden wordt.
1: En wat hoop je dat wij als kijkers ervan meekrijgen? Hij is afgelopen, de aftiteling loopt. Wat wil je dan dat ik heb ervaren in die documentaire? Wat ik heb gezien?
0: Ja, ik hoop eigenlijk dat het iets troostends kan bieden. Dat verdriet ook gewoon bij het leven hoort. Ik denk dat ook mijn vaders muziek ook heel troostend is voor mensen. Zeker in Groningen.
1: Zeker.
0: Waar.
1: Ja.
0: Ja, en mijn vader staat in een nogal dubieuze top 10. De begrafenis top 10 van Nederland. Ja, daar kies je ook niet voor.
1: Nee.
0: Maar ik denk wel dat zijn muziek ook heel veel troost biedt. En misschien dat mijn zoektocht naar iemand die nooit terug gaat komen en het soort van comfort wat ik daar toch nog in vind voor mensen iets troostends kan hebben. Dat hoop ik in elk geval.
1: Ja, mooi. Want hebben
0: En anders heb je gewoon 40 minuten genoten van een prachtige productie. Ja, dat is natuurlijk ook wel hard.
1: Ja, de staal, we draaien hem regelmatig hier op NPO Radio 5. En krijgen altijd reacties op de app als we iets draaien van Ede Staal. Dat mensen dat gewoon fijn vinden om weer eens te horen. Hey, en wat ik mij nou afvroeg, dus misschien een beetje een brutale vraag, maar ik ga hem toch stellen. Kun je iemand missen die je nooit gekend hebt? Ben je het nog, Jasper? Jasper, de verbinding is verbroken. De hele telefoon is uitgevallen. Oké. Nou, weet je wat? Dan gaan we kijken of we nog even iets kunnen repareren hier daaraan aan de telefoon. En anders dan laten we gewoon even gaan luisteren naar Ede Staal. En dan kijken wij ondertussen of we nog iets kunnen fixen met Jasper.
2: De Noordzee lag te slopen, wie kwam terug op kiel? En in de verte zag ik de kroon.

0: hut, geen mast en ook geen kiel. Ik wil me liever anker in de oren van der ziel.
1: De haven van Delfziel van Edestaal. En ik was in gesprek met Jasper. En je bent er weer, Jasper, of niet?
2: Ja, ik dacht dat we best goede telecommunicatie hadden hier in het noorden. Maar dat was even een uitvaller.
1: Volgens mij was er hier een heel smokenstoring. Dus het lag volgens mij niet aan jou, hoor. Maar het was net op een cruciale vraag die ik jou stelde. En ik vond hem ook wel spannend om te stellen. Want ik vroeg jou, kun je iemand missen die je eigenlijk nooit echt gekend hebt?
2: Ja, ik weet niet tot waar jij mij hebt gehoord. Maar laat ik dan gemakshalve...
1: Helemaal niet.
2: Nee. Oké, nou, ik had een hele mooie metafoor, vond ik zelf, over appels en bomen. En de appel valt niet ver van de boom. En ik denk, als jij het zaadje van een appel plant, ook als de boom al lang niet meer staat, dan groeit daar een boom die heel erg lijkt op die vorige boom. En ik denk dat ik... En in mezelf heb ik heel veel dingen gevonden die ik ook in mijn vaders muziek en in hoe hij schrijft en hoe hij is. Mm-hmm. Ja, ik heb ook bepaalde levensvragen. En mijn vader geeft soms ook wel antwoord op dingen in wat hij in zijn teksten zegt. Ja. Ik ben erachter gekomen door die documentaire dat je dus iemand heel erg kan missen die je nooit hebt gekend. Ja. En sterker nog, dat voel ik dagelijks.
1: En dat is misschien alleen maar meer geworden door deze documentaire. Of anders.
2: Ja, maar omdat ik mezelf ook op de kar heb gekregen, so to speak, heb ik ook wel een beetje de troost daarin dat mijn vader en ik nu toch dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja. En ja, dat was me alles waard.
1: Ja, want je zei voorheen ook wel eens, na het luisteren naar muziek van je vader, dat is altijd best wel moeilijk. Is dat ook anders geworden nu?
2: Ik merk wel dat ik het makkelijker vind. Omdat ik ook met meer levensvreugde naar de muziek luister. Omdat het minder eng is of zo. Omdat, het is niet dat het tenminste minder is geworden, maar...
1: Nee.
2: Ja, ik heb toch een soort vrede ermee of zo nu. Want dit is het maximaal haalbare voor mij. Ik kan een eerbetoon aan mijn vader doen. Ik heb een boek gemaakt natuurlijk een paar jaar geleden. Mm-hmm. En dat liet nog wat honger over. En nu met deze docu denk ik wel dat ik mijn zegje heb gedaan. En dan, het volgende is dat ik volgend jaar mijn eigen album wil uitbrengen met teksten. En dan kan ik het ook een beetje loslaten. En dan begint mijn verhaal onafhankelijk van mijn vader.
1: Ja, dan is het Jasper Staal. Want je bent zelf muzikant inderdaad. En hoe is het dan om zelf, voel je dan toch nog die schaduw van je vader ook? Dat hij achter je staat misschien?
2: Ja, dat is heel moeilijk, want ik schrijf al vanaf mijn 15e teksten en ik heb eigenlijk nooit echt iets durven uitbrengen, omdat je altijd wordt vergeleken met Edestaal. En ik schrijf hele andere dingen. Ik kom uit de hiphopcultuur en mijn favoriete muziek vroeger kwam uit mijn Super Nintendo, zeg maar. Dus dat is een hele andere wereld.
1: Ja.
2: Dus ik heb daar wel een... Ik moet wel mezelf een beetje lostrekken van het beeld dat ik ook ga zingen over kleine dorpjes in Groningen. Ook al hou ik er wel van.
1: Precies, ja. Maar misschien ook wel mooi juist dat je iets heel een hele andere stijl zingt. En dan is die vergelijking ook iets minder makkelijk te maken. Maar vertel even, wanneer kunnen we hem precies zien met z'n allen, de documentaire?
2: Zaterdagavond, als je toevallig in de buurt van Leens bent, draait hij daar in de bibliotheek. Volgens mij twee keer achter elkaar. En zondagavond op RTV Noord is in elk geval het noordelijke debuut. En wat er daarna allemaal gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat vind ik ook spannend, want ik zit zelf 7 weken in Japan vanaf zondagavond. Okay. Dus ik vlucht lekker voor de publiciteit.
1: Ja, ik wens jou fijn dat het jou zoveel moois gebracht heeft tot nu toe, die documentaire. Ik wens jou heel veel succes met je eigen muzikale carrière. En laten we gewoon weer contact opnemen tegen de tijd dat jouw album uitkomt.
2: Nou, lijkt me een hartstikke leuk idee.
1: En je krijgt hier een leuke app binnen van Cora. Die komt ook uit, zij woonde ook in Holwierde. En haar zoon is even oud als jij. En ze kent jou wel nog van voetbal en school. En ze is gek op Edestaal. En ze vindt het heerlijk dat hij weer is genoemd wordt op de radio. Dus
2: wat leuk.
1: Je krijgt de hartelijke groeten van Cora.
2: Nou, groetjes terug aan Cora dan.
1: Dank. Bij deze Cora. En dank je wel, Jasper. En nog een fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.
1: Tot ziens. Dag hoor.
2: Hoi.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
7: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
6: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens zijn familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bestaande soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Morgen nog een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: feest. Stevie Wonder is in the house. Nou, dan weet je het wel. Geweldig. Don't you worry about a thing. En wat heb jij goede moves, Tijn?
1: Ja, was ik aan het dansen?
0: Ja, lekkere dansmoves heb je. Heerlijk hoor. Hey, 28 oktober, hè. Ik heb nog geen kaarten kunnen krijgen. Maar we still live in hope. Ik heb mijn moed nog niet opgegeven. Kijken of ik toch naar de Ziggo Dome kan om hem te gaan horen en zien.
1: Ah. Bij zijn hotel. Gewoon de hele dag daarvoor staan.
0: Als een echte groupie.
1: Met een tentje.
0: Mr. Wonder, it's me, Gea from Holland. Ja, dat zou het zijn, zeg. Oh. Nee, maar geweldig dat hij komt. Heerlijk. Maar het is hartstikke uitverkocht. En misschien doen ze net als Bassie en Adriaan gewoon een tweede show. En mogen ze dat nog niet vertellen.
1: Ja.
0: We blijven het gewoon even in de gaten houden. Hey, fijn dat je luistert naar het derde uur van de avond van 5. Tot 11 uur zijn Tijn en ik bij je. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint. Is het nodig of niet? Zijn er nog wat...
1: Nee.
0: Oh ja, en Adam vraagt zich af hoe dat gaat.
1: Er komen nog wel fouten aan, maar het meeste is wel goed.
0: Oké, gelukkig. En Adam vraagt zich af hoe dat eigenlijk werkt met die hoge hoed. Nou, we hebben hier een hoge, zo'n circushoed. Ja. Zo'n circusdirecteur, een rode hoed. Die hebben we ooit aangeschaft voor dit spel. En iedere keer als er een goed antwoord binnenkomt, dan schrijft Tijn dat op een papiertje, maakt er een propje van en dat gaat in de hoge hoed.
1: Ja.
0: En dan rond 11:30 dan ga je zo grabbelen, net als met lingo vroeger, met je hand in die ballenbak. Dan ga je met je hand in die rode hoge hoed.
1: Ja, precies.
0: En dan trek je er een papiertje uit.
1: Ja, hij is wel specifiek benieuwd naar hoe die eruit ziet. Of we een foto kunnen sturen. Maar dat kan dus niet in de NPO-luisterapp.
0: Nee,
1: hij is
0: niet.
1: Rood.
0: Precies, hij is rood. Het is echt zo'n directeur. Zo'n circusdirecteur hoed, zeg maar. Zo eentje is het. Of vroeger hadden ze trouwen. Mannen die trouwden vroeger hadden ook zo'n hoge hoed. Mijn vader had er zo eentje.
1: Ja, precies zo
0: een. En dan in het rood.
1: Ja.
0: Dus, speciaal aangeschaft voor Waar is Bob. Nou, maar het gaat toch echt wel om de muziek, hè? Die Steely Dan bijvoorbeeld. Ze stonden bekend om die enorme aandacht voor detail in de studio. En de titel Hey 19 verwijst naar de leeftijd van een jonge vrouw in het verhaal van het nummer. De verteller is duidelijk een stuk ouder. En dat leeftijdsverschil, dat vormt een belangrijk onderdeel van de tekst. Muzikaal klinkt het nummer ondertussen gewoon heerlijk ontspannen, zoals we van ze gewend zijn. Hier zijn ze. Steely Dan.

0: geweldig, die stem van Charles Aznavour. Daar krijg je nooit genoeg van. Dit was La Mama. De eerste single van Aznavour die meer dan 1 miljoen keer werd verkocht. Dan heb ik het over 1964, hè. Trouwens ook nog in het Nederlands gecoverd door niemand minder dan Corrie Brokken.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Stevie Wonder is er eentje, David Bowie is er eentje, maar dit is er ook zeker eentje van mijn muzikale helden. Marvin Gaye. Een stem die je herkent uit duizenden. Warm en vooral heel bommetjevol soul. Hij was veel meer dan alleen maar een geweldige zanger. In 1971 bracht hij het album What's Going On uit. Een iconisch album. Een plaat die anders was dan alles wat hij daarvoor had gemaakt. Die nummers gingen niet meer alleen maar over liefde en over relaties. Maar ze gingen ook over oorlog, over armoede, over racisme en de wereld waarin hij leefde. Zoveel mooie nummers om uit te kiezen. Ik begin straks met deze, Mercy, Mercy Me, van de Ecology. Maar welk nummer van Marvin Gaye kan ik daarna voor jou draaien? En dat mag je net als alle andere dingen die je kwijt wil. Het is het derde uur, ik begin een beetje te brallen, geloof ik. Appen naar de NPO Luister-app.

0: Geschreven door Bob Marley, I Shot the Sheriff. Maar in handen van Eric Clapton, een grote hit. En het was in 19, wat zal het geweest zijn? 74? Ja, ik geloof het wel.
1: Waar is Bob?
0: Het is zo lief, ik krijg echt van links en rechts allemaal mensen die mij adviseren hoe ik misschien nog aan kaarten kan komen. Super lief mensen, maar ik ben nog niet, hoe noem je dat? Ik blijf hoop houden dat het op de een of andere manier nog wel gaat lukken. En er komen ook mooie suggesties binnen voor Marvin Gaye. Maar misschien heb jij er ook nog eentje in je mouw en wil je die er even uitschudden. Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app welke Marvin Gaye ik straks voor jou kan draaien. Ik draai Mercy Mercy Me, maar welke wil jij horen? Kijk naar de derde en de laatste hint van Bob. Meestal is het een inkoppertje, dus doe er je voordeel mee.
2: Zijn we er al? Ik begin het wel te voelen, hoor. Ik ben zwaar ingepakt. Heb extra zuurstof meegenomen. En dat is niet alleen vanwege het adembenemende uitzicht, maar ook vanwege die bizarre hoogte. Schuifel de schuif. Ja, bijna. Oei. Oef. Gelukt. Ik sta nu op 8848 meter.
0: Nou, als je dat googelt, dan weet je precies waar je staat. Je krijgt daar een minuut of vijf de tijd voor. We gaan iemand bellen, dus als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. En laat het maar weten via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar die staat.

0: Lekkere muziek weer vanavond. Thunderclap Newman met Something in the Air.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die zijn? Waar zou die zijn? Nou, volgens mij, we gaan eens even bellen. Kijken in Nederland of wie er op gaat nemen. Ik ben heel benieuwd. Hij gaat over. Ergens.
2: Dirk van de Kolk.
0: Hey Dirk, goedenavond. Je spreekt met Gerja van de Avond van 5, NPO Radio 5.
2: Goedenavond.
0: Oh, dan ben ik blij dat je opneemt. Het is altijd weer afwachten s'avonds om 10:30, hè?
2: Ja, ik had verbinding, maar opeens was de lijn weer weg.
0: Oké. Okay.
2: Nu weer terug.
0: Nou, gelukkig maar. Want jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.
2: Bij de tweede heen dacht ik van hij staat vast op de Mount Everest.
0: Ja, bovenop de Mount Everest.
2: Ja, druk en het kost heel wat, geloof ik, om daarheen te gaan. En,
0: qua geld bedoel je?
2: Ja, volgens mij ook. Ja, ik had het er niet voor over.
0: Nee, hè? Maar het kost volgens mij ook heel veel inspanning om er te komen, om boven te komen.
2: Dan zou ik heel wat moeten trainen.
0: Jij en ik, gewone mensen als jij en ik, wij moeten daar echt wel wat voor doen voordat we daar dat kunnen. Maar goed, we gaan eerst maar eens kijken of het goed is, Dirk. Zullen we het maar gewoon... Ik laat hem aan je horen. Hier komt-ie.
2: Dank je.
0: Oh, nee, dat doe ik het weer. Dit is de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... Mount Everest, op de grens van Nepal en China.
0: Ja hoor, hartstikke goed. Die avond van 5 watervlees, kijk, die zouden we dan wel mee kunnen nemen als we de Everest op gaan lopen.
2: Nou, wij fietsen altijd knooppunten en daar kan ik hem eigenlijk ook heel goed gebruiken.
0: Kijk, dus hij wordt... Oh, wat fijn dat hij, dat hij in elk geval goed gebruikt gaat worden. Dat vind ik leuk om te horen, Dirk.
2: Ja, maandag hadden we de 10.000ste. Dus
0: zo.
2: Dat is goed.
0: Oh.
2: Ja, dat schiet aardig op.
0: Wauw, en is dat iets wat jullie dagelijks doen, fietsen?
2: Regelmatig een paar dagen.
0: Oké. Okay.
2: Het moet droog zijn.
0: Oké. Je bent een mooi weerfietser, ben je?
2: Ja, we zijn in Zeeland geweest, in Zuid-Limburg. Want hier hebben we alles al gehad. Dus,
0: waar is hier?
2: In Markelo.
0: Oké, mooi. Ja, en dat is ook een beetje heuvelachtig af en toe, hè?
2: Een van de collega's heeft ooit gezegd dat Markelo op 5 heuvels is gebouwd.
0: Aha.
2: Net zoals Los Angeles en zo. Maar dat is een beetje een rare vergelijk. Maar
0: alle belangrijke plaatsen zijn op 5 heuvels gebouwd misschien wel.
2: Ja,
0: wie weet. Nou, ik ga het niet tegenspreken, maar ik zou het inderdaad ook niet weten. Maar wat fijn dat je me goed kan gebruiken. We gaan hem naar je opsturen en ik geef je even terug aan Tijn. En dan gaat hij even jouw gegevens checken. En dan krijg jij hem zo snel mogelijk thuis gestuurd.
2: Ja? Een uitzending.
0: Oké, dankjewel Dirk. En tot gauw. Dag hoor.
2: Tot doei.
0: Nou, en je weet het, hè, het is 10:30 geweest. Dan heb ik vaak tijd voor een lekkere, lange albumtrack. En ik heb er weer eentje gevonden. Het is een ode aan alle technici die meegaan op concerttouren. Die mensen die het eerste binnenkomen en het laatste naar huis gaan. Ze werken achter de schermen, niemand weet wie het zijn. Maar ze zijn zo belangrijk. Nou, Jackson Browne heeft een ode aan ze geschreven.

0: Een van de stemmen van NPO Radio 5. Voor mij in elk geval Roger Whittaker en Love Will. En dat brengt ons bij hele fijne muziek. Bij een van mijn muzikale helden. En die klinkt als volgt.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Terug naar Marvin Gaye. Ik draai zoals eerste dit nummer, Mercy, Mercy Me. En Marvin Gaye maakte zich daarin zorgen over onze aarde. Over vervuiling, over de lucht die we inademen. En over wat we onze planeet allemaal wel niet aandoen. Het nummer klinkt bijna zacht en troostend. Maar de boodschap is behoorlijk confronterend en indringend. En misschien is dat wel de kracht van Marvin Gaye. Hij kon maatschappelijke onderwerpen aansnijden zonder dat het heel zwaar of belerend werd. Hij overleed veel te jong, in 1984. Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. Die is en die blijft springlevend. En Mercy Mercy Me, die klinkt meer dan 50 jaar na de release nog altijd even bijzonder actueel. Misschien wel meer dan ooit, wie zal het zeggen. Zometeen hoor je welke jij wil horen, maar eerst deze. Uit 1971, hier is die Mercy Mercy Me.

0: Een beetje de ultieme late night muziek wat mij betreft. Marvin Gaye en Distant Lover was dit. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze avond van vijf. Hey Adam, die appte nog even. Hij vond het fijn dat we Jackson Browne draaiden met die ode aan, het ondersteunend personeel. Is hij zelf ook jarenlang geweest. Dus bij deze ook nog even de waardering voor jou, Tijn. Dank je wel voor vanavond.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Nee, het is goed dat het genoemd wordt. Want het zijn de mensen die je nooit ziet. Wiens namen nooit genoemd worden. Maar ze zijn oh zo belangrijk. We kunnen dit allemaal niet in ons eentje. Jij kan het niet zonder mij en ik kan het niet zonder jou. Dus nee, we doen het samen.
1: Jeroen Bolman bijvoorbeeld. Ja, van de Redding,
0: ja, geweldig.
1: Die doet de techniek hier.
0: Zeker. Daar ben ik heel blij mee. Absoluut.
1: Die hebben we nog meer. En Michiel de Romein.
0: Oh, gaan we ze nou allemaal noemen?
1: Er zijn er heel veel.
0: Je hebt gelijk. Het zijn hele fijne mensen en we zouden er niet zonder kunnen en niet zonder willen. Dat zou ik maar eens gezegd hebben. Hey, maandag dan ben ik er weer. Avond van vijf is Bob er weer. Gaat de avond van vijf douche weer aan en is er weer een lijst met lekkere muziek. Heb je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè, waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, jij bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
3: Radio 5. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
6: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
6: Zei jij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël-demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hey Francis, ben je er klaar voor?
18: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
17: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
18: Ja, magisch.
19: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Middernacht, vrijdag 18 september. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Ook de politie werd belaagd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van die aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

anker niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. De komende dag worden de oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. Ze zijn door de politie weggebracht met een stadsbus. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Er zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Bij een beschieting van een sportcomplex kwamen 22 burgers om. Dat was eind februari, op de dag dat de VS en Israël met grote aanvallen op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen. Vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.